0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesbeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pakte in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: promise you. You know what I'm saying? You gotta give me a little time, baby.
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
2: Ja, dat deed Kees altijd.
1: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
3: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Een man van 43 jaar uit Harderwijk is veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en een taakstraf van 360 uur voor illegaal wapenbezit. Zijn partner kreeg een taakstraf van 180 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk. In een woning trof de politie een omvangrijke verzameling historische en moderne vuurwapens, munitie en explosieven aan. De wapenvondst kwam aan het licht na een ander incident. De rechtbank acht bewezen dat de man zijn ex-vrouw bedreigde door schreeuwend, zwaaiend met een mes achter haar aan te lopen. Hun minderjarige dochter was daarvan getuige. Naar aanleiding van haar verklaring dat haar vader meer wapens in huis had, stelde de politie een onderzoek in. Winkels en horecagelegenheden in Ermelo stellen steeds vaker hun toiletten open voor publiek. Daarmee wil de gemeente de toegankelijkheid van het centrum verbeteren voor inwoners en bezoekers. Via de gratis Hoge Nood-app kunnen bezoekers zien waar in Ermelo en elders in ons land een toilet beschikbaar is. De app geeft ook informatie over de toegankelijkheid van toiletten, bijvoorbeeld of deze rolstoelgeschikt en drempelvrij zijn en of er een verschoontafel voor baby's aanwezig is. De Hoge Nood-app is gratis te downloaden via hogenood.nl. En tot slot, evenementenorganisator Vinkenvision uit Ermelo heeft de ondernemersprijs van de bedrijvenkring Ermelo gewonnen. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het 60-jarig jubileum van de bedrijvenkring. De prijs vormt een bijzondere erkenning voor het bedrijf dat dit jaar zelf 25 jaar bestaat en ook in Ermelo en de regio bij verschillende evenementen betrokken is. Vinkenvision ondersteunt organisatoren en gemeenten bij de voorbereiding en uitvoering van evenementen. Het bedrijf houdt zich onder meer bezig met vergunningen, veiligheid, verkeersstromen, publieksbegeleiding en communicatie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio file op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord ben je 20 minuten langer onderweg door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Hoendelo en Knoppen Waterberg 10 minuten extra. En van Arnhem verder naar Os over de A50. Heb je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen, het is donderdag en dat betekent dat we weer zijn tussen 9 en 10 met de Rick's Kicks. En voor de rest gaan we het weer zien wat de ochtend ons brengt.

Nou, de croissants en de hamkaasbaguette, dat slaan we maar even over. Maar de koffie, dat was weer heerlijk. Een lekker bakje cappuccino. Dus mocht je in de buurt zijn en denk, oh, ik heb ook wel zin in een cappuccino. Wip even binnen bij Villa Wurm, Brinkstraat 91 te Putten. Al 15 jaar lang inloopradio om het contact met de luisteraar in de regio zo close mogelijk te houden. Goed, vandaag donderdag, één dag voordat het weekend zeg maar ingeluid gaat worden. Vandaag hebben we tussen 9 en 10 Rick, DJ Rick staan met zijn top 10. En voor de rest gaan we het zien. En dat rijmt Rick en zijn top 10. En voor de rest gaan we het zien.

van straks. Dat is pas over een uurtje of 12, denk ik. Wat is het, 7 uur? Nee, 12, 14, 15 uur pas. En dan Nes weer in. Ja, druk vandaag. Maar goed, laten we eerst beginnen. Het is net iets over 7 uur 's morgens. Nog geen 10 uur, nog geen bedtijd. Dus we beginnen met snoesnummers om juist op te staan.

opgedragen. Saskia van Haarlem. Die in 1982 op 15-jarige leeftijd op een vreselijke manier aan haar einde kwam. Bij deze dus, Sas. We gaan door naar het volgende snoesnummer.

voor horen. Een ballad. Gemaakt door Bosse uit Duitsland. Maar dat had geen succes. En toen dacht hij, weet je wat, ik maak een tweede versie van. En dat werd deze. En ja, daarna kwam Bluff en die dacht, oh, maar wacht even, dat gaan we even lenen. Ja, en de rest is geschiedenis. Ja, dat kennen we allemaal, hè? Maar we zitten nog in het snoertje. Maar even dat ter kennisgeving.

Ja, en dat was de Carly samen met het Hard to Be Tender. We kennen daar allemaal van. Josso Veen, dat was wel haar grootste hit. En wat is nu de bedoeling? Nou gaan we naar het weerbericht. Zoals altijd om half acht. Eens even kijken. Vrije najaarsdag met flink wat zon en enkele sluierwolken. Het wordt 19 graden op de Veluwe. En de wind is daarbij zwak tot matige wind uit zuidelijke richting 2 tot 4 Beaufort. We zien dan de komende 5 dagen. Morgen 19 graden, 's nachts 13. Zaterdag 14 graden, 's nachts 7. Zondag 13 graden, 's nachts 6. Maandag 14 graden, 's nachts 6. En dinsdag 14 graden, 's nachts 6. Nou, het blijkt zo'n beetje rond die 14 graden hangen. En 's nachts rond de 6 graden. Ja, andere dekbed kan er weer in, dus zo langzamerhand. En dan gaan we het allemaal meemaken. De kans op neerslag in procenten, vrijdag 50, zaterdag 30, zondag 5, maandag 5 en dinsdag 5. En de kans op zon in procenten, vrijdag 50, zaterdag 60, zondag 65, maandag 65 en dinsdag zelfs 90. Even een nazomertje.

Zo, dan gaan we eens even kijken wat er aan file nieuws te melden is. Maar er is net een verversing geweest, dus ik wacht hem even af.

Bram Tchaikovsky. En dat was met Sarah Smiles. En ja, ondanks dat we naar het weekend gaan, is Brainstorm toch niet helemaal fan van het weekend. Sterker nog, ze zingen Weekends are not my happy days. Oh, wat gebeurt er dan toch, Brainstorm, bij jullie in het weekend?

Weekends are not my happy days. Al dus Brainstorm. Ja, ik kan wel zeggen, er zijn betere weekenden geweest. En dan moet deze nog beginnen zelfs. Goed, maar ook nieuws van het filefront. Laten we daar eens even naartoe gaan. Want op de A30 is geen melding. Dus we gaan vanuit dat daar geen file staat. En op de A28 wel. Daar praten we over tussen Strand Nulde en Nijkerk slechts 3 kilometer. Dus dat valt dan ook alweer reuze mee. En dan gaan we naar de A1. Die hebben we dan nog in onze regio. En daar kunnen we melden tussen Kootwijk en Hoevelaken. 14 kilometer. Ja, ze doen wel hun best daar hoor. Het zijn mooie files. 14 kilometer. Dus als je lekker in de file wil staan, even naar de A1 tussen Kootwijk en Hoevelaken. Ja, wordt wel dringen waarschijnlijk. Je komt er niet zomaar tussen. Maar blijf vooral relaxen of neem even een whisky.

de plichtpleging, het snoezen, de ochtendgymnastiek, het weerbericht en het filenieuws hebben we allemaal gehad. Dus het eerste uur kan in principe afgesloten worden. Ja, zo simpel gaat dat, Tim. En dan gaan we naar het nieuws van 8 uur en dan zijn we vlug weer terug met het tweede uur van de Wereldoorwekker op deze donderdag de 15e.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das Bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
2: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
1: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
3: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
1: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat er net geen 60 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam staat 12 kilometer ervan tussen Kootwijk en Hoevelaken. Je doet er 10 minuten langer over. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 35 minuten vertraging. Komt door een vrachtwagen met pech op de A27 bij het knooppunt Lunette. Dan de A50 van Os naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum 10 minuten extra. Komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug in het tweede uur van de Wereld Wordt Wakker op Velo FM op deze donderdag de 15 oktober. En in dit uur gaan we de landelijke headlines even doorlopen van de NOS. En dat gaat altijd op verzoek, dat weten we deze dag. Je kent het allemaal wel na 15 jaar. Eens even zien, mocht je het ontbijt aan het voorbereiden zijn, vergeet de fruit niet. Hè? Salade de fruit.

het origineel. Boudewijn de Groot met Annabel. Alleen hij bracht het pas uit nadat Hans de Boy het uitgebracht had. En dus ja, daar denkt iedereen, ah ja, dat is van Hans de Boy. Ja, hij heeft het bekendgemaakt inderdaad, maar het is geschreven door Boudewijn de Groot en hij heeft uiteindelijk ook een versie van opgenomen. Eens even kijken, dan gaan wij naar de headlines van de NOS, ja. Ik noem de headlines op, dus ik even verversen dat we ook alles hebben, ja. Eens even kijken, dan ik noem de headlines op met het bijbehorende paginanummer. En als je denkt, wow, ik wil het hele bericht wel horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Het snelst gaat dat via de WhatsApp 06-8309-8309. 06-8309-8309. Je mag ook mailen naar studio@veluwewem.nl. Of je komt langs en dan brengt ze daar 91 te putten. En dan kan je meteen al je andere dingen die je kwijt wil kwijt. Of je belt live in. Maar dat is niet altijd gezegd dat de lijn opgepakt wordt. Dat hangt allemaal af van de activiteiten hier op dit moment. Dus, maar als je dan ingebeld hebt, dan kom je ook live op de radio. Nou, dus. Daar gaat hij. Oekraïne aanvalspauze is afgelopen. 130. Angstcultuur bij wielerploeg van Picnic. 667. Nazi-roofkunst levert 32 miljoen op, 129. Staten van de VS starten de zaak tegen OpenAI, 128. ME ingezet bij onrust in Floradorp, 121. Celstraf voor verkrachting van de oppas, 105. Zelensky hekelt een trage Starlink, 125. Feyenoord wint van Como in de Champions League met 3-2, 809. En UWV schrapt een duur digitaal systeem. Pagina 104. Nou, op 104 zit een abonnement, die lezen we altijd voor. Dus daar gaan we zo meteen mee beginnen. Maar eerst even een muziekje.

Ja, en daarmee beginnen we dus met pagina 104. UWV schrapt duur digitaal systeem. De uitkeringsinstantie stopt na 5 jaar met de ontwikkeling van en invoeren van een nieuw digitaal systeem. Het was de bedoeling dat de bemiddelingsservice, de BMS, werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar zou verbinden. Het systeem voldoet echter niet aan de verwachtingen. Ja, wat van een stelletje bouwers hebben ze daar dan gehad. Zeker mensen in de WIA. Zeg ik nu. Het project heeft volgens het UWV zo'n 55 miljoen euro gekost. Adviescollege ICT-toetsing oordeelde in april al dat de aanpak niet bij het vernieuwde karakter van het project paste. Het UWV kreeg geen grip op de kwaliteit en het project liep uit in tijd en kosten. Volgens de softwareontwikkelaar zijn de data van het UWV waarmee het systeem wordt gevoed het probleem. Ja, want daar kloppen schijnbaar niks van al die data. Dus ja, dan kan je het allemaal wel invoeren. Maar als je hout in een gehaktmolen gooit, komt er gewoon houtspaanders uit hoor. Goed, maar dat even terzijde. Dat is dus zeg maar het verhaal. En dan het volgende nummer. Ja, het doet mij heel erg denken aan Tie Your Mother Down van Queen. Maar het is Boston.

Goed, ik kijk even naar de verzoeken wat betreft de headlines. Maar normaal zijn het er altijd een stuk of zes. En vandaag noppes, nada, niks. Nou, dan kijk ik zelf nog even of ik er wat bij vind staan van... nou, dat is ook weer wat, hè. Een angstcultuur. Ja, als ik wat lees over angstcultuur, dan denk ik, wat nu weer dan? Wat voor softies zijn er dan nu weer bezig? Eens even kijken. Bij wielerploeg Picnic PostNL is de werksfeer al jaren dermate slecht. Ja, jongens, ze worden gedwongen om kilometers te fietsen. Is toch wat. Meerdere werknemers zijn getraumatiseerd. De Nederlandse ploeg hebben ze verlaten. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS en het wielerplatform In de Waaier. Uit de gesprekken met 71 werknemers en ex-werknemers van de World Tour ploeg komt een beeld van een angstcultuur en een onveilige werksituatie naar voren. Ja, als je langs al die ravijnen scheurt met de fiets met 50 km per uur en je kan zomaar naar beneden sodemieteren en overal kan je van de sokken gereden worden door auto's en motoren. Dat is geen veilige situatie. Maar ja, dat weet je als je eraan begint, hè. De lijst van verhalen over de verziekte cultuur is lang en de gevolgen zijn groot. Zo stelt oud-renner Martijn Tusveld dat na kritiek op de tactiek in een etappe van de Giro in 2020 alles veranderde. Hij voelde zich machteloos en angstig en kampte met depressieve klachten. Ja, dat zijn dan je persoonlijke belevingen, hè. Volgens de oud-ploegleider slopen bij het management na de Tour successen met Marcel Kittel in 2013 en 2014, mede door de enorme groei van de ploeg, angst in om de controle te verliezen. Ja, dat zou dan een angstcultuur kunnen zijn. De eindzege van Tom Dumoulin in de Giro van 2017 werd door een ingewijde als een volgend bepaald moment bestempeld. Ze zijn daarna geradicaliseerd, toen wilden ze zeker constant winnen. Ja, dat is toch niet gezond voor een sportploeg dat je constant wil winnen. Volgens Adriaan Helmantel, oud-trainer van Dumoulin, mochten trainers niet meer aan renners vragen hoe het met ze ging, maar moest alles via het management. De Vereniging van Beroepswielrenners, VVSB, kreeg ook meldingen van picknickrenners. Ploegeigenaar Ivan Spekerbrink was niet bereid tot een officiële reactie. Ja, goed. Nou, ik heb het er even bij gepakt en prima zo. Volgende muziekje.

Zo, dat was Captain and Tennille met Love Will Keep Us Together. En feitelijk was het ook een dubbelplaatje, want Do That To Me One More Time is van hetzelfde clubje. En die hebben we in het eerste uur al gehoord als als snoesnummerd. En nou, ik kijk even. Nee, er zijn verder geen vragen voor headlines. Dan kijk ik zelf nog even of er nog eentje bij zit waarvan ik denk, oh ja. Nee, voor de rest vind ik het ook wel prima. Onrust in Floradorp, ja, waar ze tegenwoordig geen onrust overal. Zelensky en Poetin en Trump, ik ben er allemaal wel klaar mee daarmee. Maar er zijn nog geen verzoeken verder, dus het is vaak zo. Op donderdag, zo na het weekend toe, dat iedereen lijkt zoiets van, oh, die ellende, we hoeven het allemaal niet meer te horen. Nou, dan gooien we er lekker muziek in. Zo simpel is het ook weer, hè?

Dat betekent dat we verzoekjes meteen kunnen indraaien, want er is verder geen aanvraag voor een headline. En dat betekent dat we een verzoekje van Bart Vissen tegenaan gaan gooien, namelijk deze.

0: Dat was het eerste verzoekje. En dan doen we de tweede er ook maar gelijk achteraan. Dat past nog mooi bij, precies voor de kicks van Rix. Nee, de team. In Rix Kicks, dat was hem. Ja, Rix zit hier inmiddels al.
1: Jazeker.
0: Oké. Okay.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
3: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
2: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg en wie kritiek had werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer versproducten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
2: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land doe je er een klein kwartiertje langer over op de A1 naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. A50 van Os naar Arnhem, 10 minuten vertraging tussen Ewijk en Renkum door bergingswerk. En op diezelfde A50, maar dan van Arnhem naar Os, 10 minuten extra tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en als je dit hoort, dan weet je, dan zit hij er weer. Goedemorgen, Rick.
1: Een hele goede morgen, Bas.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, dat gaat wel prima.
0: Gaat wel prima, oké. Okay. Ja. Goeie week gehad?
1: Jawel.
0: Ja. Nou, ja, ik bespeur toch een beetje.
1: Heel klein beetje twijfel, ja.
0: Ja, een klein beetje.
1: Ja, ik had gisteren een belangrijk gesprek ook weer ontruimd mijn afscheid bij Vet, zeg maar.
0: Oké, okay, dus, ja. En wat, krijg je een grote afscheidscadeau of hebben ze daar dan niet over?
1: Nou, ja, dat is misschien. Dat, dat een klein beetje verrassen.
0: Maar is het nou wel een beetje gezellig, die gesprekken dan? Of het afscheid?
1: We houden het zo gezellig mogelijk.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, het is jammer dat het niet gewoon op zijn gezelligst kan. Ja. Hoe lang nog? Nog 2 weken of
1: ja,
0: zo?
1: Morgen over 2 weken.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, maar daar ben je niet voor hier. Je bent hier voor je persoonlijke top 10.
1: Rick's Kicks.
0: En dat zijn er vandaag weer 10. Ik heb uiteraard ze klaarstaan. En het is weer een hele mooie lijst.
1: Ja.
0: Het is jammer dat Koos nu pauze heeft. Want die eerste 2 nummers die je op je lijst hebt staan.
1: Oh.
0: Dat zijn echt Koos-nummers.
1: Oké.
0: Maar ja,
1: kunnen we even bellen? Even zeggen van, jouw liedjes komen eraan.
0: Ja, dat zou
1: wel leuk zijn.
0: Ja. Ik zal hem zo eens even een WhatsAppje sturen.
1: Oh, goed zo, ja, goed zo.
0: Maar de eerste gaat hij al missen waarschijnlijk. Dus,
1: dan heeft hij nog even tijd om de tweede.
0: We gaan over naar Rick's Kicks.
1: Nou, op nummer 10 heb ik With Temptation met Faster.

0: Zo, nou de kop is eraf. Stevig beginnetje
1: nou,
0: van
1: echt,
0: Rex Cakes, de nummer 10.
1: Ja,
0: ja en ben je fan van Within Temptation?
1: Nou, fan niet, maar ik vind dit wel een lekker
0: nummer. Lekker ding,
1: dit is wel een lekker liedje.
0: Ja, ik kende Within Temptation ook. Ik was er ook niet echt zo'n fan van. Maar toen kwam Koos met dit nummer Faster.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, dat is wel grappig.
1: Ja,
0: ja en vandaar dat ik ook weet dat Koos haar... Hij had het onder mijn aandacht gebracht. En
1: dan
0: heb je op de lijst staan.
1: Oh, leuk.
0: Nog spannende dingen gedaan afgelopen week. Of leuke dingen.
1: Leuke dingen. Ja, leuke dingen. Vooral lekker radio draaien bij Vet.
0: Ja, oké. Okay. Dus je hebt nog wel plezier aan. In ieder geval.
1: Ik heb nog wel wat plezier daar zo.
0: Nog wel wat?
1: Ja, nog wel wat.
0: Ja,
1: ik heb nog wel wat plezier.
0: Ja.
1: Dat gelukkig wel, ja.
0: Het is moeilijk voor ons om niet eerlijk te zijn.
1: Dat is heel lastig, ja.
0: Ja, goed.
1: Absoluut.
0: Nou, wees dan maar eerlijk. Wat staat er op 9?
1: Eerlijk gezegd, ja. Linkin Park, Breaking the Habit. Okay. Nou, Koos, ik hoop dat hij hier nog even gaat aansluiten.
0: Ja, nou, we hebben Koos al berichtje gestuurd, dus wie weet.

0: Breaking the habit. Veranderen van gewoonte. Ja, maar ja. Wij zijn allebei wel van die lekkere eters. Hè? Heb je nog lekkers gegeten deze week?
1: Ja, kip pesto.
0: Kip pesto?
1: Ja, heerlijk.
0: Oh, ja, dat is ook lekker. Heerlijk, en wat staat er dan bij? Rijst?
1: Gebakken aardappels, dacht ik.
0: Oké. Okay.
1: En rijst inderdaad, ja.
0: Rijst erbij. Ja. En gebakken aardappels. Oh, ja, zeker. Doe maar duur. Doe maar luxe.
1: Nou, ja, ja, zeker. Ja.
0: Ja, nou, goed. Nou ja, jij hoeft geen dure benzine te kopen, hè? Want tenminste, je gaat ervan uit dat je geen auto hebt.
1: Ik heb geen auto, nee.
0: Nee, absoluut niet. Ja, dan kan je wel rijst en gebakken aardappels tegelijk eten.
1: Ja, precies. Ja.
0: Precies. Ja. Nou, dan dat brengt ons alweer bij de nummer 8.
1: Ja, op nummer 8 heb ik zangeres Nona met Forever Yours.
0: Wie is Nona? Komt die uit Nederland?
1: Die komt uit Nederland. En het meeste wat ik van haar weet is dat het liedje voorkomt op de cliffhanger van Flikker Maastricht uit seizoen 17. En ik vind het
0: seizoen 17?
1: Ja, 17. Dat praat je alweer over.
0: Alle seizoenen gezien behalve 17.
1: Echt waar?
0: Nee. ik heb het nog nooit gevolgd.
1: Echt niet?
0: Oh, maar ik vind het wel heel grappig dat je precies weet de cliffhanger van het seizoen. Hoeveel seizoenen hebben ze gehad daarbij?
1: Nu in totaal hebben ze 20.
0: 20? Oké. Okay. Ja. Flikker met, maar dat was met Victor Ranier, hè?
1: Was toen,
0: die is
1: weggebonjourd. Ja,
0: er zit Erik Kortom, dat weet ik dan wel.
1: Ja, dat, nou ja, dat, ja.
0: Oh, is hij ook alweer weg?
1: Hij is ook alweer, want in de serie zei je... in de serie als personage zei je doodgemaakt.
0: Ook al?
1: Ja, ook al.
0: Dus Erik Kortom, wie is er nu nou weer?
1: Hoe heet die vent? Een Lars.
0: Lars?
1: Ja.
0: Ja, dat zal niet sneller zijn, maar die heeft ook Lars.
1: Die heeft ook Lars inderdaad, ja.
0: Ja, precies. Nou, we gaan luisteren naar 8. Ik zal ze even googlen.
1: Nou, Nona, Forever Yours.

0: Ja, we waren er tegelijk uit. Dat is wel heel mooi. Ja, en tegelijk met Nora was klaar. Wel,
1: ja.
0: En wij waren er
1: allebei tegelijk klaar met te zoeken.
0: Ja, je hebt gelijk. Egbert Jan Weber.
1: Egbert Jan Weber, ja.
0: In plaats van...
1: Dat is toch heel lijst.
0: Ja, die speelt wel.
1: Hoe kom ik nou Lars?
0: Ja, hij speelt wel Lars.
1: Oh, oké.
0: Ja, hij speelt echt met Jan Weber. Die kennen we allemaal wel.
1: Ja,
0: nou, Erik Oton is dus ook alweer weg. Ja,
1: dat is ook wel even tweede, ja.
0: Goed, en Nona was tegelijk met ons klaar. Dus wat hebben we dat weer mooi getimed, Erik.
1: Nou, dat is echt de perfecte timing.
0: Ja,
1: dit.
0: Perfect, jongen. Echt. Ik gooi maar vast uit de lijst. Dan kunnen we niet dat we een dubbel draaien. Oh, en nu we het dan toch over Flikker Maastricht hebben. Heb je het thema film of zo deze keer?
1: Eigenlijk niet.
0: Nee. Heel
1: dat
0: toevallig
1: is heel toevallig inderdaad. ja.
0: Heb je die serie, zonder daar te noemen welke serie, heb je die serie gevolgd?
1: Niet heel intensief of zo.
0: Ik vind hem wel heel grappig, die serie.
1: Maar ik vind Two and a Half Men dan het leukst.
0: Wie, welke?
1: Two and a Half Men.
0: Oh, Two and a Half Men. Maar dan wel de oude, hè, met Charlie.
1: Ook
0: met
1: Charlie Sheen. Ja, ook
0: met
1: die Walden.
0: Ja, hoe heet hij ook alweer?
1: Ashton Kutcher.
0: Ja.
1: Daar vond ik op zich ook leuk. Maar ik vond inderdaad Charlie net leuk.
0: Met Charlie vond ik hem ook leuk.
1: Ja, vond ik hem net ook leuk.
0: En bij deze, ik was fan van... waar ik fan van was van Chandler Bing in Friends.
1: Ja.
0: Maar die is dood.
1: Die zijn net ook
0: Matthew Perry. Ach, man, wat een bericht was dat.
1: Ja, dat was heftig, hè?
0: Verzopen in zijn eigen zwembad.
1: Ja.
0: Man, dat is heftig. Goed, maar... ga je gang, Rick.
1: Nummer 7, dat is de Rembrandts met I'll Be There For You.

0: I'll be there for you. Van de serie Friends.
1: Ja.
0: Ja, en ja. Ik, het wordt nog steeds herhaald. Het is al jaren afgelopen. Maar,
1: ja, dat is wel, ja.
0: Maar goed.
1: Het wordt steeds herhaald inderdaad.
0: Ja, ja. Ah, leuk.
1: Het gaat ook voor Two and a Half Men.
0: Heb jij, ja, precies.
1: Die wordt ook steeds herhaald.
0: Charlie Sheen, die is ook overal al weggekend.
1: Ja, dus, ja, ja. Oh ja, ja, ja, zeker. Ja.
0: Ja. En heb jij de 70's Show wel eens gezien? That 70's Show?
1: Nee, voor mij niet, nee.
0: Dat deed Ashton Kutcher ook weer mee.
1: Oké, okay, oké. Okay.
0: Daar was die, hoe heette die data ook alweer? Kelso.
1: Oké, okay, nee,
0: nee.
1: Nee,
0: nou, nee,
1: nooit
0: gezien.
1: Nee.
0: Misschien is dat ook wel wat voor
1: okay,
0: je.
1: Oké, nou, zullen we eens kijken.
0: That 70's Show.
1: Oké. Okay.
0: Goed. Maar dan gaan wij verder met jouw lijst.
1: Ja.
0: We zijn, als we het volgende nummer gehad hebben, dan zijn we halve weken alweer.
1: Jeetje, man.
0: Ja, gaat snel, hè?
1: Het gaat allemaal snel, joh.
0: Man.
1: Het is niet
0: snel.
1: Normaal.
0: Goed, maar wat staat er op 6?
1: Op 6 staat Jeroen van de Boom met Vurig Verlangen.
0: Is dat een hit geweest?
1: Weet ik eigenlijk niet zo goed.
0: Ja, maar ik ook niet. De titel zegt me niks. En ik
1: vind het wel een lekker liedje om naar te luisteren. Het heeft wel iets meer pit in dan Jij Bent Zo.
0: Oké. Okay. En één wereld had je nog. En,
1: ja, het zit ook pit in.
0: Ja, het zit ook pit in.
1: Ja.
0: Maar Jij Bent Zo, vind je daar een beetje pitloos? Ja?
1: Wat zei je?
0: Jij Bent Zo, vind je die wat pitloos?
1: Nou, het is meer een soort gezelligheidsnummer.
0: Oké. Okay.
1: Vind ik.
0: Maar ik vond hem nog wel te keren.
1: Ja, daar op zich ook wel natuurlijk. Maar ik vond, ja, als we dat echt hebben over pit, vind ik...
0: Vind je deze meer pit?
1: Vind ik deze wat meer pit hebben dan Jij Bent
0: deze
1: Zo.
0: Deze meer pit in zit.
1: Ja.
0: Oh, het rijmt ook nog.
1: Weet je, ja. Het hitte deze pit.

0: Nou, en dan komt er een aanvulling op Jeroen van der Boom. Dennis, die zegt, dat is een coverartiest. Wisten jullie dat? Wist jij dat?
1: Ja, dat wist ik wel, ja. Ja. Hij heeft wel gelijk.
0: Dus hij heeft geen enkele eigen nummer eigenlijk?
1: Nou ja, er zijn een paar nummers wat niet van hem origineel zeg maar is. Maar er zijn ook wel, moeten we dat wel even rechtzetten, dat hij ook wel muziek heeft uitgebracht die ook wel weer van hem, wel echt origineel van hem is, zeg maar.
0: Ja, ik dus wil... Ja, dat jij bent dus, zo, dat is niet van hem.
1: Dat is origineel niet van hem, nee.
0: Bisbal of...
1: Ja, Italiaanse zanger David Bisbal inderdaad, ja.
0: Maar goed, aan de andere kant, Marco Bassato heeft ook eigenlijk geen eigen nummer.
1: Nee, die heeft ook een...
0: Die heeft John Eubank dan weer als schrijver. Maar ook een heleboel gejat van Riccardo Hubblebub.
1: Ja, zoiets.
0: Bladibladibla, ook Italiaan.
1: Ook, ja.
0: Maar ik weet wel dat Jeroen van der Boom, die was overal in hoeken en gaten en kroegen en tenten. Overal stond hij een tijdje covers te doen.
1: Ja.
0: Totdat hij doorbrak.
1: Totdat hij doorbrak in 2007 met Jij bent zo.
0: Ja, en waarschijnlijk heeft hij toen dan ook zoiets gehad. Ja, ik ben zo gewend aan die covers. Maar dat het eigenlijk geen enkel nummer van hem is. De meeste nummers komen niet van hem, zegt Dennis.
1: Nee,
0: was mij in ieder geval niet bekend. Jou wel dus.
1: Ja, mij wel, ja.
0: Ja, nou ja, jij bent ook een discjockey. Ik niet.
1: Ja,
0: ik ben gewoon een programmamaker. dat is heel wat anders weer, hè.
1: Ja, dat is ook weer, ja.
0: Ja, dus.
1: Ik zeg niks meer.
0: Je zegt, dat moet je vooral wel doen, Rick. Je bent op radio, dus je moet wel heel veel zeggen, hè.
1: Ja, precies.
0: Ja, nou, zeg maar wat.
1: Zeg maar wat. Dat we alweer naar nummer 5 zitten.
0: Ja.
1: En dat is Jean McCroy met Good Times, uit beste zangs van de afgelopen zaterdag.
0: Ja, ik voelde hem al aankomen. Ja. Ik denk, nou, er zitten vast weer beste zangers bij.
1: Ja, zeker.
0: Volgende week, of dit weekend is het duetten gebeuren, hè?
1: Ja,
0: dat is de laatste aflevering.
1: Allerlaatste alweer.
0: Ja, oké. Nou.
1: Veel luisterplezier.

0: Ah, wel een goede zanger, die ja, Django zeker. McCroy. Of je het mooi vindt, is een tweede, maar ja. Hij is wel goed.
1: Hij is zeker goed, ja.
0: Maar ben je een beetje van de jazz?
1: Van welke? De...
0: Jazzmuziek in het algemeen?
1: Nou, als ze rustig zijn wel.
0: Als ze rustig zijn?
1: Ja, als ze rustig
0: moeten
1: zijn.
0: We moeten wel geduist houden. Moeten we... Vooral ja. Geen muziek gaan maken. Gewoon in de hoek gaan zitten koffie drinken. Klaar.
1: Ja, daar ben je dat.
0: Dat een beetje zo, ja.
1: Ja, ja,
0: als, ja ik denk hij gaat zeggen, ik ben er geen fan van. Maar ik vond dit wel leuk.
1: Ik vind dit wel leuk.
0: Ja, ja.
1: Ja, je hebt het wel goed.
0: Maar dan vraag ik me af, vond je het nou leuk omdat het bij de beste zangers was? Of vond je het leuk omdat het nummer leuk was?
1: Oh, dat is een goede vraag.
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Oh, jeetje. Nou, ik kende het dus niet.
0: Nee.
1: Ik heb hem nooit gekend.
0: Nee.
1: Maar ik vond het mooi om te horen. En dat Django het heeft gedaan, vind ik ook goed gezongen.
0: Ja, ja dat is wel een van hij is 10 keer beter dan die 2 van Clouseau bij elkaar.
1: Nou, dat vind ik ook wel, ja.
0: Ja, he, ja dat zijn een stelletje schreeuwers.
1: Afgelopen zaterdag, hè?
0: Ja, dat schreeuwen. Dat was er helemaal niks.
1: Zonder jou!
0: Ja, dat vind ik gek als iedereen bij je wegloopt zonder jou. Ja,
1: zonder jou, ja, dat zou ik ook kunnen doen, ja.
0: Ja. Maar goed, we zijn aanbeland bij...
1: Ja, bij jouw favoriete zanger, zogenaamd.
0: Oh, ja. Ja, ik wou wel zeggen, wat zeg je me nou? Ga je me een beetje zitten pesten hier?
1: Nou, eigenlijk wel een beetje, ja.
0: Ja.
1: Yves Behrens met Momenten, ook uit Beste Zangers.
0: Och, Yves Behrens.
1: Ja.

0: Ja, je hoort wel dat het allemaal nummers van V. Klaassen zijn. Hè?
1: Ja, beetje, dat wel, ja.
0: Dat,
1: ja.
0: Al een beetje jazzy getinte deuntjes.
1: Ja, ja, ja, precies, ja.
0: maar dan had je eentje met twee artiesten, had je. En je had gelijk, één van de twee stond op Spotify en die andere heb ik niet eens mee gezocht, want ik had hem gevonden. Ik denk lekker makkelijk.
1: Ja, oh ja, goed zo. Ja.
0: Maar maakte dat nog wat uit? Want
1: JB's.
0: Ja. Nooit van gehoord. maar ik had ook nooit gehoord van Juliette Brands. Wie is dat dan toch?
1: Ja, wie dat is, weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik heb het liedje gehoord op de CD van de Chameleon deel 1.
0: Oh, is een kinderliedje of zo?
1: Dat is een speelfilm.
0: Ja, ja, oké. Okay. Want ja, Berends, en dan denk ik, hey, is dat niet dan weer Yves? Oh nee, dat is Berendse.
1: Hey,
0: dat
1: is, ja,
0: is dan niet stiekem mijn broer, daar komt Singelt op de familie Berends hier.
1: Daar kom ik nooit meer vanaf.
0: Nee, dat, precies. maar goed, dus het komt uit de film en dan staat bij jou op 3.
1: Op nummer 3 is dan Juliette Brands of ook wel JB's met In het water zie ik jouw gezicht.
0: Oh, wacht, dat is haar artiestennaam. Juliette Brands, JB's.
1: Ja, JB, dat zou artiestennaam doen. Dat zal het wel, ja.
0: Dat zal het zijn. Ik dacht dat het een soort busy-achtig type was.
1: Oh, zo, ja, ja.
0: Maar andersom.
1: Ja, zo, ja, ja, ja.

0: Uit de jongens van de Kameleonnen met Sietse en Hielke
1: twee.
0: Ik dacht dat het een beetje stoere jongens waren, maar een beetje pit, een beetje baldadig, een beetje stoer, een beetje avontuur.
1: Op zich, ja. Ja.
0: Nou, dit liedje was maar een beetje softer.
1: Het is niet in de film zelf terechtgekomen.
0: Oh, okay.
1: Maar dit is er dan wel een apart cd'tje van gemaakt.
0: Nee, ik wou even zeggen. Ik denk, zou dat soort muziek draaien? Nou, ja, dan heb je toch zoiets van...
1: Nou, qua natuur zou het wel lekker zijn.
0: Ja, rustgevend wel.
1: Van
0: een avonturenfilm vind ik het wel heel soft.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Maar goed, ik ga er niet over. Dus, wie heb je op 2 staan, Rick?
1: Op nummer 2 heb ik Enya staan.
0: Enya, die weer vandaan uit de oude doos.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik vind Enya heerlijk om naar te luisteren. Dus.
0: Nou, ja, lekker rustgevend.
1: Lekker rustgevend muziek met It's in the Rain.
0: Ja, dan kijk even naar buiten. Dat werkt niet echt mee, hè?
1: Dat werkt niet mee, maar het is oktober, dus het kan natuurlijk maar zo voorbij komen.
0: Kan alle kanten.
1: Ja, dat is ook zeker.

0: Ik kende het nummer niet.
1: Nee, maar...
0: En net zoals Dennis zegt, een heerlijk sfeervol nummer.
1: Ja, dat vind ik dat sowieso. Zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja, zeker.
0: Ja, mooie keus, Rick.
1: Gaia,
0: wat zegt hij dan?
1: Ja, Gaia. Gaia. Dit is Enya.
0: Nee, Enya was het inderdaad. Maar Gaia. Ken jij Gaia?
1: Nou, ik ken wel één Gaia, maar...
0: Nou, dat is een album van Valencia, denk ik, dat Dennis dan weer bedoelt.
1: Oké. Oh ja, dat zal, ja.
0: Dat is een Nederlands artiest. Die heeft ook een beetje een mix tussen Kate Bush en Queen en van alles en nog wat.
1: Oh.
0: Maar goed, daar zijn we. We zijn nu even met jouw nummer 1 staat
1: ja,
0: namelijk klaar.
1: Ja, nummer 1, ja.
0: Ja.
1: Tromgeroffel. Ja, even trommelen. Ja,
0: zo,
1: dat is nummer 1.
0: Ouw.
1: Pijnlijk, hè? Ja.
0: Een beetje pijnlijk, ja.
1: Zwartje Vonk met Levitation.
0: Ja, die staat er ook bijna altijd wel bij, hè?
1: Die staat er bijna altijd bij, ja.
0: Ja, ik ben heel blij dat je die in mijn leven hebt gebracht,
1: ja, nou,
0: Rick.
1: Oh, goed zo, goed zo.
0: Ja, komt die nummer 1 dus.
1: Ja, Zwartje Vonk.

0: En dat was hem voor deze week, Rick. De
1: ja,
0: top 10.
1: Ja,
0: hoe lang ben je daar nou mee bezig om zo'n top 10 samen te stellen?
1: Ik denk rond een half uurtje ongeveer.
0: Half uurtje, oké. Okay.
1: Dat valt wel mee, natuurlijk.
0: Ja, het duurt langer om naar te luisteren dan om samen te stellen.
1: Ja, dat wel, ja. Ja, dat is zeker waar. Ja.
0: Ja, maar het scheelt maar 10 minuten. Hè?
1: Het scheelt me, ja.
0: Dan had Dennis al een paar keer gereageerd op leuke nummers van je.
1: Ja.
0: En die noemt ook een nummer op van de beste zangers. Dus van, daar zul je blij mee zijn.
1: Ja, ja, prima.
0: Maar Dennis vindt dit een mooi nummer. Ja. Vind jij dat ook, ben jij het ook mee eens met hem?
1: Wel een leuk nummer. Het is niet mijn fan van vorig jaar.
0: Maar, heel voorspelbaar allemaal.
1: Ja, het is heel voorspelbaar. Hè?
0: Ja, ik ben niet de fan, maar ik vind het wel leuk.
1: Het is op zich leuk.
0: Maar goed.
1: Maar goed, ja. Voor
0: maar,
1: Dennis,
0: ja, en toch ben je een hele zware fan van Beste Zangers.
1: Ja, dat is inderdaad wel, ja.
0: Dat hebben we wel, hè?
1: Ja, dat is inderdaad wel, ja.
0: Ja, dat is heel apart.
1: Dat is apart hoe dat werkt.
0: Maar
1: hè?
0: Waarom dan dit nummer niet? Want het is van Beste Zangers.
1: Nou ja, omdat het programma Beste Zangers, ik ben daar wel uber-fan van. Dus,
0: ja, uber-fan, ja, oké. Okay.
1: Dus dan vind ik op zich wel leuk om te zien
0: maar
1: hoe
0: niet zeggen dat je alles wat er gebeurt leuk
1: niet
0: vindt.
1: Alles wat er dan voorbij komt, dat dan ben ik, vind ik altijd even mooi of even leuk.
0: Ja.
1: Dus dat, ja, dus dat, het is heel grappig hoe het werkt, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Is ook heel grappig. Nou, we gaan luisteren naar het verzoekje van Dennis. En, ja, hij had het lief bedoeld voor je, maar jij gaat er dwars liggen.
1: Ik weet ik ga naar huis.
0: Ja,
1: ik wil het plezier.
0: Volgende keer.
1: Ja, doei.
0: Hey.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
4: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
3: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
5: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sportbedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
3: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nog een kwartier vertraging op de A1 naar Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. En de A50 van Arnhem naar Os heb je tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Kaya, ja, dat is even wat hoor. Kaya Stina Ekenström met Vraag uit Zermen. Jongen, helemaal uit Scandinavië nog wel. Nou, herken je het Noors?
1: Over de taal kan bedoel je dat?
0: Ja.
1: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal niet?
1: Nee, ik, voor mij echt een aparte taaltje.
0: Nou, dat is helemaal mooi.
1: Ja.
0: Dan de opening van 4 uur is begonnen.
1: Ja.
0: En wij gaan in dit uur bellen met de VVV Putten.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja.
0: En we gaan ook naar Mexico.
1: Oh, lekker.

0: Ja, Calexico, zo heet de club. En dat nummer heette Hear the Bells. En eens even kijken, nou, het is 11 minuten over. Ik kan nog even één plaatje voordat we gaan bellen.
1: Oh, ja,
0: dat kan wel toch?
1: Ja, prima.
0: Ja, dat gaan we doen.
1: Doen we dat.

0: Goedemorgen, VVV Putten met Henriët.
1: Henriët, goedemorgen. Daar zijn we weer, de mannetjes van de radio.
2: Ja.
0: Ik hoorde het introotje al, het muziekje.
1: Oké.
0: Nou, wij zijn er ook weer, bijgekomen van de Ossenmarkt van gisteren.
1: Ja, was het een succes?
0: Het was een zeker succes. En het was overal hartstikke druk.
2: Hoi, zeker.
0: En de mopkoeken waren binnen, geloof ik, 2 uur uitverkocht. Dus het was echt een laaiend succes gisteren.
1: Nou, ik heb gisteren iemand hier in de studio, die was niet zo enthousiast. Die noemde het meer een moppenkoek.
0: Ja, ik vind ze zelf ook niet heel erg lekker, maar dat horen we wel vaker. Maar mensen willen hem toch hebben.
1: Ja, ja.
0: Het lijkt toch een enorme traditie te zijn die bij de Ossenmarkt hoort. En of je hem nou lekker vindt of niet, mensen willen hem toch hebben.
1: Gewoon even achter de struiken weer even braken en dan en weer door met de dag. Hè. Dus,
0: ja, ik denk het wel, ja. Maar goed, nee, we hadden een mooie dag en hartstikke goed weer. En gezellige optredens van de kajuitzangers. Dus alles verliep heerlijk. Dus wij kijken terug op een mooie dag.
1: Ja, want jullie zitten dan eigenlijk precies zo'n beetje in het hart van de activiteit, hè, met jullie locatie.
0: Ja, klopt. Ja, dus ja, wij doen dan zelf natuurlijk ook de organisatie mee. En wij proberen overal een beetje van mee te pikken op die dag.
1: Ja, nou, ik krijg ook een mooie indruk van. Want als je een beetje buiten het dorp woont, dan ontgaat je toch veel. En jullie ontgaat niks, hè?
0: Wij merken, we zien alles.
1: Ja, precies.
0: Bijna alles. Ja, nee, maar goed, gelukkig is alles goed verlopen. En kijken we weer uit naar volgend jaar. Maar we hebben natuurlijk ook wel weer leuke dingen die er nu weer aan zitten te komen. Dus, en het is ook herfstvakantie. Dus, en mooi weer. Dus herfstvakantie begint voor onze regio aankomende week. Maar deze week heeft de andere regio al vakantie. Dus ja, er is hier ook nog wel het een en ander te beleven. Vooral het weekend. En dan beginnen we alweer met de draaidag van het stoomgemaal. De allerlaatste dit jaar. Die hebben altijd in oktober in de herfst de laatste draaidag. Dus dan gaat het gemaal weer een keer onder stoom. En zeker interessant om een keer te zien hoe dat werkt. Meestal rond 1:00 of 11:00 gaat hij echt onder stoom. En de vrijwilligers daar, die staan je bij en die laten alles zien. En kindjes die kunnen ook hun stookdiploma halen. Dus ook erg leuk om met kinderen naartoe te gaan op zaterdag. En ook zaterdag de Puttense modelbouwdag. Nou, ook al eigenlijk een jaarlijks terugkerend, niet meer weg te denken evenement. In het voorhuis bij de Andreaskerk is er ieder jaar de modelbouwdag. Iedereen kan daar kennis maken met modelbouw. Veel mensen hebben dat als hobby, maar er komt van alles. Plastic modelbouw, houten modelbouw, bottertjes, scheepjes. Dus neem een kijkje tussen 10 en 4 naast de Andreaskerk in het voorhuis. En dan hebben we ook nog een leuke wijnproeverij. Nou, altijd leuk natuurlijk. Die is bij Wijngaard Telgt. Nou, net even over de grens, onze gemeentegrens met Ermelo. Maar zeker de moeite om daar ook eens een keer een kijkje te nemen. Zij hebben een prachtige wijngaard waar ze regelmatig evenementen ook doen. En onder andere ook proeverijen. Dus erg leuk om daar een keer bij aan te sluiten. Hebben we nog muziek zaterdag, de band Savannah met Dick Altena. Die treden op in Strout, dat is een avondprogramma, dus vanaf 8:15 is daar de zaal gevuld. En kaartjes via Strout te krijgen of even bij de VVV binnenlopen, dat kan natuurlijk ook. Dan gaan we door naar zondag. In het filmhuis de film Per T, een waargebeurd verhaal van Paolo. En dat gaat onder andere over Alzheimer. En dan mensen die jong zijn met Alzheimer. Dus ook wel een interessant onderwerp. En zeker een mooie film om zondagmiddag naartoe te gaan. Gaan we door naar dinsdag. Nou, het is herfstvakantie en de bossen zijn prachtig nu. En onze Lia die verzorgt aanstaande dinsdag weer een rondleiding door het Spuldenbos en het Zoolse Gat. En daar vertelt ze alles over het ontstaan en de legende van het Zoolse Gat, het magische Spuldenbos. Dus wil je nog aansluiten, neem even contact op met de VVV en dan kijken wij of er nog een plekje voor je is. Dan even weer terug om te... ook nog een paddenstoelenrondwandeling. En die wordt georganiseerd door het landgoed Schovenhorst. En die is op woensdagmiddag om 14:00. En op de website van landgoed Schovenhorst kun je even de plaats reserveren. Dan hebben we ook woensdag nog bij het boek. In Theater Straut ook Jan Beuving komt weer optreden. Hij is wel eens eerder geweest. En woensdagavond is hij ook weer aanwezig in het theater. Ook kaartjes nog verkrijgbaar via Straut of bij ons. En nog een paddenstoelen. Nou, het zijn overal paddenstoelen op het moment. Die schieten uit de grond, denk ik, op het moment. Dus ook bij Theehuis Oud-Groevenbeek op donderdag een paddenstoelenwandeling. Deze is in de ochtend, dus kan je niets middags, dan kan je altijd nog kijken of er op donderdagochtend een plekje is om bij Groevenbeek te wandelen. En ook de gegevens om te reserveren zal ik zo nog even noemen. En dan pak ik nog één activiteit. Die is al op vrijdag. Dus eigenlijk al loop ik al een beetje vooruit. Maar het is herfstvakantie. En in de Puttereng wordt een springkussenfestijn gehouden. Nou, hartstikke leuk. Dus de hele gymzaal staat vol met springelementen en springkussens. Kinderen kunnen zich uitleven. Ouders kunnen gezellig erbij zitten, kletsen. En dat is vrijdag van 12:30 tot 13:00. En daar kun je gewoon naartoe. Hoef je geen je moet wel een kaartje kopen. Toegangbedrag €2,50. Ouders mogen gratis mee naar binnen. En lekker uitleven in de sporthal. En dat was hem. Was de laatste dan voor deze week.
1: Nou, dan heb ik er nog 3 van jou. Waar je mag kiezen. Gaan we luisteren naar Drive van de Cars. Of Carol Emerald. Toen heette ze vroeger. Met A Night Like This. Of naar Creedence Clearwater Revival met Born on the Bayou.
0: Nou, lastig. Ik ga voor de eerste, Drive.
1: Drive, gaan we die doen en dan heel fijn weekend toegewenst, hè?
0: Dankjewel, jullie ook.
2: Dank u.
0: Doei, doei.

0: Zo, dat was hem. Drive van de Cars. En ja, Car, we hebben ook Carole Emerald klaarstaan. En die heette daarna de Jordan. En daarna ging het weer de andere kant op. Nu heet ze tegenwoordig Caro.
1: Ja, oké.
0: Ja, nou, we gaan van alle drie even een nummer draaien. Van de Jordan, ja, van Caro en van Carole Emerald.
1: Nou, ja.
0: Ben er helemaal geen fan van, maar vooruit.

0: zo gaat ze heel langzamerhand. Ja, ze kwam ook eigenlijk een beetje aan op een mazzelmaniertje aan dit succes. Want ze was een studiozangeres die af en toe wat reclamespotjes inzong en zo. Ja. En toen zat er een groepje die waren muziek aan het ontwikkelen. En toen vroegen ze aan haar, wil je dat even inzingen?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: En toen zeiden ze wel, oh, dat is best wel leuk. Weet je wat, ga jij het maar doen?
1: Nou, weet je wat?
0: Ja, en toen brak ze door.
1: Toen, toen brak ze door.
0: En toen kreeg ze een beetje capsones. En toen kreeg ze een kind.
1: Jeetje,
0: En ja, dat was heel lastig. Maar uiteindelijk gingen ze verder. En toen heette ze The Jordan. En hoe klinkt dat dan?
1: Ik ben benieuwd. Ik, ja. Laten we luisteren.

0: Maar dat is wel de verkeerde, want dat is een langzaam nummer. We gooien even de snelle erin. Dat is deze. Dit
1: met moet
0: zijn, ja, ja. Dat hoor je meteen al, hè?
1: Dat hoor je meteen al, ja.
2: None of us speak when we all know the truth. Who is the star? You gave me nothing to lose.

0: Function.
1: Zo, voor van Rick.
2: Ik vind dit mooier dan A Night Like This.
1: Nou, daar zijn we het over eens.
2: Ja, echt hè, ja.
1: Maar we hebben nog een smaak. Want dat was als de Jordan, maar ze is ook alweer meegestopt.
2: Ja.
1: Nu heet ze Caro.
2: Dit is gewoon Caro. Nou, veel plezier.

0: Nou, dat was de derde Carol-versie. Ja. Ja. Nou, vond ik ook beter dan de eerste.
1: Ja, dat vond ik eigenlijk
0: ook wel. Ja, ook wel, hè. Ik denk dat ik de middelste het mooist vond.
1: Ja, dat ben ik met je eens.
0: Maar deze...
1: Die ging wel.
0: Ging ook wel, ja.
1: Ja.
0: Nou, dan hebben we dat mooi gehad. We hebben vergelijkend waaronderzoek gedaan.
1: Ja, ja.
0: Maar een leerzaam programma blijft het toch. Goed, dan gaan wij... die kan weg, want dat hadden we al... die kan ook weg, dat schiet lekker op.
1: Over Karel-Emmeld.
0: Ja, Putten krijgt structureel meer geld van het Rijk om loon- en prijsstijgingen op te vangen. En de septembercirculaire van het kabinet heeft dit jaar en de komende jaren...

0: Een positief structureel effect op de begroting van de gemeente Putten. Dit jaar gaat het om 447.000 euro. Ja, ik heb ze niet liggen, jij wel?
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee. In 2027 om 413.000. In 2028 en 2029 gaat het om 372.000 en 391.000.
1: Zo, hé.
0: Zijn toch leuke zakcentjes?
1: Ja, nou...
0: Gewoon een extra, ja. Even bonusjes.
1: Het is niet verkeerd.
0: Nou, gefeliciteerd gemeente Putten en wij natuurlijk, want wij zijn de inwoners van Putten.
1: Ja, oh ja, ja, precies. Ja.
0: Dus Nou, we zien het wel verschijnen. Hè?
1: Nou ja, ik ben benieuwd.
0: En dan wethouder Erik van der Pol, die heeft zijn eerste stand opgemaakt. Niet boven de mensen, maar midden tussenin staan. Dat is zijn motto en zo hoort het ook.
1: Ja.
0: Hij is goed bezig. Ik heb hem al op verschillende vlakken ontmoet en gezien en bezig gezien. Dus alleen maar goeds. En daar is iedereen natuurlijk blij mee. Eens even kijken. En dan blijven we nog even in Putten. Het pand aan de Dorpstraat grijpt naast de status als gemeentelijk monument. De werkplaatsen, de smederij en het magazijn zijn namelijk al gesloopt. Oh, dan gaat het waarschijnlijk om de garage of zo. Maar even kijken. De gemeente Putten heeft besloten pand Dorpstraat 111. Ja, daar heb ik zo geen beeld bij wat dat is. Niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het pand Papiermakerstraat 17... wordt wel aangewezen als monument. Daar heb ik ook geen beeld bij. Het interieur wordt echter uitgesloten van beschermde status. Oh, dus meubilair en zo eruit met de zooi.
1: Nee,
0: maar het pand aan de Dorpstraat was wel geplaatst op de lijst van panden die in Amerika kwamen. Als voorbereiding op deze status is onderzoek gedaan door het Gelders Genootschap. De resultaten hiervan zijn voorgelegd aan de adviescommissie Omgevingskwaliteit en de eigenaren van het pand. Nou goed, en dat was een negatief advies. Wie het hele verslag wil lezen, even naar deputtenaar.nl. Daar kan je dan alle informatie vinden. Nou, hetzelfde bericht, dus dat kan meteen weer weg. Ja, lekker makkelijk. En dan Lichterink Tweewielers. Dat zit zeg maar vlak bij de VVV hier in Putten. Op de doorgang van de Dorpstraat naar het Fontanusplein. Naar het Marktplein, of hoe het mogen heten. Maar daar stond een plantenbak. Ja, ik kwam er altijd op de fiets langs. En ook van die zwerfkeien, van die hunebedden bijna. Die lagen daar.
1: Oh ja, ja.
0: En ik vond het altijd wel handig. Het voorkomt dat auto's daar gaan rijden. Maar de gemeente wil de plantenbak weg hebben daar vanwege verkeersveiligheid. En dan denk ik, ja, wie zou dan, als je toch een plantenbak over het hoofd ziet... Dan is het sowieso dan niet veilig om diegene op straat te laten.
1: Dat zeker. Dat is wel waar, ja.
0: Maar goed, we gaan het afwachten. Ik ben er al heel lang niet meer geweest in dat hoekje daar. Dus ik zal binnenkort wel eens even een rondje gaan fietsen.
1: Ja. Oh, zo doe je.
0: Ja, goed, dan gaan wij weer verder met muziek. En dan hebben we... Ja. Die hadden we nog op de lijst staan. Het keuzemoment voor de VVV.
1: Oh ja, ja. Born on the Bayou.
0: Ja, Bayou. Mooi hoor. Maar ja. Dit is ouderwetse meuk, maar wel lekker.
1: Nou, zeker. Ja.

0: Zo, Creedence Clearwater Revival. Ja, zonder autotune, zonder de kliktrek. Gewoon strak als een huis.
1: Gewoon zoals het toen klonk altijd, hè?
0: Ja, en zo hoorde het ook. Je herkent het meteen.
1: Ja, ja, zeker.
0: Je hoort meteen, dit is geen AI.
1: Nee, dat hoor je meteen, ja.
0: Nee, dus. Goed. We gaan weer even naar het nieuws. Ja. Gemeente Putten erkent achterstallig onderhoud, maar geeft geen planning voor de aanpak. En dan hebben we het over stoepen en straten. Openbare ruimte en dat in het algemeen. De verschillen bestaan tussen woonwijken, maar wanneer verouderde straten en stoepen worden aangepakt en of daar extra geld voor komt, blijft onduidelijk. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van oppositiepartij Wij Putten. Nou, we gaan het volgen, want het is nog steeds niet bekend, maar wel erkend, maar nog niet bekend wanneer het dan opgelost gaat worden.
1: Nee.
0: En dan reageert Bart Vis op, dit was echte muziek.
1: Ja, dat is zeker weten.
0: Ja, hij is ook heel erg fan van Creedence Clearwater.
1: Ah,
0: Bart heeft ook wel een hele brede smaak.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nou. Had zo straks nog twee verzoekjes, dus
1: goed.
0: Eens even kijken, dan gaan wij weer naar een volgend nieuwtje.
1: Ja.
0: En dat Gerwin van der Plaats gaat voor het eerst plaatsnemen in de Grote Kerk in Harderwijk. Nou ja, voor het eerst weet ik niet, maar hij gaat plaatsnemen in de Grote Kerk in Harderwijk. En dat doet hij vanavond om op 15 oktober, dus vanavond. Voor hem is het de eerste. Ja, zie, ik had het al goed ingeschat. De eerste keer dat hij in deze concertserie op het historische Betz-orgel speelt. Als jij nou een muziekinstrument moest spelen, wat had dan jouw voorkeur?
1: Mijn voorkeur gaat dan uit naar een drumstel.
0: Drumstel?
1: Ja.
0: Want?
1: Dat is het makkelijkst voor mij om te spelen.
0: Nou ja, moet je zo schizofreen zijn als maar kan, joh. Ja. Je hebt de linkerhand moet weer anders doen in je rechterhand en je voeten moeten weer anders doen.
1: Ja, ja, ja, klopt.
0: Maar
1: ja,
0: je kan wel de energie kwijt.
1: Ja, dat zeker.
0: En lekker meppen, herrie
1: lekker
0: maken.
1: Meppen, nee, ja, ja, zeker, heerlijk.
0: Maar goed, Gerwin van der Plaats speelt dus het kerkorgel, het bedorgel. Doet hij vanavond in de Grote Kerk in Harderwijk.
1: Ja, succes.
0: En dat is eens even kijken. Oh, dat staat er alweer niet bij hoe laat dat feestje is. Oh ja, wel waar. De kerk is vanaf 19:30 geopend en het concert begint om 20:00. Toegang is 10 euro, maar parkeren is gratis. Dus, dan. Nou. Dan weten we dat ook weer. En van oudersmeerderij tot dorpsboerderijtje Putten beslist over de bescherming van historische panden. Daar hadden we het net al even aan de dorpsstraat. Dus het wordt dus geen evenement of geen monument. Maar aan de papiermakerstraat juist wel. Dan zou dat om dit pandje gaan, denk ik.
1: Ja, voor mij wel, ja. Ja,
0: ja. Nou, maar daar hadden we het al over gehad. Ja, gefeliciteerd daarmee dan.
1: Ja.
0: En dan nog een terugblik op de Ossenmarkt. Mooie sfeerfoto ook.
1: Oh, wat leuk. Ja,
0: ja, leuk, hè?
1: Heel leuk.
0: Dat is zo mooi dat die koeien daar bij de parkeerplaats voor gehandicapten staan. Ja, echt mooi in het stro. Van lekker band tot uitgekochte mopkoeken.
1: Ja, ja.
0: Je bent een Puttenaar, toch?
1: Niet geboren en getogen, maar ik woon er wel.
0: Oh, ja, hoe lang al dan?
1: Al sinds mijn geboorte. Ja, al 31 jaar.
0: Niet geboren en getogen, zeg je. Maar dat kan niet. Als je niet
1: ik ben geboren in Harderwijk.
0: In het ziekenhuis.
1: Ja, het ziekenhuis.
0: Oh, ja. Oh, ja, ik ben ook in het ziekenhuis
1: geboren. Oh, ja, het is ook dat, ja.
0: Ja, wij moesten weer moeilijk doen natuurlijk.
1: Ik moest weer moeilijk doen, ja.
0: Maar goed, je bent dus... Heb jij ooit een mopkoek gehad?
1: Nee, eigenlijk nog nooit.
0: Nee, ik ook niet. Er schijnen er twee van te zijn. Een harde, om eventueel de ramen mee in te gooien.
1: Ja,
0: en een zachte. Maar dat is ook het enige wat ik ervan weet.
1: Ja, ja, ik weet helemaal niks van.
0: Maar het is weer, het was weer te krijgen. De sfeer was goed. We hebben ook al van zo straks al even een verslag gekregen van de VVV. Dus mooi. Op naar volgend jaar, denken we dan.
1: Ja, precies.
0: En dan gaan wij nu eens even kijken naar de tijd. Gaan we naar het laatste nummer van dit uur.
1: Ja.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met Isa. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/Isa.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Dat gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, je merkt toch wel dat het een Nederlander blijft. Een plectrum en een spectrum en een valeralala, valeralerie. Het is gewoon Noors, want die Cornelis Vreeswijk, die vertrok uiteindelijk naar Scandinavië. Maar het is een Nederlander.
1: Oh, joh.
0: Ja, ik zeg altijd Noorwegen, of die, maar misschien was het wel Zweden. Ik weet, elke keer denk van, maar het was in ieder geval zo'n land van die strepen en puntjes op de Eu.
1: Ja,
0: Eu en Smurrebreut.
1: Ja,
0: maar
1: ja,
0: dat is
1: het
0: allemaal niet.
1: Ja, precies.
0: Heel dicht bij Scandinavië, Noorwegen, daar ligt Groningen. En wie hebben we hier weer in de studio zitten?
2: Dinko!
0: Tada, daar zit ze weer.
2: Yes.
0: Goedemorgen, Dinko.
2: Goedemorgen.
0: En hoe is de nacht bevallen in Putten? Lekker slapen in de natuur?
2: Ja. In de natuur? Nee, gewoon in de slaapkamer.
0: Gewoon in de slaapkamer. Oh ja, je hebt binnen geslapen. Nee, ik had gezegd van, je moet maar op het balkon. Maar heb je niet gedaan, dus... lekker hoor,
2: sliep,
0: buitenlucht.
2: Toen jij sliep, heb ik mijn tasje weer in de slaapkamer gelegd.
0: Ja, nee, dat is... Oké, goed. En je bent gisteren wezen stappen op de Ossenmarkt. Ga je even een lijfverslagje brengen?
2: Nou, hoe heet die meneer die gisteren ook aanschoof? Die zei... ja, Ede Staal, die komt straks, hoop ik.
0: Ja. Dennis, je vraagt.
2: Ja.
1: Dennisie.
2: De Ossenmarkt. Ja, die meneer die hier gisteren was, die zei van... Nou ja, gewoon zoals altijd, hoe ze de markten er altijd uitzien. Maar ik vond hem groot, ik vond hem leuk. Maar toen begreep ik later dat het ook de wekelijkse markt erbij aangeplakt zat. En dat wist ik natuurlijk niet, maar... Het was een leuke markt. Het was een leuk truitje gescoord. Dus nou, dan is het altijd
0: ja,
2: goed, hè?
0: Ja, natuurlijk. Als jullie vrouwen wat scoren, dan is het altijd goede markt.
2: Ja, ja toch?
0: Ja, dat sowieso. En van Gerbert, die is natuurlijk bekend. Die komt hier elke keer. Die kwam even gisteren. Wat kwam hier ook eens op?
2: Loempia's. Ja.
0: Oh. Ja, ik heb er geen gehad dus. Maar waren ze lekker?
2: Die waren heerlijk. Lekker knapperig. Ja.
0: En heb jij dan ook nog een mopkoek gehad op de markt, op de Ossenmarkt?
2: Ik heb geen mopkoek gehad, maar ik weet ook niet wat het is.
0: Ja, ik weet het ook niet. Maar
2: dat
0: goed,
2: is iets Puttens, iets Ossenmarkt.
0: Ja, dat had wel te maken met... Ja, dat is op een gegeven moment weer besloten door... wat was het nou? Puttens Gezelschap of zo?
1: Ja, zoiets. Voor mij wel, ja.
0: Ja, die hebben besloten dat hij weer terug moest komen. De mopkoek. En dan heb je een harde en een zachte versie. Dat weet ik dan wel.
2: Dat hadden we eigenlijk gisteren dan even moeten vragen. Misschien had iemand hem dan kunnen brengen. Hadden we hem kunnen proeven.
0: Ja, maar hij was schijnbaar heel snel uitverkocht. Oh, dus, okay.
2: En dan had ik hem dus ook niet kunnen...
0: Het schijnt wel heel makkelijk te zijn, want er is zo'n verhaal van een man voor de rechter staat. En dan zegt die rechter, maar mevrouw of meneer, klopt het dat ondanks het feit dat uw buurvrouw een lekkere cake voor u heeft gebakken, dat u toch een baksteen door de ramen heeft gegooid? En dan zei hij, nee, dat was de cake. En... Maar daar schijnt dus die harde mopcake voor te zijn. Ja. Als je last en ruzie hebt met de buren, gooi je er aan mee in.
2: Okay.
0: En die zachte schijn je dan op te eten. Maar dat heb ik dan weer van horen zeggen.
2: Dat is de mop.
0: De mopcake. Er zijn ook mensen die noemen hem de moppercake.
2: Ja, dat kan ook wel.
0: Maar goed.
2: Nee, heb ik niet gehad. Ik vond het een leuke markt. En nou, wie weet volgend jaar weer.
0: Nou, eens even kijken. Dennis die kwam met doe dan maar iets van Ede Staal.
2: Ja.
0: Ik heb eerder voorstaan. Je bent echt een Groninger. Wat moet het gaan worden?
2: Mintoentje. Ja.
0: Oké, nou, dan komt hij hoor. Speciaal voor alle Ede Staal liefhebbers.
3: Mintoentje. Mijn wijk schildeboon. Die kwam zo slecht op. En de sputters vreed nabins op. Mijn vrouw stonden.

De boom, die kwam zo slecht op. En de sputter spreekt naar binnen op. Wat is mooier dan een hoeske met een mooi lapje grond? Wat is beter dan de kunstmis? Ja, daar wooi die daar stront. Van een peer en een kou, bij mijn hol ook de beer. En als wie om snee, ja, dan zong wie maar weer. Mijn wijkskilde boom, die kwam zo slecht op. En de

0: Zo, nou, dat was hem dan. Eerder Staal met mijn toentje en daar werd hij heftig meegezongen. Kon je het verstaan, Rick?
1: Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee, ja, gewoon is helemaal niet mijn taaltje.
0: Niet jouw taaltje.
1: Nee, absoluut niet. Nee. Ja. Maar het klinkt wel grappig.
0: Eens even kijken. En dan had René. Goedemorgen allemaal. Ik vind het Groningse accent altijd erg leuk. Ja. Ik ken verschillende Groningers, dus ik mag dat ook graag horen. Nou, welke Groningers ken je dan, René? Daar ben ik wel heel benieuwd. Ken jij René, Dienko?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Hij zie, dus René.
2: Ik ken wel een René, maar niet deze René.
0: Nee, dit is een René met dubbel E.
2: Ja.
0: Ja, achteraan dus. Hè. Dus eigenlijk zijn het drie E's.
2: Ja.
0: Dus,
2: drie J's of drie E's?
0: Drie E's. Nieuwe artiest. Ja. Goed, we gaan weer even naar de regio. Lezing van kunstenaar Alzheimer's in het Odense Huis in Harderwijk. Wanneer is dat feestje? Vrijdag 30 oktober. En dan houdt hij een lezing, eens even kijken, van 10:30 tot 11:30 in het Odense Huis aan het Albert Verwijplein 30. De inloop is vanaf 10 uur. Eigen bijdrage is welkom, maar niet verplicht.
1: Nou.
0: En dan de dolfijnen blijven in Harderwijk. Ja. Dolfinarium vraagt om onderbouwing van voortplantingstop. Want ja, is gezegd, ze mogen niet meer fokken, de dolfijnen. Dat is een beetje, ja, dat. En dan zegt het dolfinarium. En terecht. Ja, maar daar worden die beesten heel onrustig van als je ze moet onthouden. En als je ze medicatie, anticonceptie en al die dingen moet geven. Daar worden die dolfijnen niet meer blij van. Dus. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Maar ze mogen wel blijven, de dolfijnen.
1: Nou, dat is wel fijn, ja.
2: Dus eigenlijk vragen ze om anticonceptie voor de dolfijnen?
0: Ja, eigenlijk wel. Maar dat is dan helemaal niet goed. Om de beesten vol te pompen met anticonceptie. Dan zeggen ze, ja, nee, in het water in Harderwijk laten zwemmen. Als ze daar al 30 jaar, dat is niet goed voor ze. Maar vol pompen met anticonceptie, dat is heel normaal. Ik vraag me af wie dat allemaal beslist, dat soort dingen, hè.
2: Mensen achter een bureau, denk ik.
0: Ja, achter een bureau.
1: Ja. Dat is zo inderdaad. Ja. Ja.
0: En iemand die zichzelf nog nooit dolfijn heeft gevoeld.
2: Nee. En die zichzelf hopelijk niet voortplant.
0: Nee, precies. Laat ze daar in ieder geval wat andere conceptie in douwen.
1: Goed gesprek hier.
0: Ja, toch?
1: Is leuk.
0: Ja. Goed, dus, maar is wel een hoop gesteggel, want ja, bedoel, ik kom uit de Achterhoek, maar dolfinarium, dat was een begrip. Ja. Daar gingen we twee keer per jaar met de hele gezin naartoe. Ja. En jullie het genomen. Ja. Okay. Iedereen
1: ook.
0: Naartoe.
1: Ook. Ja.
0: Het wordt gewoon kapot gemaakt. Ja. Maar goed.
1: Er zijn nog erger dingen in de wereld.
0: Ja. Ja. De Rick.
1: Ja, dat is
0: noem eens een erger ding in de wereld.
1: Nou, woningprobleem hier in Nederland.
0: Ja, daar heb je meteen een probleem te pakken.
1: En nog andere zaken die...
0: Maar de meeste... We hebben daarbij met z'n allen last van. Behalve de mensen die dus al een woning hebben.
1: Ja, dat is ook... Ja,
0: ja hè, dat dus het is...
1: Een goed tegenargument voor jou.
0: Nou ja, voor de mensen die nog een huis zoeken... is dat een heel lullig argument natuurlijk.
1: Ja, dat is... Ja.
0: Maar ja, dat komt omdat we ons druk maken met houden met vlinders... Die dan een hele woonwijk... niet. Je gaat erop staan en het is over het probleem. Hetzelfde geldt voor twee Dassenburgen, weet je wel. Dolfijnen moeten wel naar de ratsmodee geholpen worden. Toch, maar Dassenburg te mogen blijven staan.
1: Ja,
0: want
1: is toch gek voor woorden.
0: Dan kunnen hele woonwijken niet neerzetten. Mensen moeten zich echt eens achter de oren gaan krabben.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Nou, gelukkig.
1: En dat is compleet met je eens.
0: Ja. Dan nog één bericht uit Ermelo. Zaterdag 17 oktober tot en met zaterdag 24 oktober is de grote meerdaagse boekverkoop van het Boeldagcomité. Ik weet niet of mensen van het Boeldagcomité luisteren, maar ik heb nog ongeveer 400 boeken liggen. Die mag je gratis komen afhalen.
2: Ik heb het er nog net met erover gehad.
0: Ja. Die kunnen gratis afgehaald worden. Kan je zo weggeven voor iedereen die komt. Een gratis boek. Nou, wat wil je nog meer? Maar ik heb het vermoeden dat ze dat niet gaan doen. Maar mocht het zo zijn, even een berichtje sturen. studio@velowem.nl. Dan geef ik je het adres waar je de boeken kan komen ophalen. 440 pagina's pure literatuur. Ongelooflijk. De uitgever ging failliet. Dus ik heb de laatste zelf maar opgekocht. Want zonder om die in de papierversnipper daar te doen. Maar ja, nu staan ze waar Dinko moet slapen.
2: Stond ze in een hoekje inderdaad.
0: Ja, en dan kan jouw logeerbed er niet meer staan.
2: Nee.
0: Ja.
2: Maar stel dat de Boeldagcomité niet reageert, zijn er nog andere mensen waar je het aan weg kunt geven.
0: Ja, iedereen is welkom. Ja, wie een boek wil, kan gratis boeken. Maar ik vrees dat bijna niemand me leest tegenwoordig.
1: Nee, dus. Tegenwoordig hebben we computer, hè? Dus ja, dat...
0: Ja. Maar lees jij dan wel leesboeken gewoon vanaf je laptop?
1: Nou, niet boeken vanaf je laptop, maar wel gewoon... Ik lees wel nieuws en dat soort dingen.
0: Ja, nieuws. Maar ik heb geen boeken waar nieuws in staat.
2: Maar volgende week donderdag kan je je boek meenemen. Kan je maar aan Rick alvast geven.
0: Ja, ik denk niet dat Rick daar blij van wordt.
1: Oh, nee, oké.
0: Als jij graag leest, ik heb er hier nog wel een paar liggen voor noodgevallen.
1: Ik vind lezen op zich leuk.
0: Oh, nou, ja, op zich leuk. Ja, op zich. Ja, dat zeg je uit beleefdheid,
1: jongen. Hij hoort echt te veel, hè?
0: Ja, je
1: moet een interview horen, jij.
0: Kijk, weet je wat er met ons is, met onze artiesten? Ja. Wij kunnen niet liegen. Joh.
1: Nee, dat is...
0: Wij zijn te eerlijk, hè?
1: We zijn te eerlijk,
0: gaat het goed? Ja! En dan hoor je al... Het wringt aan alle kanten.
1: Er zit er iets achter, hè?
0: Ja. Goed.
2: Maar ik weet niet of dit nou een goed... verkooppraatje was van je boek, Bas. Dus je moet nog iets beter je best doen.
0: Het boek is gewoon geweldig, maar ja, tegenwoordig met al die dyslexie en zo. Ja. Tegenwoordig is iedereen dyslexisch, schijnbaar. Dus ja,
1: dat is ik ook.
0: Wat moeten ze dan met... Dat weet ik niet.
1: Ik ben niet dyslexisch.
0: Nee, jij kan gewoon
1: lezen.
0: Ik
1: ben autistisch.
0: Ja, precies. Wij horen bij de goede club.
1: Ja, goed zo.
0: Maar wij kunnen wel lezen.
1: Wij kunnen wel lezen.
0: Zo is dat ook.
1: Of je nou dyslexisch bent of autistisch.
0: Ja, precies.

0: volgende nummer zetten we klaar. En René mag om privacy redenen. René, je mag om privacy redenen. Er is niemand die jou daarop controleert, hoor. Mag ik de namen van Groningers niet noemen? Nou, dan moet je ze helemaal ook niet aanhalen. Want je kan wel zeggen van ja, ik mag niet zeggen hoe ze heet, maar het zijn aardige Groningers en ik kan met ze lachen. Oh, dat wil helemaal niet zeggen dat het echte Groningers zijn. En ken jij Groningers, Nico? Waar jij komt uit Groningen, die, waar je mee kan lachen?
1: Jij ook.
0: Ja, ik ken ze ja. wel, maar ik noem ze dan ook. Hier, bijvoorbeeld Dinko.
1: Dank je.
0: Marco.
1: Ja, Janko.
0: Janko. Dan hebben we... ik heb daar geen probleem mee.
1: Mijn kinderen zijn ook best grappig, toch?
0: Ja, jouw kinderen zijn ook heel grappig.
1: Ja, en, dus, er zijn heel veel Groningers, hoor, die wij mee kunnen lachen.
0: Die zijn heel erg grappig, maar die kunnen gewoon een naam noemen. Ja, hoor. Niet moeilijk Gary, over gedaan.
1: Sabine, Gavin, Janneke. Wat wil je horen?
0: Ja, precies. René doet een beetje kinderachtig. Een beetje stoer doen van ik ken mensen in Groningen, maar ik noem ze niet. Haha, kost er niks van.
2: Zo stoer,
0: kost er helemaal niks. Ja, stoer, hè?
2: Ja,
0: precies. Goed, wij gaan maar even naar de regio.
1: Ja.
0: Dat mogen we wel noemen. De bladkorven worden weer geplaatst in de gemeente Ermelo. Vanaf maandag 26 oktober, dat is volgende week, maandag niet, maar de... aanstaande maandag is de 19e, maar de maandag daarop worden de bladen dus... De korven zijn bedoeld voor... René, dit is iets voor jou. Bedoeld voor bladeren die van de gemeentelijke bomen vallen. Privacy-redenen mogen die de naam niet noemen. Maar dat je wel weet, van dat zijn bladeren van een gemeentelijke boom. Die komen niet uit eigen tuin.
2: René gaat weg ophouden met luisteren.
0: Maar broer, dit is toch ook weer... Hoe zie je nou aan een blad dat die van een gemeentelijke boom afvalt?
2: Ja.
0: Tenzij ze, bijvoorbeeld, kijk, als je nou geldbomen hebt en je hebt gemeentelijke bomen, dan weet je gewoon, hé, er ligt geld, dat is niet van de gemeente. Maar op het moment dat je een blad hebt liggen, dan kan je toch niet zien welk blad, en hoe gaan ze dat bij de gemeente controleren?
1: Want daar hebben ze vast een mannetje voor aangenomen.
0: Die de bladkorf helemaal uit vast, binnenste vast, buiten haalt. Ja. En dan, het zijn ook grappige dingen, hoor. Maar er zijn wel regels voor bladkorven. Het plaatsen van bladkorven om overlast van bladeren voor te komen als service voor inwoners. Eens even kijken.
1: Het wordt nog een keer weer benoemd, hè? Alleen blad van de gemeentelijke bomen mogen in de bladkorven.
0: Ander afval, zoals takken of tuinafval, hoort niet in. Nee, dus geniet
1: gooi de blad... ook geen bladeren van uw eigen bomen in de korven. Oh, dit is echt heel erg.
0: Ja.
1: Die moeten in uw eigen groene container. Oké.
0: Ik heb nog een heleboel vakbladen thuis liggen. misschien het bladkorven. Daar kunnen wel hobbybladen in. En dat soort dingen. Nee, maar broer, dat is... Kijk, bladkorven is een mooi initiatief. Maar het is onmogelijk om bladen te gaan sorteren. Hoewel, als ik denk hoeveel mensen er rondlopen op deze aardbol... die 's morgens tijd zaten hebben om de meest rare nieuwe dingen te bedenken... en problemen te bedenken... die hebben ook wel tijd om die bladen te sorteren.
2: Dat is wel waar.
0: Ja, toch?
2: Dat is wel waar.
0: Nou, maar in ieder geval, de bladkorven staan er vanaf 26 oktober weer in Ermelo. En de gemeente Ermelo is bereid tot verkoop van het pand aan het museum met hulp van een hypothecaire lening. Het museum het pakhuis wilde hun eigen pand kopen, lijkt mij een strak plan. He, want dan heb je de exploitatie helemaal zelf in de hand. En het is toch altijd makkelijk dat je over je eigen pand kan oordelen.
2: Ja, dat
0: zeker.
2: Niet
0: dat iemand anders je eruit schoffelt.
2: Nee.
0: Dus... de gemeente wil eraan meewerken, dus hopen dat dat cultureel technisch goed uitpakt, dat het soort museum goed uitpakt, voor Ermelo goed uitpakt, voor alle partijen win-win situatie. Ja, en dan moeten we alleen even kijken van, vallen dan de bladeren van de bomen bij het museum, worden die nu nog bij de gemeente of gaan die dan ook mee naar de eigenaar dat het museum zelf de bladeren op
2: moet? Nou, dus...
0: Daar moeten ze dan wel even over nadenken.
2: Even goed over nadenken.
0: Ja. Goed.
2: Diepe zucht.

0: Zo, nou, dat waren ze, de Commodores met Night Shift, terwijl ik eigenlijk een ander nummer klaar had gezet, maar dat mag de pret niet drukken. We hebben nog een reactie, ik ga even kijken.
1: Oh ja, ja.
0: Dennis die zegt, snap je nou mijn trauma, ik heb het 10 jaar lang elke dag moeten horen. Dus Dennis heeft Ede Staal moeten luisteren, terwijl hij helemaal niet uit Groningen komt. En,
2: maar Ede Staal kan je geen trauma noemen, toch?
0: Ja, kom. Dennis,
2: cultureel erfgoed, hè?
0: Wel, oh, cultureel erfgoed, ja. Oké. Okay. Nou, dat is prima.
1: Dat is duidelijk.
0: Zo hebben we in Noord-Holland Tata Steel en in Grun Ede Staal.
1: Ede Staal, ja.
0: Ja, en Mirjam vindt het gezellig in de studio met Rick en Dieneke erbij, wat leuk. Nou, en dan reageert René nog even. Ja. En die zegt, hij is gezegd dat de naam heel persoonlijk is. Dus als het dan toch zou vertellen, voel ik mij gelijk bezwaard. Maar ik heb een collega en een bewoner, medebewoner die Groningen zijn. Ja, nou ja, goed. We zullen in de toekomst zeggen, degene uit, want we noemen jou ook René, hè, René. Dus wij voelen ons daar niet bezwaard bij. Nee. Jij, Dinko?
2: Nee, hoor, zeker niet.
0: Nee. En jij, Rick?
1: Nee, helemaal niet.
0: Ook niet. Dat jouw naam wordt genoemd, vinden we ook niet vervelend.
1: Nee. Ik bedoel,
0: precies.
1: Noem mijn naam.
0: Ja, Rick.
1: Ja, nou ja.
2: Trots op mijn naam, dus
1: ja,
2: noem
1: ik, ja, precies. Nou. Ik ben ook blij met mijn naam.
0: Ja, want dat is nog wel, je heet formeel dus geen Dinko, maar dat is familiair ingeslopen, zeg maar. Maar je bent Dieneke met I-N-E, hè?
2: Ja.
0: Dus niet I-E-N-E.
2: Nee.
0: Hoezo is dat? Is dat
2: ik
0: nog?
2: Heb geen idee.
0: Oh, je hebt ook geen idee?
2: Nee.
0: Ja.
2: Nee, sorry. Namen is ook niet met regels, hè. Namen mag je schrijven zoals je het zelf wilt.
0: Ja.
2: Dus ja.
0: Ja, oké. Okay. Dus Dieneke dus. Ja. D-I-N-E-K-E.
2: Ja, klopt. Ja. Helemaal.
0: Nou, dan gaan wij naar het laatste bericht uit de regio. En het komt uit Ermelo. Het loopt hier even deels uit de hand een beetje. Op 5 november is de dag van de dialoog in Ermelo. Familie, verleden, vrienden, buren, collega's, vrijwilligers en verenigingen vormen samen het netwerk waarop we terugvallen als het leven moeilijk wordt. Juist in tijden van stress, verlies, ziekte, financiële zorgen of maatschappelijke onrust blijkt hoe belangrijk zulke verbindingen zijn. Op 5 november is het dan zover dag van de dialoog. En dat staat dit jaar in het thema is sociale weerbaarheid. En het is een persoonlijk verhaal van Hans van Breukelen, oud-WK voetbalkeeper, over geluk en pech, et cetera, noodpakketten, van alles komt aan de orde. Wil je het hele verslag lezen, dan even naar ermelovannu.nl, Ermelo van Nu en in de agenda NL, Ermelo van Nu en in de agenda noteren, dag van de dialoog op 5 november.

0: Cheap Trick met Surrender. En ja, Koos liet al horen dat hij aangenaam verrast was.
1: Ja,
0: voor de mensen die dat. Voor de mensen die dat gemist hebben.
2: Zeker weten! Lekker man!
0: Zo, ja, dus dan. Nou, dat weten we dan. Goed, ja. Het regionale nieuws. Ik kijk nog even in de mailbox. Ja, dat hebben we gehad. Gaan we nog even kijken of er landelijk nog het een en ander veranderd is. Er zijn weer voetbalfans opgepakt in Split. Ja, de Ajaxiden zijn daar, geloof ik. Dus die zijn we goed bezig, laat maar zo zeggen dan. En voor de rest is er niks nieuws bijgekomen. Want de doden bij het instorten van een dak in Pakistan. Dat is er nog bijgekomen, maar vanmorgen was er ook al niet echt interesse in de headlines van de NOS. Dus ik ga ervan uit dat het nu net voor het eten helemaal niet zo is. Want wat schaft de pot vanmiddag?
1: Oeh, jeetje.
0: Ja.
1: Dat was volgens mij kibbeling.
0: Kibbeling?
1: Ja.
0: Oh.
1: Heerlijk.
0: Oh, met sausje erbij?
1: Ja, zeker.
0: Ja, welk sausje heb je er dan bij?
1: Wel, ik denk die oranje sausje, weet je?

0: cocktailsaus.
1: Cocktailsaus. Ja. Geen ravigot saus, een beetje die gillige saus.
0: Of ja, dat vind ik ook lekker. Maar
1: of knoflook, maar nee, het wordt
0: cocktailsaus.
1: Oké, het wordt cocktailsaus. Ja. En Dinko, jij was van plan om het terras te gaan bezoeken.
2: Het is prachtig weer. Dus,
1: Ja, ik heb het nog niet gezien buiten. Want ik was vanmorgen natuurlijk, het was nog hartstikke stikdoester.
3: Doester.
1: Zo is eerder stal, hè. Stikdoesterboeten.
2: Ja.
1: Maar ik zie nu tussen de boompjes door, lijkt een zonnetje te zijn.
2: Het is echt prachtig weer, hoor.
1: Ja, en hoe warm is het dan buiten?
2: Het is geen zomer. Volgens mij was het net 13, 14 graden of zo.
1: Okay.
2: Het is heerlijk. Als je gewoon lekker in het zonnetje zit.
1: Ja.
2: Heerlijk. Kopje thee erbij. Heerlijk, toch?
1: Kopje thee. Ja.
2: Oh, nee?
1: Ja, nee, prima.
2: Iedere zijn er
1: maar. Thee, ik ben niet zo'n thee-fan.
2: Oh ja, doe maar een kopje thee. Met een lekker, weet ik nog niet wat terras...
1: Met een lekker, weet je nog niet.
2: Nee, wat het terras schaft. Leuk, hoe je daar weer letterlijk op ingaat ook, hè? Met een lekker week, Lolly.
1: Ja, nee, maar ja, ik bedoel, dat geeft een hoop mogelijkheden om weer over na te denken.
0: Ja, dat is, zeker. Ja, dat is ook wel zo.
1: Ik,
0: dat
1: het eerste
0: is
1: wat ik dacht, van misschien hebben ze nog ergens een mopkoek in de hoek liggen.
2: Ik ga het vragen.
1: Ja, want die zachte die worden vanzelf hard.
2: Ja,
1: dus
2: precies.
1: Dan kun je die weer gewoon...
2: Dan gooi ik die weer terug,
1: ja,
2: harder.
1: Oké. Okay. Jij gaat het terras
2: op. Wat ga jij eten dan?
1: Ik had besteld broodjes met tonijn. Ja, wat is dat nou, broer?
0: Dat lijkt mij wel eerlijk.
1: Ik bedoel, kibbeling, tonijn. Maar jij bent niet van de vis?
2: Nee hoor, nee. Vis hoort te zwemmen.
1: Hoort te zwemmen? Ja, ja. Maar dat gebeurt ook wel hoor.
2: Ja, nou, maar niet die jij hebt.
1: Nou.
2: Die heb je op je brood. Nee, buur.
1: Nee, maar je houdt helemaal niet van vis dus.
2: Nee.
1: Ja, ieder het zijne.
0: Ja, prima toch, ja.
1: Ja, nou, dan gaan we naar...

0: Zo, en inmiddels zitten we met Clarence Clemens en Jackson Browne op zo'n 15 minuten voor 12. Dat betekent dat we nog ongeveer 3 platen kunnen draaien.
1: Ach, kijk.
0: Hebben jullie nog iets waarvan je zegt, dat wil ik nou even delen met alle luisteraars?
1: Nou, ik heb geen idee eigenlijk.
2: Nee,
1: ik
2: ook niet. Nee.
0: Nou, ja, nou heb ik wel even een vraag aan jou, Nico. Want we hebben natuurlijk een situatie met brandstof en gas enzovoort. Dus heel langzaam komt de vraag van de boven. Moeten we misschien toch weer niet gaan boren in Grun? Je bent een Grunner.
2: Nou, laten we dat alsjeblieft niet doen.
0: Laten we niet gaan boren in Grun. Dus, dus als jij moet kiezen, dan zit je liever 's winters met een jas aan, een dikke jas aan, dan dat er geboord wordt, bijvoorbeeld.
2: Nou ja, we hebben de houtkachel.
0: Een houtkachel, ja.
2: Ja.
0: Dat heb ik nooit gesteld.
2: Pelletkachels zijn er.
0: We moeten duurzame kachels hebben, goed voor de natuur. En dan gaan we bomen kappen om een houtkachel te kunnen stoken. Ja. Dan denk ik, is dat goed voor de natuur? Dan?
1: Nee.
2: Ja, één kap met twee poten, hè?
0: Wat zeg je?
2: Eén kap en twee poten, toch?
0: Eén kap met twee poten?
2: Één kappen, één boom kappen.
0: Ja.
2: En dan twee weer poten, toch?
0: Ja, ja, ja, dat wordt er gezegd. Maar ja, als je zo'n boom kapt die 5 meter omtrek heeft, voordat je 2 van die sprietjes zover hebt, dan maken wij niet meer mee. Ja, dus qua massa, qua biomassa, ben je alle bomen gewoon kwijt.
2: Ja.
0: Ik moet er wel bij zeggen, toen hier het plein in Putten, Fontanes en Marktplein, Kerkplein of hoe dat daar heette, dat hele grote stuk, zeg maar. Toen dat helemaal plat gegooid werd en de nieuwe boompjes kwamen, was het ook een heel sneu gezicht. Dan zag je van die sprietjes daar staan. Ja. Maar nu begint het wel ergens op te lijken.
2: Ja.
0: En ik heb geen idee, maar ik woon hier nu 10 jaar, dus voor het gevoel gaat het ook best wel snel. Ja, aan de andere kant. En dat betekent ook dat je heel snel aan het eind van de rit zit. Hè?
2: Ja, maar ja, voor mijn gevoel, hè, want daar kwamen we natuurlijk op, boren of kappen of houtkachels, dat soort dingen. Nou, boren is voor mij echt wel geweest. Ik bedoel, we gaan toch echt wel allemaal richting gasloos. Dus ja, we gaan dan over op de warmtepomp, werd er gezegd, toch? Dan?
0: Ja, de warmtepomp.
2: Als je een nieuwe ketel moet, dan moet je nu aan de warmtepomp.
0: Ja,
2: dus, nou. Nee, niet boren.
0: Maar ja, warmtepomp kost weer stroom. En de netcongestie, we kunnen al niet eens mijn huizen bouwen met stroom. Dus
2: nee,
0: wat heb je dan aan een warmtepomp? Ja, moet er niet weer gestoken worden met gas? Nee, maar snap je?
1: Ja.
2: Nederland is een raar land aan het worden.
0: Ja, laten we maar gaan
1: zeilen.
0: Dat
1: zul je zeker weten hoor, ja.
0: We stappen op de boot en we zeilen lekker over de Noordzee.
1: Oh?
0: Alle kanten op, lekker. In de zon.

0: of lekker de wind door de haren. Nou ja, door jullie haren.
1: Niet van mij dan.
0: En dan lekker zeeën zeilen over het water. Christopher Cross. En ja, ik maak wel eens crypto hits. En bij deze was het dan Crisscross Laverend. Chris Cross, ja, hij heet Christopher Cross. En zeilen doe je laveren tegen de wind in en zo. Bla bla bla bla. Daar ga ik me uitleggen, want we gaan het toch niet meer vragen. Dus we gaan doei zeggen allemaal.
1: Ja, klopt.
0: Ja,
2: tot een volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende week donderdag weer.
0: Tot de volgende keer. Ja, ook jij. Tot volgende week donderdag.
1: Ja.
0: Ik wens iedereen een smakelijke lunch voor dadelijk.
1: Ja,
0: of voor straks. Straks, als je net ontbeten hebt. Een prettige voortzetting voor de middag. Of je nou moet werken of niet. Een fijne avond. Een goede nachtrust. Morgen is het vrijdag. Dan gaan we het weekend weer inluiden met, zoals altijd, vanaf 10 uur bier en bitterballen.
1: Echt?
0: Ja.
1: Bier en bitterballen. Leuk.
0: Er zijn al mensen die kwamen hier dan bier en bitterballen halen. Maar dat hebben we nog nooit gehad hier. Zo heel het programma. Het was eerst BNB voor Liefde. Omdat Bert en Bas het presenteerden. En toen was het baldadig en barmhartig. Toen werd het bier en bitterballen. En er kwamen zelfs al mensen van, ja, we waren aan het wandelen. We dachten, we gaan even een bitterballetje scoren. Nee, het is andersom. Je moet een bitterballetje komen brengen. Maar dat is nog nooit gelukt.
1: En wie weet nu?
0: Nee. Nou, inderdaad. Dus, don't leave us this way tomorrow.
1: Oh, this way.

0: eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Wat is het dolfinarium in Harderwijk zonder dolfijnen? Die vraag wordt concreter nu het kabinet wil dat er op termijn geen dolfijnen meer worden gehouden in ons land. De 22 dolfijnen die momenteel in het dolfinarium in Harderwijk leven, mogen daar blijven tot hun overlijden. Met een permanent fokverbod moet worden voorkomen dat nieuwe dieren worden geboren. Daarmee wordt de huidige groep naar verwachting de laatste generatie dolfijnen in Nederlandse gevangenschap. De gevolgen voor Harderwijk zijn nog onduidelijk. Het dolfinarium is een belangrijke toeristische trekpleister en heeft economische betekenis voor de stad. Winkels en horecagelegenheden in Ermelo stellen steeds vaker hun toiletten open voor publiek. Daarmee wil de gemeente de toegankelijkheid van het centrum verbeteren voor inwoners en bezoekers. Via de gratis Hoge Nood-app kunnen bezoekers zien waar in Ermelo en elders in ons land een toilet beschikbaar is. De app geeft ook informatie over de toegankelijkheid van toiletten, bijvoorbeeld of deze rolstoel geschikt en drempelvrij zijn en of er een verschoontafel voor baby's aanwezig is. De Hoge Nood-app is gratis te downloaden via hogenood.nl. En tot slot, evenementenorganisator Vinkevision uit Ermelo heeft de ondernemersprijs van de bedrijvenkring Ermelo gewonnen. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het 60-jarig jubileum van de bedrijvenkring. De prijs vormt een bijzondere erkenning voor het bedrijf dat dit jaar zelf 25 jaar bestaat en ook in Ermelo en de regio bij verschillende evenementen betrokken is. Vinkevision ondersteunt organisatoren en gemeenten bij de voorbereiding en uitvoering van evenementen. Het bedrijf houdt zich onder meer bezig met vergunningen, veiligheid, verkeersstromen, publieksbegeleiding en communicatie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg PicnicPost.nl zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft PicnicPost.nl dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Eergisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Klap al mee, ja. En ik ben ook al in de uitzending, hoor. Dit is het begintune, dames en heren, hoor. Let op. Eigenlijk mag ik nu pas praten. Goedemiddag allemaal, welkom weer bij AVJJ. De weergoden die zijn ons vandaag behoorlijk goed gezind. En dan zitten wij hier dus met heel veel plezier hier beneden alle, de opnames. Nee, de oppervlakte, want we zitten in de kelder. Hè? Even ter verduidelijking. En dan zitten we klaar, Alexander en ik, voor weer 2 uur de muziek die wij zo hartstikke leuk vinden bij AVJJ.
4: Was called
3: upon to lead. Was born and bred with a brazen head in the Atlantic Sea.

Zo, dat is een staand eind zoals het heet. Dreigend vind ik dit nummer van de High Kings. Island Raw. Echt een nummer dat gaat over de verbondenheid en de eensgezindheid van de Ieren tegenover alles wat ze hebben moeten ondergaan in de afgelopen even. En dat was ook heel, heel duidelijk te horen. En wij waren van tevoren heel enthousiast, Alexander. Dus we zaten alles door te praten en wat hebben we allemaal en wat is er aan de hand en zo. En dan opeens was het 1 uur en toen moesten we gaan werken. En toen dacht ik, oh, dan brul ik maar wat in die microfoon. En ik hoop dat jullie dat hebben meegekregen, want dat betekent dat het hartstikke, maar dan ook hartstikke live is. Waarvan akte? Bij deze. Even kijken. Coverside Music is een organisatie, een hoe moet je dat noemen? Een format van mensen die muziek maken en die dan allerlei bekende nummers op hun eigen manier gaan interpreteren en daar hun eigen draai aan geven. En het is volgens mij dit jaar pas gestart, in 2026. En dan heeft het te maken met Ierse folk uit de bars. Here we go.

eens checken. Ik weet niet hoe het allemaal in elkaar zit tegenwoordig, maar dit was een outrootje wat we gratis meekregen van de Coverside Music natuurlijk. Een heerlijk gezellig instrumentaal stukje nog aan het einde. We gaan naar Texas, we gaan naar Denitia. Ik kende die mevrouw totaal niet. Deze mevrouw die is een singer-songwriter, heel goed in allerlei dingen. Beweegt zich ook op allerlei muziekgebieden. Af en toe zelfs binnen de soul, maar ook dus binnen de folk en folkgetinte muziek. En dit is haar nummer, All the Sweet Tea.

Ja, er is hier technisch gezien iets vreemds aan de hand waar wij voorlopig nog niet uitkomen. Maar ik zal het wel even aan jullie doorgeven. Want als je af en toe hoort dat een nummer afgelopen is en dan al een stukje van de volgende nummer hoort, dan zit dat in het systeem. Wij kunnen daar, zoals dat op z'n Hollands heet, geen ene moer aan doen. We proberen het wel in de gaten te houden natuurlijk. En dan loop je ook nog kans dat als we zo het volgende nummer starten van de Montfields die zo meteen komen, dat je daar nog een streepje van dit nummer daarvoor hoort. En dat is een heel raar technisch gedoetje. Maakt niet uit, de muziek blijft even mooi. Dit is Bad Faith van de Montfields.

Yes, yes, yes, yes. Zeer toegankelijk, heerlijk, doorkabbelend nummer. Kan je van het volgende niet zeggen. Moet je wel even oppassen. Hè? Zet je speakers niet al te hard. Want als je het hoort, denk je... Hé, is de ACDC op de folkzender bij AVJ? Want zo lijkt het wel in het begin. Het is een beetje rough. Het is een beetje bluesy getint. Er zit heel veel rock in zo. Maar toch heeft het die invloeden waarvan ik durf te zeggen... Dat kan ik wel verkopen onder Amerikanen, laat maar zeggen. Bad to the Bone. George Bonney and the Destroyers.

Oh. Ik hoop dat ik jullie niet te hard op het folkie hart heb getrapt. Het moest even dit voorbij komen. Het heeft natuurlijk geen ene moer met folk te maken. Maar wel toch wel verdedigbaar binnen het Americana gebeuren, zou ik zo zeggen. Ik vond het ook niet zo heel mooi hoor, een beetje. Maar ik denk, laat het toch een keer voorbij komen. Want jullie moeten natuurlijk cultureel wel op de hoogte blijven. Zo ook met Emmylou Harris. Dus compleet wat anders. Echt op de Nashville country manier. De titel doet vermoeden dat het van Bruce Springsteen is, maar dat is helemaal niet zo. Het is Born to Run.

Emmylou op zijn Emmylou's. Het kan niet Emmylou'ser, zou je kunnen zeggen. Hartstikke lekker hoor, op zijn countries. We gaan even naar het Keltische deel van het eerste uur. Twee achter elkaar geplakt weer met een geweldige Keltische jingle ertussenin. Dat kan Alexander als geen ander allemaal aan elkaar plakken. We beginnen met een mevrouw uit Schotland, Red Notman. En die heeft een hele oude van Docky McLean, ook een Schot natuurlijk, weer uit de kast gepakt en haar eigen uitvoering van gegeven. En daarna krijgen we wat anders. En daar ga ik na afloop nog wat over zeggen. Dit is Caledonia.

your folk destination. This is FHHA.

Daar gaan ze, daar gaan ze, daar gaan ze. Met Malloy met zijn mannetjes van de Chiefs en ze vertrekken weer van het podium. Er was Changing Your Demeanor en dat is, ik kende dat woord niet, maar dat is dus je aanpassen aan iets. Dus wat voor uitstraling wil je hebben en wat laat je dan zien aan de mensen om je heen. En daar ging dit over dus. Even kijken, een lief liedje kwam ik tegen via volgens mij Claire FM in Ierland. En dat was een meneer die zingt. En die noemt zijn band The Fiddle Case. Vond ik ook wel heel grappig. En het is eigenlijk een vader die naar zijn zoon zingt. Come, my little son.

Nou, als dat geen lief liedje was, dan weet ik het ook niet meer. Van een vader naar zijn zoon, die hem vertelde over wat er allemaal kan gebeuren en zo. Nou, voor het slapen gaan, zo gezegd. Een soort verhaaltje, zou je kunnen zeggen. Volgende is leuk. Vorige week hadden we de Kung Fu Hippies. En ja, daar had ik nog meer van liggen thuis. Ik denk, weet je wat, ik pak er nog één. En dan wel live. Hebben ze een oud nummer van Neil Young bij de kop gepakt. En dan toen zei op de volgende manier. Come the time.

leuk gedaan door de jongens van Kung Fu Hippies Live. Gauw weggetrokken, want je weet maar nooit of die dan doorschiet naar het volgende nummer. En dat zou toch zonde zijn als je daar wat van zou missen. Want dat is Sherrod Jarosz. En dat is kwaliteit van echt de allerbovenste plank. Vind ik althans, hè. Zij met haar mandoline en dan zo'n basje erbij. En dan wordt het keurig heel langzaamaan opgebouwd in Coming Up to the House.

Doe maar, Sarah. Oké. Fabuleus. Een beetje gemaakt eindje, vond ik wel. Maar fantastisch house en heerlijk gezongen en gespeeld door Sarah met haar kornuiten. Wij zijn nogal trots tegenwoordig van dat we allemaal van die prachtige festivals hebben. Hè? Op allerlei gebieden natuurlijk. Ook in de folk. Hartstikke mooie folkfestival. En dus, oh, dit gebeurt er en dat gebeurt er. En dat kan je meemaken. En dat is een belevenis. Nou, ik zal je vertellen. In Ierland hadden ze in Dublin in 1204 al enorme festivals. Folkfestivals, zo gezegd. En een daarvan was Donnybrook Fair. En daar werd inderdaad ook muziek gemaakt en bier gemaakt en wijn gemaakt en gezongen en gedanst. En iedereen had het ongelooflijk naar hun zin. En dat hebben ze honderden jaren volgehouden tot midden in de 19e eeuw. Kun je nagaan, hè? Dus waar hebben wij het over? Dit wordt bezongen door Nathan Carter en Finbar Fury.

bijkomende factor was in dit geval natuurlijk dat hij daar ook zijn liefje heeft ontmoet. Donnybrook Fair. Wat wil je nog beter? Hè? Even kijken. Heel oud, overbekend folkding. In Amerika wordt het gespeeld, in Ierland wordt het gespeeld. Er zijn allerlei uitvoeringen van. Deze vond ik wel heel origineel. Leuk origineel aangepakt van de Longest Johns. Alleen die naam al van dat beentje. Heel leuk. Het is Hard Times.

Schitterende uitvoering vind ik dat van Sea Shanty groepje The Longest Johns. Ik zeg groepje, maar echt kwaliteit. Zonder meer, kan niet anders zeggen. We gaan de outro doen. Ik ga het volgende uur ook nog wel even herhalen. Maar morgen in de pub in Ermelo bij het postkantoor is het trick time, zo gezegd. En dan mag ik weer achter de présence geven met Refill, zo'n invulbandje. Ik weet niet precies wie er mee gaat doen. 3 of 4, we zien het wel. In ieder geval gaan we muziek maken en het is hartstikke gezellig dan in dat mooie kleine pubje daar bij het postkantoor. Hoop jullie daar te treffen. Wij gaan in ieder geval een schots doen met The Glasgow Reel. En de luidjes die dat voor elkaar zijn de Highland Rains. En hier zijn ze met hun viooltje. Tot zometeen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dat was Roos Betts. En zij hoort tot de huidige nieuwe generatie van de folk en zo. Welkom allemaal, uurtje 2, AVJJ. Fijn dat jullie erbij zijn gekomen of bij gebleven zijn. Volgende is heel grappig. Twee mooie artiesten die het samen de handen in één hebben geslagen. Shara Farrell en Zach Bryan. En het gaat over iemand die helemaal gegrepen is door religie en dat volledig lichamelijk vooral ook laat zien en springen, dansen, over de grond rollen, hallo roepen en halleluja roepen, noem maar op. En dat is in 1762 al, heeft dat de volgende titel gekregen. Holy Roller.

Never been a holy roller. Dat was heel mooi. Sierra en Zack. Samen deden ze dat. Ik werd getipt afgelopen weekend door een vriend van mij. Van, joh, Jos, ken je dat en dat nummer? En ken je dat bandje die dat op die manier doet? Nee, ken ik niet. Ik kende wel het bandje op zich. De Wellerman had hij het over. Een prachtige groep is dat. En hij zegt, moet je dat nummer eens van ze pakken? Nou, ik heb het is werkelijk niet te geloven. Het is een nummer dat daar staat bij Bass Singers Version. Dus dat gaat over de jongens met de lage stemmen. En hoe laag kun je gaan? How low can you go? Zongen ze vroeger. Hij tipte mij. Ik zeg, nou, ik ga hem in de uitzending doen. Want hij is zo erg leuk. Ga even voor zitten. Als je laag kan, nou, zij kunnen lager. Hoist it up the color.

Niet te geloven, hè, dit. Wat fantastisch. Nou, de Wellerman hoorde je in optima forma natuurlijk. Hoor jezelf de Colors. Fantastisch gedaan, dit. Hè. Die samenzang ook. En dan dat ongelooflijk lage. Hoe kan het? Zij kunnen het dus. Dat heb ik laten horen aan jullie. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik in ieder geval hartstikke leuk. En dan gaan we completely different naar Taylor Swift. Dat is een heel ander soort stem. En zij zingt over onzichtbare draden die elkaar op een of andere manier verbinden. Invisible Strings.

Weet je, bij mij kwam dit nog wel door de commissie, hoor. Dat nummer Alexander vond het helemaal niks. Maar ja, dat is af en toe zo, hè. Gelukkig hebben we daar hele andere meningen over. En kunnen we het toch naast elkaar neerzetten om daar eens even over te hebben. Het was ook niet haar meest enerverende nummer, moet ik zeggen, hoor. Maar ik dacht, weet je wat, ik gooi hem er tussendoor gewoon als tegenhanger van al die zware stemmen die we net hebben moeten consumeren. Nou, ben ik daar ook weer uit geluld. Mooie combi. Een nummer wat heel vaak gebruikt wordt aan het eind van een avond, een mooie muziekavond. En dan spelen ze kennelijk dit heel vaak. En dit is de uitvoering van die Old Crow Medicine Show samen met Molly Tuttle, The Last American Waltz.

zit trompet mee te spelen. Dat mag niet, hè? Nee, dat zal niet meer doen. Sorry jongens, dat ik er doorheen zat te tetteren met mijn trompet. Zo, volgende is heel leuk. Het is een uitnodiging van drie dames notabene. En dat is een uitnodiging die je echt niet kan weigeren. Lie down. Right here.

your folk destination. This is Afe Cheche.

geschreven door Wilco. En niet in de beste tijd natuurlijk, want dit gaat over depressie en emotionele stagnatie. Zo klonk het ook een beetje. Hè? Dat hebben ze heel goed verwoord en op muziek gezet. Dat mag je dan weer wel zeggen. Goed, je weet het maar nooit, hè. Soms gebeuren er dingen en daar ben je er helemaal niet klaar voor. Maar dat komt gewoon voorbij en heb je er maar mee te dealen. En daar weet Sheriff Pharrell samen met, wie ook weer, Shaky Graves, weten daar alles van. Ready or not.

rustig voortkabbelende song van deze twee grote artiesten. Oké. Even, we kennen allemaal natuurlijk de Vos Reinaerde, hè, uit onze schooltijd. En Reintje de Vos werd het later, zeker voor de kinderen. En daar heeft iemand een heel mooi liedje over gemaakt en gezongen. Dat is Kathy Jordan van haar album.

Sorry hoor, we hoorden je uit het typical verhaal over natuurlijk een vossenjacht die, waar de Engelsen en Schotten en zo nogal gek op zijn. Helaas is dat zo. Maar Cathy Jordan kon er hartstikke mooi over zien in ieder geval. The Fox. Completely different gaan we naar terug naar de 70, begin van de 70e jaren. Daar had Stephen Stills zijn eigen bandje opgericht. Manassas heette dat. En dit is van zijn de titelsong van een van de albums van Manassas. So Begins the Task.

Met zijn kornuiten en zijn handlangers. Goed gedaan, Stefan. Dankjewel, jongen. So begins the task. Chasing Abbey, een band die beweert folktronica muziek te maken. Dat was een heel bijzondere term natuurlijk. Maar het gaat in ieder geval wel heel vaak over protestsongs tegen onderdrukking, overheersing en dat soort dingen meer. En daar is dit een voorbeeld van TL.

Zo, dan weten we ook wat folktronica voor muziek is. Ik vind het wel lekker doorlopen zo. Het is niet onaardig. Ja, een beetje getrukt, maar wel niet onaardig wat ik zei. Goed, even de traditional uit de kast halen met niemand minder dan Sharon Shannon op die geweldige melodion. Oftewel, oneerbiedig gezegd, de trekzak. En dat samen met de Hothouse Flowers, die een prachtige stem van die man in On the Banks of the Old Puncher Train.

0: The old puncher train.
1: Old puncher train. Wie kent het niet? Mooie uitvoering vond ik. Ja, mooi rustig. 13 jaar geleden was er een wereldhit zo'n beetje van een meneer uit Alexander zei het tegen hem, uit Zweden. Dat geloof ik zonder meer, want Alexander weet dat soort dingen wel. En die had, ik geloof dat hij Avicii heette. Was dat, klopt dat? Avicii? Zoiets? Zoiets, hè? Ja. En nou, dat was en heeft nu Gaelic Storm, hebben daar hun eigen Keltische uitvoering van gemaakt. En die vind ik zo hartstikke leuk. Die krijgen jullie nu voor te kiezen. Wake Me Up.

En daar gaat hij dan. Wegwezen, Avicii, maar dan de uitvoering van Gaelic Storm, Wake Me Up. We zijn er door voor deze prachtige donderdag. En niet vergeten, morgenmiddag vanaf 5 uur live muziek in de pub in Ermelo bij het postkantoor natuurlijk. Daar speelt Refill, als het goed is. En als het een beetje mee zit, dan zit ik er ook nog bij. Dank Alexander weer voor alle technische ondersteuningen die ik weer hartstikke nodig had. We hadden nogal te kampen met wat gedoe op technisch gebied, maar hebben we ons flink doorheen geworsteld. Dank allemaal voor het luisteren en hopelijk zijn jullie de volgende week weer bij AVJJ.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Het plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk is de N302 in beide richtingen dicht tussen Garderen en de aansluiting met de N344. Het verkeer wordt daar omgeleid. En op de N50 staat file van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord. Daar heb je 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De gemeente Putten betaalt tuincentrum Timmer een nadeelcompensatie van €6.677 vanwege de tijdelijke onmogelijkheid om de vaste standplaats op de weekmarkt in te nemen tijdens werkzaamheden aan het centrum. Daarnaast ontvangt het bedrijf de wettelijke rente. Het toegekende bedrag is lager dan de compensatie die de ondernemer had aangevraagd, meldt de Puttenaar. Het besluit is gebaseerd op advies van een extern adviesbureau dat de geleden schade en de juridische voorwaarden voor nadeelcompensatie heeft beoordeeld. Het tuincentrum kon van 7 mei tot en met 16 juli verleden jaar de gebruikelijke standplaats op de markt niet innemen. In Ermelo is woensdag een man gewond geraakt nadat hij tijdens een wandeling ten val kwam. Het incident vond plaats op de Dr. Holtropstraat. De man kwam op de stoep terecht en had medische hulp nodig. De man is ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel. Hij is uiteindelijk meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. En tot slot, wat is het dolfinarium in Harderwijk zonder dolfijnen? Die vraag wordt concreter nu het kabinet wil dat er op termijn geen dolfijnen meer worden gehouden in ons land. De 22 dolfijnen die momenteel in het dolfinarium in Harderwijk leven, mogen daar blijven tot hun overlijden. Met een permanent fokverbod moet worden voorkomen dat nieuwe dieren worden geboren. Daarmee wordt de huidige groep naar verwachting de laatste generatie dolfijnen in Nederlandse gevangenschap. De gevolgen voor Harderwijk zijn nog onduidelijk. Het dolfinarium is een belangrijke toeristische trekpleister en heeft economische betekenis voor de stad. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.

Dan was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langs de files in het midden van het land staan momenteel op de A12 Utrecht-Duitse grens. 8 kilometer bij Zevenaar, 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En een kwartier vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en Presikhaven rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Say something.

0: change.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langs de files in het midden van het land staan momenteel op de A12 Utrecht-Duitse grens. 8 kilometer bij Zevenaar, 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En een kwartier vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en Presikhaaf rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in het midden van het land vinden we op de A12 Utrecht-Duitsland bij 7 naar 9 km en 20 minuten vertraging. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle 10 minuten vertraging bij Alfred Elspeet. 40 minuten tijdsverlies momenteel op de A50 vanuit Arnhem naar Oss. Staat er nog 29 km file tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. En een kwartier vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De politieke partij Wij Putten wil dat het gemeentebestuur van Putten duidelijkheid geeft over de aanpak van achterstallig onderhoud aan straten, stoepen en andere voorzieningen in de openbare ruimte. Aanleiding zijn de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de oppositiepartij. Hoewel het college erkent dat er onderhoudsachterstanden bestaan en de kwaliteit tussen woonwijken verschilt, ontbreekt een concrete planning voor herstel en is niet duidelijk of hiervoor extra budget beschikbaar komt. Wij Putten stelt onder meer dat met name oudere woonwijken te maken hebben met achterstallig onderhoud. Ook over verschillen tussen woonwijken heeft de partij vragen gesteld. Gedeputeerde staten van Gelderland hebben het conceptontwerp van het Gelders programma Water 2028 tot 2033 vastgesteld. Het document is voor advies voorgelegd aan provinciale staten. In het programma beschrijft de provincie hoe ze de komende jaren wil werken aan voldoende en schoon water, waterveiligheid en een klimaatbestendige leefomgeving. Een belangrijk onderdeel vormt de Europese kaderrichtlijn water. Deze richtlijn stelt eisen aan de kwaliteit van oppervlaktewater en aan de kwaliteit en hoeveelheid grondwater. De volgende stap is de vaststelling van het ontwerpprogramma, die voor begin 2027 op de planning staat. En tot slot, in Ermelo is woensdag de 10-jarige Hugo, leerling van de Prins Willem-Alexander School, geïnstalleerd als derde kinderburgemeester van Ermelo. Er werd gekozen uit 8 kandidaten van verschillende basisscholen in de gemeente en volgt Dané op. Die vervulde het afgelopen jaar de functie. Als kinderburgemeester zal Hugo zich het komende jaar inzetten om de stem van kinderen in Ermelo te laten horen. De verkiezing begon verleden maand op 8 basisscholen in de gemeente. De leerlingen kozen daar hun vertegenwoordiger, waarna de 8 kandidaten woensdagmiddag deelnamen aan de finale. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op twee auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartier vertraging als je over de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam rijdt, want er staat 10 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. 10 minuutjes extra op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 9 kilometer file tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg. 20 minuten vertraging op de N325 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Elden. En op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen bij Westervoort. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is Raadstaal, een politiek programma met Anneke Immink en Harry Schipper.
1: Ja, luisteraars, van harte welkom. Fijn dat u op ons heeft afgestemd. Donderdagavond 7 uur, dan weet u, dan is tijd voor de politieke nieuws en alles wat de afgelopen week gebeurd is.
2: En dat hoort u vanavond samen met Anneke Immink. En ik zei de gek, want Henk Ijsinga die is er dit keer niet bij.
1: Die is er niet bij, die had iets anders te doen.
2: Ik zei de gek is Harry Schipper trouwens. Ja. En we hebben natuurlijk achter de knoppen.
1: En we hebben een gast.
2: Johan, achter de knoppen, onze technicus.
1: Want als Johan er niet is, dan hebben we geen uitzending.
2: En we beginnen vanavond met de gast inderdaad.
1: Ja.
2: Dat is Martijn Noorman van de ChristenUnie, Anneke.
1: Ja.
2: Jij hebt me gestrikt.
1: Die is al een half jaar is die raadslid en we kennen hem eigenlijk niet, dus we hebben hem uitgenodigd zoals we doen met alle nieuwe raadsleden. Martijn, welkom. Fijn dat je er bent.
3: Ja, dank u wel dat ik hier mag zijn. Leuk om kennis te maken vanavond.
2: Ja,
1: zeker. Ja. En vertel eens, wie is Martijn Noorman?
3: Ja, dat is altijd de vraag, wie ben je of wat doe je? Hè?
2: Allebei.
1: Je mag alles vertellen.
3: Nou, mijn naam is Martijn Noorman en... ik ben vader van een jongetje van 2,5 en een man van Elisabeth. En we wonen sinds 4 jaar in Harderwijk.
1: Ja.
3: Prachtige stad. Leuk om hier te wonen. We kennen het al een beetje voordat
2: we hier kwamen. Waar kom je vandaan wel?
3: Ja, ik ben geboren in Enschede.
2: Oh.
3: En daar heb ik tot mijn 18e of 20e gewoond.
1: Een echte tukker.
3: Een echte tukker, zeker. Ja.
1: Ja.
3: Ja. En toen heb ik een aantal omzwervingen gemaakt via Utrecht, het buitenland, Cambodja, China...
2: Oh.
3: Leusden, Nijkerk en nu Harderwijk.
2: Oké. Okay.
3: Dus,
1: en hoe bevalt het hier?
3: Ja, heel goed. Heel goed. Zoals ik net al zei, ik kende het al een klein beetje, Harderwijk. Wat vrienden woonden hier, dus ik wist hoe leuk het was. Maar om er echt te wonen is natuurlijk wat anders.
1: Ja.
3: En dat bevalt heel goed. Het is een prachtige plek, zo tussen de bossen en het water in. Ik ben ook echt een watersporter, waterliefhebber. Dus dat is een prachtige plek natuurlijk.
2: Ja.
3: En een gemeente in de zin van klein genoeg om het gemoedelijk te hebben. Maar ook groot genoeg dat alle voorzieningen er zijn.
1: Ja.
3: Dus dat is heel prettig.
2: Ja. Ja. Ik hoorde Cambodja aan China voorbij komen. Hoe lang heb je daar gezeten dan?
3: Ik heb 2 jaar in Cambodja gewoond. Samen met mijn vrouw en bijna 3 jaar in China.
2: Oh.
3: En toen wij...
2: Beviel dat?
3: Ja, zeker. Toen we in 2015 trouwden, toen dachten we, wat gaan we doen? We hebben nog geen kind, we hebben geen huis gekocht. We wonen wel in een huis, maar geen koophuis. Het is natuurlijk makkelijk om dan plannen te maken. En toen dachten we, nou, wat gaan we doen? Laten we het avontuur opzoeken. En toen zijn we uiteindelijk... we zijn in Cambodja terechtgekomen omdat ik was docent in Nederland. Docent Nederlands en rekenen. En op heel de wereld heb je allemaal kleine Nederlandse schooltjes voor expatkinderen. En daar heb ik... best wel heel willekeurig gesolliciteerd en in Cambodja terechtkomen. Daar namen ze me aan, dus toen die kant op gegaan. En een mooie tijd gehad, zeker.
1: Ben je zo'n avonturier?
3: Ja, dat is dus wel zo. Ik wist het ook niet van mezelf.
1: Ja.
3: Nee, toen ik in Enschede woonde, dat is natuurlijk best wel in het oosten van het land een soort gemeenschap. Die blijft daar ook nog veel hangen.
1: Vast honk.
3: Ja. En ik zei altijd, ik ga niet westelijker dan Amersfoort wonen. Nou, dat is in principe geluk, want ik ben naar het oosten gegaan.
1: Ja.
3: maar wel ver. Dus mijn vrouw heeft toch iets in me naar boven gehaald, denk ik.
1: En wat heb je gestudeerd en waar? Utrecht, heb ik begrepen?
3: Nee, ik heb PABO gestudeerd in Zwolle.
1: Zwolle?
3: Ja, dus voor het vak van leraar heb ik geleerd. Ja, toen was het de gereformeerde hogeschool, dat heet tegenwoordig VIA.
1: VIA?
3: VIA, ja.
1: Waar staat dat voor?
3: Dat staat voor, V is levend en A is water. Dus levend water, dat is een beetje een christelijke achtergrond heeft dat.
1: Ja.
3: Dus, maar dat is wel van na mijn tijd, om even zo te zeggen. Dus hoe dat helemaal gegaan is, weet ik niet precies. Maar het is een andere naam in elk geval.
2: Onderwijs dus. Je komt uit het onderwijs, maar je zit ook nog steeds in het onderwijs, of niet?
3: Ja, zeker.
2: Bij het onderwijs.
3: Dat is een goeie. Ik heb de PABO gedaan, toen in het voortgezet onderwijs gewerkt, in het basisonderwijs gewerkt, internationaal onderwijs.
2: Allemaal Nederlands.
3: En toen op een gegeven moment in Cambodja met internationaal onderwijs aan het werk gegaan. En in China echt ook Engelstalig onderwijs gegeven.
2: Mm-hmm.
3: Dus gewoon op een Engelstalige basisschool, internationaal. En toen ik terugkwam in Nederland ben ik op een mbo gaan werken, middelbaar beroepsonderwijs. Meer aan de beleidskant. En uiteindelijk ben ik vijf jaar geleden naar het ministerie van Onderwijs verhuisd. Qua werk. En daar werk ik nog steeds.
1: En dan maak jij de nieuwe wetten en...
3: Ja, ja, dat klopt. Ja, dus bij het ministerie van Onderwijs werk ik dan op het mbo-gebied. Ja. Een belangrijke
2: beetje de schade herstellen wat ze bij het vmbo hebben laten leren.
3: Nou, dat gebeurt wel. Ja, maar dus we zijn bezig met aan te kijken wat is het beste onderwijs voor de mbo'ers. En ook we weten natuurlijk dat het mbo heel hard nodig is voor de economie. En er zijn best wel veel opgaven waar we natuurlijk heel veel over lezen in de krant. En, wat
2: en die leesachterstanden die ze daar en sowieso de leesvaardigheid op het VMBO al oplopen.
3: Ja, dat is een grote opgave.
2: Wordt het nog ingehaald dan op het MBO?
1: Hoe doe je dat als je daar achter het bureau zit in Den Haag?
3: Ja, er zijn twee vragen.
2: Te beginnen zit hij in Leusden volgens mij, Anneke, of niet?
3: Nee, ik zit in Den Haag.
2: Oh, je zit wel in Den Haag?
3: Ja, zeker.
2: Oh, dan staat het verkeerd op je LinkedIn.
3: Nou, dan moet ik daar nog eens naar kijken. Attent. Nee, die achterstand. Het is inderdaad zo dat ze van het VMBO best wel met een taal en reken ook achterstand komen. Vanuit het ministerie investeren we daar extra geld in. Zodat ook op het MBO mensen kunnen worden aangenomen. Heel gericht juist om die achterstanden om die in te lopen.
2: Maar meer geld, dat helpt niet, is laatst geconcludeerd.
3: Nee, nou meer geld helpt soms wel. Oh. Hè, als het op de goede manier besteed wordt natuurlijk. Het is niet automatisch als je ergens meer geld in stopt, dan lossen we het op. Nee, zeker niet. Nee.
2: Dus, jij adviseert over de besteding?
3: Nou, deels. Op mijn dossiers. Dus ik zit in het team onderwijskwaliteit. Dus ik hou me onder andere bezig met die basisvaardigheden. Maar ook met de toezicht van de inspectie bijvoorbeeld. Ja. Dus best wel heel breed. Mm-hmm. En hoe doe je dat dan vanuit je kantoor? Ja, dat is best wel ingewikkeld. Ik heb het geluk dat ik ook vanuit het onderwijs zelf kom. En wat ik wel probeer is ook heel veel op scholen te komen. Dus van de week ben ik in Utrecht op een school geweest, op een mbo-instelling. Gisteren ben ik nog in Arnhem en in Nijmegen geweest. Ja. En dan spreek je die bestuurders ook. En een deel van mijn werk is ook om echt de scholen langs te gaan. Ik heb een aantal
1: op de werkvloer.
3: Om gewoon echt te horen en te zien wat gebeurt er nou eigenlijk. Mm. En ik krijg toch best wel vaak het verwijt van vanuit Den Haag wordt veel over de schutting gegooid. Nou, dat kan zo voelen. Ja. Maar daarom is het ook wel goed om ook achter die schutting te kijken van wat gebeurt daar nou.
1: Ik heb het gevoel dat het MBO de laatste jaren iets meer aandacht krijgt dan een paar jaar geleden was nog steeds een HBO en voortgezet onderwijs, wetenschappelijk onderwijs. Klopt dat?
3: Ja, dat is zeker. Daar is veel meer aandacht voor gekomen. Ja. Het is inderdaad zo. Vroeger was een beetje de gedachte hoe hoger, hoe beter.
1: Ja.
3: En tegenwoordig kijken we meer van waar ben je het meest van waarde?
2: Ja. Handjes.
3: Handjes, maar ja, zeker. Dat klinkt ook nog wel weer een beetje onerbiedig soms, vind ik.
1: Ik bedoel het absoluut
3: nee,
1: niet.
3: Nee, dat begrijp ik hoor. Ja. Maar het is wel
2: een goede loodgieter.
3: Ja, nee, zeker. Ik bedoel, een loodgieter is veel meer waard dan iemand die heel veel modellen kent, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja. Maar daar is zeker meer aandacht voor gekomen. En daar is ook echt vanuit de kabinet en vanuit de Tweede Kamer is er ook echt wel gezegd van de mbo's minstens zo belangrijk als de hbo en wo. En we praten ook niet meer over hoger en lager onderwijs. Proberen echt.
1: Dus je hebt ook de naam van student gekregen.
3: Ja, zeker. Het zijn geen leerlingen meer, maar studenten.
1: Ja, studenten.
3: Ja, ja zeker.
1: Ja.
2: Heb je ook hobby's, Martijn?
3: Zeker. Ik ben een zeiler.
2: Oh, een zeiler.
3: Dus, ik heb mijn vrouw ook.
2: Waar met alle winden mee?
3: Nou, dat is mooi, hè? Ik heb mijn vrouw ook ontmoet op een zeilwedstrijd. Dus dat is leuk. We hebben zelf een zeilboot gehad een tijdje. Nou, die hebben we inmiddels verkocht. Maar ik doe het wel als het kan dan.
2: Hier op het Wolderwijd of verderop?
3: Ja, nou, op het Wolderwijd hebben we veel gezeild. We hadden eerst een bootje hier bij de Harde Haven over de brug liggen. En later in Lelystad om meer IJsselmeer en Waddenzee op te gaan.
2: Wat grotere boot
3: dus. Ja, dus dat is wel heel leuk. Maar ik heb vroeger ook altijd zeilkampen gedaan en lesgegeven aan kinderen. En heel leuk.
1: Enschede heb je toch niet zoveel water?
3: Nee, zeker niet. Nee, dus dat was altijd in Friesland. De hele zomer in Friesland, ja.
2: Pompen er water naartoe.
3: Precies. Het Twentekanaal is ook niet meer zo.
1: Maar laten we eens naar de politiek gaan. Van hoe kom je dan bij de ChristenUnie?
3: De ChristenUnie is voor mij eigenlijk altijd een logische partij geweest. Ik ben christelijk opgevoed. Ik ben zelf christen. Ik geloof in God. En ik denk ook dat de ChristenUnie voor mij daarom de beste partij is om bij aangesloten te zijn. Dus ik ben al heel wat jaar ben ik lid van de ChristenUnie. En ik zei altijd tegen mijn vrouw, toen we onderweg waren, in het buitenland woonden en op reis waren. Ik zei, nou, als we ergens gaan wonen en we hebben een huis gekocht en ik weet zeker dat ik daar een heel aantal jaar blijf wonen, dan ga ik de politiek in. Dus toen we in Leusden woonden in Nijkerk, toen kriebelde het al wel, maar dat was ook tijdelijk, want nou, we wisten niet of we daar bleven wonen. Maar nu we hier in Harderwijk een huis gekocht hebben, toen wist ik het zeker. Dus toen heb ik me eigenlijk gemeld hier bij de fractie en gezegd van joh, ik ben Martijn en ik wil graag actief worden.
2: Ja, maar wat betekent dat dan, actief worden, politiek in? Wat, waarom wilde je dat zo graag?
3: Nou, ik vind sowieso politiek interessant, gewoon de dynamiek van het hele politieke landschap. En ik denk echt dat je wel...
1: verschil kan maken.
3: Nou, ik kan ook wel bijdragen aan het klimaat in de stad, zeg maar. En
2: is dat nodig?
3: Voor de mensen om me heen.
2: Ja, is dat nodig?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het wel heel goed is. Ik ben niet zo'n ombudspoliticus in de zin van ik hoor iets en daar ga ik meteen op aan. Maar het is meer dat ik het sowieso als democratisch instituut vind ik het heel erg belangrijk. Dat we dat op deze manier geregeld hebben in Nederland. En het is toch best wel moeilijk ook om mensen te vinden voor dit vak. Mm-hmm. Dus omdat ik het interessant vind en ik denk dat ik het ook kan. Vind ik het ook wel een soort morele plicht om eraan mee te doen. Mm-hmm. En ik vind het hartstikke leuk.
1: Kom je ook uit een politiek nest?
3: Nee, niet echt. Nee, mijn ouders waren altijd wel lid van een partij. Ook van de ChristenUnie of de voorlopers daarvan. Maar niet echt actief. Heel politiek actief. Nee, wel eens wat commissietjes of zo. Maar niet. Ja.
2: Kom je er makkelijk tussen bij de ChristenUnie?
3: Ja, best wel. Ja,
2: zelfs de vleeg om leden?
3: Nou, leden weet ik niet. Maar ze zijn gewoon heel verwelkomend naar iedereen die interesse toont. Dus in principe zeggen ze ook de fractie is open. Dus als je interesse hebt, mag je gewoon langskomen. Ja. En mag je erbij zijn. Natuurlijk zijn er soms thema's of onderwerpen... Die wat gevoelig liggen of wat vertrouwelijke informatie wordt gedeeld. Nou, dat dan niet. Maar een gewone fractievergadering is in principe iedereen wel welkom.
1: Ja.
3: Dus in die zin kom je er makkelijk tussen. En als je dan laat zien dat je interesse hebt of meer wilt of ambitie daarin hebt, dan zijn er altijd gesprekken over.
2: Jullie hadden laatst ook iemand die kwam van ProDemos. Dat is een organisatie die min of meer lessen geeft in wat is nou eigenlijk democratie op lokaal niveau. En is een van de deelnemers is terechtgekomen bij de fractie van de ChristenUnie.
3: Ja, collega Rita Dieleman.
2: Oké.
3: Okay, dat is wel een mooi verhaal. Ja? Ik zal het kort vertellen, want misschien ga je daar ook nog een keer interviewen.
2: Ja, vertel maar.
3: Ja, ze deed mee. Er is een cursus politiek actief en daar deed ze aan mee. En ze was een beetje aan het oriënteren.
1: Wie is ze?
3: Rita Dieleman. Dat is een collega, fractievertegenwoordiger dus inmiddels bij ons. En die deed mee aan die cursus en die verdiepte zich wat in, wat is het dan, hè, de politiek en wat betekent het dan lokaal. En die was zich een beetje aan het oriënteren van, wat vind ik dan leuk, wat is een partij die bij me past. En toen kwam ze ons, dat was in de campagnetijd eigenlijk al, in de vroege campagne, die kwam onze fractievoorzitter tegen. En die zei van, dus maakte ze een beetje kennis en die had wel wat gevoel bij de ChristenUnie. Die zei, kom eens langs. Nou, heel enthousiast geworden en uiteindelijk ook op de lijst terechtgekomen en fractievertegenwoordiger geworden.
2: Ja. Zo gaat dat dus.
3: Zo snel kan het gaan.
1: Ja, dat is fantastisch. Het is wel ook een hechte club, heb ik
3: zeker. Ja, en het werkt goed. We hebben een mooie mix van mensen die met weinig ervaring, maar nieuwe ideeën. En mensen met veel ervaring. En dat werkt gewoon wel heel mooi.
1: En wat zijn je dromen om hier te verwezenlijken?
3: Nou, wat ik heel belangrijk vind voor Harderwijk is... eigenlijk twee dingen. Dus het gaat over een stukje leefbaarheid en weerbaarheid. Het mooie is, vandaag was ook die... noodsteunpunt oefening was.
2: Ja, die oefening. Ben je er nog geweest?
3: Ja, ben ik vanmiddag even geweest om te kijken. Ja. Maar dat vind ik dus, dat is een hele mooie ontwikkeling. Het is eigenlijk de bedoeling dat je als burger weerbaar bent in allerlei situaties. Hè. Dus fysiek weerbaar, maar sociaal weerbaar, maar ook weerbaar bij verschillende crises. En daar kunnen we natuurlijk met dit soort programma's heel veel mee. Dus dat wil ik heel erg benadrukken. Maar ook hoe je stad bouwt. Hè, sommige wijken zijn gebouwd zoals ze gebouwd zijn. Daar kunnen we momenteel niet zoveel mee aan veranderen. Maar als we nieuwe dingen gaan ontwikkelen, vind ik het heel belangrijk dat we ook over dat soort vraagstukken nadenken. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die wijken zo worden gebouwd met voldoende ruimte voor ontmoeting en voldoende mogelijkheid voor ontmoeting. Ja. Ja, als je soms een rijtje ziet staan met bijvoorbeeld voordeuren naar een grote doorgaande weg. Je zou die huis ook om kunnen draaien en daar hofjes kunnen maken. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld veel meer een gemeenschapsgevoel creëert. Dus ik vind het belangrijk om over dat soort dingen na te denken. En daarnaast, een van mijn andere portefeuilles is ook duurzaamheid. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat wij... ik vind het heel goed dat in de omgevingsvisie dat er duurzaamheidsdoelstellingen zijn gesteld. En ik wil me er ook echt heel hard voor maken om dat echt te gaan halen. En dus als we het hebben over bijvoorbeeld de windmolens, maar ook over de vergroening van de straten, biodiversiteit, dat soort thema's.
1: Ja.
3: Het is zo belangrijk en dat wordt vaak nog onderschat. Het is echt belangrijk dat we daar nu echt stappen in zetten om ook voor mijn zoontje die nu 2,5 jaar is, dat hij straks, als hij op mijn leeftijd is, ook gewoon een fijne stad en wereld heeft om in te wonen.
1: Zeker. Nou, ik denk dat we even naar muziek gaan en dan praten we straks weer verder met hem.
3: Leuk.
2: En we gaan natuurlijk iets draaien wat met school te maken heeft. Jij mag zeggen.
3: Nou, we luisteren naar Schoolplein van Akne en de Munnik.
4: Hij is geen...

0: Ja, Schoolplein van Acta en de Munnik. Daar luistert u naar een verzoeknummertje van Martijn Noorman, hoewel.
1: Zeker.
0: Met hulp van jou.
1: Ja, bedankt je.
0: Anneke, je had een leuke vraag voor Martijn Noorman, onze gast.
2: Ja, ik heb het een en ander over jou gelezen op internet. En toen las ik dat jij je sterk inzette voor de sociale kant. Je had erover dat er nog te veel eenzaamheid is. Mensen die zich niet gezien voelen. En dan denk ik van, waarom heb je dat hele pakket van de WM ook niet gekozen?
1: Ja, als portefeuille
2: als
1: in de gemeenteraad.
2: Ja.
1: Dat is een hele goede en ook terechte vraag, denk ik.
2: Ja.
1: Het is inderdaad zo dat ik me daar sterk voor maak. En ook in de campagne heb ik daar echt wel op gehamerd. Ik vind dat namelijk inderdaad een heel belangrijk thema. Het heeft wel iets samenhang ook met die weerbaarheid, hè, waar ik het net over had.
2: Ja, zeker.
1: Tegelijkertijd is het inderdaad zo dat je binnen de fractie wel keuzes maakt van hey, wie doet wat. Kijk naar waar ieders interesse en capaciteit liggen. En wij hebben binnen de fractie heel goed gekeken naar wat er ligt. En nou, je hebt hier natuurlijk het sociale aspect bij de commissie Mens en Maatschappij. Je hebt stad en omgeving, dat is meer het fysieke domein. En omdat ik vanuit mijn werk ook al veel in het sociale domein zit met mijn onderwijs. Nou, we hebben toch de keuze gemaakt, vond ik het zelf ook wel interessant om eigenlijk even iets heel anders te doen.
2: Ja.
1: En als ik ook kijk wat er bij ons in de fractie zit met collega's die ook al veel ervaring hebben in het sociale domein.
2: Ja,
1: denk ik.
2: Fenneke, Frederiksen.
1: Ja, maar ook Willemijn. Ja. Dus daar hebben we echt wel hele sterke mensen op zitten.
2: Ja.
1: En vind ik het ook leuk om iets nieuws te doen, iets nieuws te leren.
2: Ja.
1: Dus nou, daarom is die keuze gemaakt. Maar ik snap wel waar de vraag vandaan komt. Ja, zeker.
2: Ja.
0: Okay. Ik wil even gauw een vraagje tussendoor stellen. Want tot 8 uur vanavond vindt er een oefening plaats bij de brandweerkazerne van Harderwijk.
2: Ja.
0: Een zogenaamd noodsteunfondsoefening. Ik hoorde net tussen de bedrijven door dat Martijn Noorman daarbij aanwezig is geweest.
1: Ja, zeker.
0: Om even te kijken, wat is daar gaande? Kun je dat even vertellen?
1: Is
0: het interessant om naartoe te gaan?
1: Ja, dat is wel heel interessant om naartoe te gaan. Ja, dat moet je snel zijn, want het is tot 8 uur inderdaad. Wat daar gebeurt is, eigenlijk wordt er een situatie nagebootst dat we in West-Europa een grote stroomuitval hebben. Dus dat er helemaal geen stroom meer is.
0: Dus de Russen zijn langs geweest?
1: Nou ja, of wat dan ook. Hè? en wat je dan eigenlijk dus allemaal tegenkomt, je hebt geen mobiele telefonie, want dat werkt natuurlijk allemaal niet meer. Geen internet. Je thuis doet je stroom het niet, dus je voorraden bederven, et cetera.
2: Dus, kun je geen koffie maken?
1: Nee, nou precies.
0: Schappen bij Albert Heijn leeg. Dat soort
1: schappen leeg. Nou, dus al dat soort dingen gebeuren er dan. En eigenlijk hebben we dan gezegd in Harderwijk, of eigenlijk in de veiligheidsregio is dat natuurlijk bedacht, dat de brandweerkazerne, dat is dan het noodsteunpunt. Ja. Daar kunnen burgers naartoe als ze vragen hebben of als er iets aan de hand is wat echt niet kan wachten. Dus wat er vanavond gebeurt is, daar wordt zo'n situatie nagebootst. Daar is wel elektriciteit, want daar is een grote noodbatterij en een aggregaat.
0: Kun je telefoon opladen?
1: Dat zou kunnen als het echt nodig is. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een goede vraag.
0: Natuurlijk is het een goede vraag.
1: Kan misschien nog even iemand even gaan checken.
0: De journalist.
1: Nee, en dan is dus eigenlijk dan kun je dus meedoen met de oefening ook. En dat is heel leuk. Dan
2: heb jij dat ook gedaan?
1: Ja, dan loop je binnen en dan krijg je een kaartje.
2: Ja.
1: En bij mij stond erop van, ik zou dan werken bij een welzijnsorganisatie. En dan wil ik graag extra inspringen. Omdat er een crisis is. Maar ik heb ook twee kleine kinderen. En die moeten dan extra naar de opvang.
0: Ja.
1: Dus ik kom bij dat informatiepunt.
0: He?
1: Ja, precies. Het liefst wel. Dus ik kom bij dat informatiepunt en ik ga dat vragen daar. Ja. Dus dan word ik, dan stel ik die vragen. Dan moet ik naar een informatiebalie. En dan gaan ze mij een vraag beantwoorden. En zo heeft iedereen komt met een aparte casus binnen. Zodat die mensen daar echt kunnen oefenen met wat voor soort vragen komen mensen nou binnen tijdens zo'n crisis.
2: Wie organiseert dit?
1: Ja, dat is vanuit de veiligheidsregio.
0: Noord-Oost-Gelderland.
1: Ja, zeker. Die zijn daarmee bezig. En her en der in de regio worden dit soort steunpunten ingericht.
2: Ja.
0: Er zijn 23 gemeenten.
2: Ja.
1: Ja, dus het is wel leuk, want denk een week of 2, 3 geleden zijn we als gemeenteraad ook uitgenodigd bij een avond over gezamenlijke regelingen. Dat was ook op de brandweerkazerne, daar ging het onder andere hierover. En het is dan wel leuk om te zien dat je dan 3 weken later ook aan zo'n oefening kan meedoen. Dus het wordt wel echt gewerkt aan die weerbaarheid van Harderwijk.
2: Denk ook heel zinvol,
1: zeker,
2: toch?
1: Zeker,
0: ja. Interessant om daar nog een keer op terug te komen als politiek praatprogramma. Omdat het natuurlijk wel heel belangrijk is voor de mensen die hier in Harderwijk wonen. Van hoe kom je aan die informatie? Stel je voor dat wij op een noodaggregaat kunnen worden aangesloten als Veluwe FM.
2: Ik wist het, want wij hadden een uitnodiging, de redactie van Veluwe FM,
0: of
2: van ons programma.
0: Ja.
2: Dus we weten, maar ik denk, wist jij dat dit er was? Nee.
3: Ik wist niet eens dat het.
0: Ja, er stond een hele grote, bij Broodje Kok stond een hele grote tekstkar. Ja, Broodje Kok bestaat niet meer, maar iedereen weet wat het is.
1: Ja, klopt, bij het tankstation daar.
2: Ja. Maar dan moet je wel net toevallig dan langskomen.
0: Ja, precies.
1: Ja, het mooie ervan is ook nog dat er dus heel veel gewoon inwoners vanuit Harderwijk als vrijwilliger daar aangesloten zijn. Dus die werken niet bij een brandweer of politie. En die komen puur als zo'n crisis, die worden dan ingevlogen om gewoon zo'n informatiepunt te bemannen. Of mensen gewoon te woord te staan.
0: Zijn die lid ergens van of zo?
1: Nee, die kunnen zich daar gewoon voor aanmelden. Dus dat is mooi.
0: Via Zorg Dat of zo? Of,
1: dat weet ik zo niet.
0: Ja, dat is interessant.
2: We hebben nog 4,5 minuut, want dan moet Martijn naar de vergadering.
0: Oh ja, ja.
2: Welke vraag had je gehoopt dat we die zouden stellen en die hebben we niet gesteld?
1: Ik had in elk geval verwacht dat jullie zouden vragen van waar ga je in Harderwijk mee aan de slag, maar die vraag is zeker wel gesteld.
2: Hmm. Ja.
1: Nou, misschien van wanneer is je raadsperiode over 4 jaar succesvol geweest?
2: Ja. Wat zet je aan de
1: hoogte? Ja, dat is een goede vraag, want daar moet ik er zelf ook over nadenken.
2: Stip aan de horizon over 4 jaar.
1: Ja, dan ook. Dat is misschien niet heel concreet, maar wat wel voor mij heel belangrijk is dat... Kijk, ik ben wel iemand die echt werkt vanuit vertrouwen, ook bijvoorbeeld op de ambtenaren en het college, dus burgemeester en wethouders. Dat vind ik heel belangrijk. En ik hoop vanuit mijn positie alle dingen die zij maken of beleid dat zij maken, nog een stukje beter te maken.
2: Ja.
1: Zoals bijvoorbeeld, dat is iets concreter. Vanavond staat op de commissie een subsidieregeling over het isoleren van bedrijfspanden.
2: Ja.
1: Nou, ik vind dat een heel mooi initiatief. Ook vanuit de duurzaamheidsgedachte. Ik denk alleen dat het nog beter kan dan dat het nu op papier staat. Dus daar ga ik dan ook met de wethouder over in gesprek. Ja. Om te kijken hoe kunnen we het nog perfectioneren, om het zo te zeggen. En dat is voor mij voor nu een doel. En ik denk dat gaandeweg de 4 jaar wel wat heel concrete dingen bijkomen. Ja.
2: Dat horen we dan.
0: Ja. Ik heb een laatste vraagje, misschien een bommetje hoor. Maar Veluwe FM moeten wat het commissariaat van de media betreft en ook wat de gemeenteraad van Harderwijk betreft verdwijnen. En plaatsmaken voor een andere lokale omroep. Heb jij er ook voor gestemd of niet?
1: Ja, ik heb daar ook voor gestemd. Ja,
0: waarom is de keuze gevallen op die andere partij, niet op Veluwe FM? Kun je dat uitleggen?
1: Ja, ik zal proberen kort daarover uit te leggen voordat ik naar de commissie ga. Kijk, er is een toetsingskader geweest waarbij verschillende partijen zijn getoetst op een aantal criteria. En daar zijn punten uitgedeeld. En daar is een andere partij heeft daar hogere punten gekregen. En dat is dan voor ons aanleiding om te zeggen van, hey, als we kijken naar de toekomst, die regionale omroep, dan daar gaat daar de voorkeur naar uit.
0: Oké,
1: okay.
0: Dus dat betekent wel dat wij als programma gaan verdwijnen, Anneke.
2: Dat
0: vind ik wel een beetje jammer. Ja,
1: ben ik wel blij dat ik hier dan nog heb mogen aansluiten vanavond.
0: Je bent onze laatste gast.
2: Harry, een beetje jammer.
0: Nou ja, dat is ontzettend jammer.
2: Een beetje heel veel.
0: Ja, daar verdwijnt een stukje geschiedenis mee. Hè?
2: Ja.
0: Of misschien worden we al overgenomen.
1: Maar dat is nog niet gezegd natuurlijk. Ja. Volgens mij is Veluwe FM ook van harte uitgenodigd om mee te doen bij de regionale omroep.
0: Ja, maar dan moet je Henk Keizergaan nog even tegenkomen.
1: Dat is een voer voor gesprek.
2: Goed.
1: Maar, ja.
2: Okay. Dat hoeven wij hier
0: het is er al voor goed uitgelegd, dankjewel.
2: Hoeven we hier niet te bespreken.
0: Maar we wensen Martijn Noorman een hele prettige
2: dank,
0: avond.
2: Dank dat je hier was.
1: Ja.
2: En goede vergadering en tot de volgende keer.
0: Laten over een paar maanden dan nodig je weer uit en dan
1: gaan we evalueren.
0: Dan gaan we inderdaad, dan gaan we wat kritischer aan de tand voeren.
1: Dank u wel.
0: Oké,
1: fijne avond.

0: Ja, we gaan naar het nieuws, Harry.
1: Nou ja, ik wou het plaatje nog even afkondigen, want dat hadden we nog helemaal niet gezegd. Ja. China in Your Hand, ook uitgezocht door, Johan natuurlijk. Van T-Pow was dat.
0: Ja, dat slaat natuurlijk op gesprek met Martijn.
1: Omdat Martijn Norman, onze gast die nu in de commissie aan het praten is. Maar eerst met ons in gesprek was, omdat hij daar in China was geweest. Ja. Naast Cambodja. Mooi verhaal trouwens. Ja. Goed, we gaan inderdaad naar het nieuws. Opgesteld door onze grote collega Henk Uizinga, die vanavond naar een vergadering is. Ik heb geen idee waar.
0: Ik ook niet.
1: Jij weet het ook niet. Oké. Het is het politiek en gemeentelijk nieuws van 15 oktober 2026. Dit is voor de annalen, hè?
0: Ja.
1: Goed. Eerst bericht gaat over het dolfinarium.
0: Ja, de regering heeft namelijk. Hè, was het groot nieuws gisteren.
1: Ja, het dolfinarium. Ja. Ik zag opeens weer allemaal dolfijnen langs springen.
0: Maar er mogen geen dolfijntjes meer geboren worden hier.
1: Nee, dat mag al. Maar die worden al 8 jaar niet meer geboren. Want de dames en heren dolfijnen krijgen anticonceptie. Of ja, ik kan me niet voorstellen dat ze condooms uitgereikt krijgen.
0: Hè? Je zei dames en heren.
1: Nou ja, ik denk vooral de dames. Want
0: dat lijkt mij ook.
1: De heren krijgen, ik zei net, die krijgen vast geen...
0: Harry, gaan we gewoon verder. Want dit gaat niet goed.
1: De regering heeft aangegeven een eind te willen maken aan dolfijnen in gevangenschap. Er mogen geen nieuwe dolfijnen geboren en ook niet worden aangekocht. De huidige dolfijnen mogen wel blijven, omdat het terugzetten in zee niet mogelijk is, zegt de staatssecretaris. Zegt ook Alex Thibault, de directeur van het dolfinarium. Dat gaat dan ook in beroep, het dolfinarium. Ja. Wat dat gaat betekenen voor de gemeente, dat is aan de eigenaren. Die hebben juist aangegeven om de grond te willen kopen. Die grond hebben ze nu in erfpacht. Ja. Eeuwigdurende erfpacht.
0: Ja. Het wordt nu wel een ander verhaal. Een paar
1: weken geleden hebben we het daar ook over gehad. Ja.
0: Maar Harry, dit wordt nu wel een ander verhaal voor de toekomst, toch?
1: Nou ja, er wordt er veel langer over gespeculeerd.
0: Jawel, maar dit is toch wel een concreet iets van...
1: Dit is zeker, als je vraagt aan milieuorganisaties en dierenbeschermingsorganisaties, Partij voor de Dieren en zo, die staan te juichen nou, ja, zeker.
0: Want 15 zeker. Jaar geleden stonden ze ook al elke dag voor. Johan weet dat ook nog wel.
1: Ja goed, als je bedenkt dat de jongste dolfijn in Harderwijk is nu 8 jaar en die beesten kunnen met gemak 40 jaar worden. En, Moby die is zelfs 56 jaar geworden, en die is een paar jaar geleden overleden.
0: Ja.
1: Dus dan bestaat het dolfinarium hier in Harderwijk nog wel even, tenzij ze natuurlijk met een andere oplossing komen. Ze worden in andere landen waar ook de dolfinaria zo langzamerhand worden uitgefaseerd. Wordt al nagedacht over het instellen van zogenaamde sanctuaries. Dat is een gebied, een stukje open zee, of een afgesloten zee eigenlijk. Waar de dieren dan in worden ondergebracht en nog een tijdje kunnen worden bijgevoerd, zullen we zeggen.
0: Ja.
1: Want heel veel vaardigheden die hebben ze natuurlijk niet. Nee. Dus dat zou misschien een oplossing kunnen zijn.
0: Ze hoeven zelf een kostje niet te vangen.
1: Sorry, nog een keer?
0: Die vissen nu, die dolfijnen, die hoeven zelf hun kostje niet te vangen.
1: Nou, kunnen ze hier aan wennen, dan laten we hier wat haring rondzwemmen. Kijken of ze die te pakken kunnen krijgen.
0: Ja. Oké.
1: Goed. Een ander bericht gaat over de statushouders. De gemeente moet dit jaar nog 43 statushouders huisvesten. Of dat lukt is de vraag, want de laatste 3 maanden waren het er maar 18. Die zijn ondergebracht. Wat dit jaar niet lukt, komt er volgend jaar bij. Dus dat betekent dan dat er 43 min 18, dan reken jij het maar even uit, plus het aantal 25. Nieuwe statushouders moeten worden ondergebracht. De verwachting is wel dat er volgend jaar minder mensen een status krijgen dan op dit moment. Het aantal van volgend jaar dus iets lager zal uitvallen.
0: Ja, dat hopen we, maar of dat...
1: Ja, dat is de verwachting.
0: Ja, de verwachting.
1: Goed, kunnen we
0: maar we moeten afwachten of dit zo is.
1: Goed, vorige week is de bouw begonnen van de openbare Montessori school, het Koraal, in Drielanden, Harderwijde. De school komt in de plaats van de Bogen in het centrum van Drielanden. Wat gaan ze met het oude gebouw doen, Anneke? Weet jij dat toevallig?
0: Nee.
1: Oh, ik ook niet. Goed, als we kijken naar de schriftelijke vragen, dan zijn er alleen nieuwe schriftelijke vragen ingediend door gemeentebelangen. Namelijk over de overlasten in Harderwijk en Hieren. En dan met name Parallelweg, Hanekamp, Pauwenkamp.
0: Ja, ik heb er wel daar, niet zoveel gelezen.
1: Daar liggen allerlei vieze rotzooi, signalen van drugsoverlast. En zelfs mensen die er gewoon in tussen de bosjes zitten schijten. Dus het is een beetje smerig boel daar.
0: Ja.
1: De boel begint daar te verpauperen.
2: Waar is dat? precies?
1: Dat is als je de Melis-Stokelaan helemaal uitrijdt en dan onder de N302 doorgaat, dat viaduct, dan direct aan je linkerkant.
2: Ook.
1: Daar ongeveer.
0: Ja, ja.
1: Daar begint de parallelweg. En dan heb je links heb je die weg erachter, dat heet de Hanekamp. En dan heb je ook nog de Pauwenkamp daar. Goed. Vanavond is er de commissie Stad en Omgeving met de aankoop van het pand aan de Lageweg in Hierden. Dat is een belangrijk pand, dat ligt strategisch. Want de gemeente heeft plannen daar aan de Hoge Varen nog wat meer woningen te gaan ontwikkelen. Daar is een bedrag van ruim 1,2 miljoen euro mee, of ruim 1,1 miljoen euro mee gemoeid. Dus dat is wel belangrijk. En het andere agendapunt, daar had Martijn Noorman

0: aan te vragen om de boel te subsidiëren.
1: Ja.
0: En vanavond wordt voorgesteld om door BMW om daar €250.000 is in eerste instantie voor beschikbaar te stellen.
1: 250.000
0: euro.
1: Ja, daar kun je wel het een en ander mee doen,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, maar goed, er zijn heel veel bedrijfspanden in Harderwijk die erg slecht geïsoleerd zijn. Dus
1: Ken jij cijfers?
0: Ik denk niet dat het bedrag genoeg is.
2: Weet een van jullie toevallig waarom het een subsidie is en niet gewoon een renteloze lening?
0: Dat zou ook nog kunnen. Dat je het in de vorm giet van een revolverend fonds. Waarom er niet voor gekozen is?
2: Ik vind het nogal niet wat, namelijk dat je gewoon 250.000 euro in bedrijfspanden douwt en dat het dan aan verkocht wordt en dat geld automatisch verdwijnt in de eigenaar van het pand.
0: Ik denk dat als je niet kunt aantonen dat de subsidie niet is gebruikt voor het isoleren van het pand, dat je dan het geld gewoon weer terug moet betalen. Zo werkt dat vaak. Dus er worden wel voorwaarden aangesteld natuurlijk. Ja. Goed, over... volgende week trouwens is het herfstvakantie, dus is er geen raad, is ook geen commissie. En u kunt ons ook niet beluisteren. Oh jee, dat wordt nog heel spannend, want de rest van het aantal uitzendingen wordt steeds minder. Hè? Het wordt steeds minder.
1: Dan
0: kunt u op dit tijdstip gewoon even luisteren naar gezellige muziek op Veluwe FM. Ja. Daar zijn ze ook heel erg goed in.
1: Ja.
0: En dan over 2 weken dan is er weer een commissie Mens en Maatschappij. En dan is natuurlijk het team van Raadstaal er ook weer om alle politieke gemeentelijk nieuws met u samen door te nemen.
1: Zeker.
0: En dan gaan we ook kennis maken met iemand van de Sociale Adviesraad. Tenminste, dat hoop ik maar. De commissie Mens en Maatschappij gaat dat in ieder geval wel doen.
1: Oké, we gaan nu...
0: Nog even naar muziek luisteren. Ja, en dat wordt dan... Bring Me to Life van Brooklyn.

0: Brooklyn was dat, met Bring Me To Life. Dus,
1: Amerikaanse dame?
0: Ja. Dus,
2: Nederlandse dame.
3: Nederlandse dame. Ja, en die is heel ver gekomen bij America's Got Talent. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Die was vandaag was er bij Max Live, heb ik toevallig gezien. Ja. Die vrouw is fantastisch natuurlijk. Ja, oh. Die is echt mega ver gekomen. Dat is een hit nu.
0: Ja, ze kan wel goed zingen, dat is wel duidelijk, ja.
1: Ja, ik luister niet naar die muziek.
0: Maar je hebt haar ook gezien. Is, ja. Ja, het is of is dat de reden waarom je zegt fantastisch?
3: Daarom zeg ik dat ze fantastisch is natuurlijk. En ze kan ook zingen ook.
0: Okay. Ja. Zeg, we praten trouwens, Anneke, met Arjan. En dat is jouw buurman.
1: Ja, klopt.
0: Arjan, stel jezelf even voor, want niemand kent je nog.
3: Ik ben Arjan en ik ben de buurvrouw van Anneke.

0: Dat staat ook op mijn visitekaartje, dat ik de buurvrouw van Anneke
1: buurvrouw van Anneke.
0: En dan kom je heel end hoor in Harderwijk. Als je buurvrouw van Anneke bent, dan red je het wel.
2: Ik zie, de laatste tijd steeds vaker bij ons programma Raadstaal. Waar je uiteraard welkom bent. Iedereen trouwens die dat leuk vindt.
1: Absoluut, iedereen is welkom.
0: En het is ook heel leuk om hier af en toe eens te komen. Hoor,
1: voor zolang we er nog zijn.
2: Ja, het zijn altijd leuke gesprekjes die hier plaatsvinden. En live is net iets leuker nog dan via de radio. Waar u nu naar luistert.
1: Je hebt ook wel interesse in politiek, toch?
0: Ik vind het heel erg interessant wat hier gebeurt allemaal.
2: Kennen de mensen je misschien ergens van of niet?
1: Ik denk van de Kolp.
0: Van de Kolp uit de Harderwijk Krant. Ja, ik heb nog wel eens ruzie met mensen in de Harderwijk Krant. Ja, dan heb ik nog wel eens ruzie met mensen. Dat zou zomaar kunnen dat ik me daarvan ken.
1: Ja. En correspondeer je daar dan ook mee?
0: Ja, nee. Ik,
1: hoe gaat dat? Vertel eens.
0: Dat gaat hartstikke goed. Ik heb nu mijn column van gisteren. Die ging over de vragen die zijn gesteld door gemeentebelang over de regenboogvlag.
1: Oh ja.
0: En dat ik het nog bijzonder vind dat er zo specifiek wordt gezegd dat deze vlag niet inclusief genoeg is. Omdat er mensen zijn die zich niet kunnen vinden in de diversiteit die deze vlag tentoonspreidt.
2: Ja,
0: dus het is een gedachtenklonkel die je moet maken om hierin mee te kunnen gaan. Dus daar gaat hij over. Ja. En dan benoem ik een van de raadsleden in die dit heeft aangevraagd.
2: Lloyd Opdam.
0: Precies. En die heeft het verkeerd gelezen en die eist een rectificatie.
2: Oeh.
0: Dus dat ben ik nu eventjes aan het schrijven. En dat wordt een zeer leuke rectificatie.
2: Oké, dus je moet een rectificatie maken.
0: Ik ga een rectificatie.
2: Je zat ernaast. Maar wat
0: ik zat goed.
2: Je zat goed. Maar je zou op zijn minst kunnen zeggen.
1: Ik heb hem gelezen en ik vond hem goed.
2: Je zou op zijn minst kunnen denken dat meneer Opdam iets aankaarten waarmee hij probeert de boel wat te polariseren.
0: Dat is het natuurlijk. Oh. Kijk, meneer De Nooijer uit Oldenbroek. Die heeft exact hetzelfde gedaan over
1: de
0: regen.
2: Oh, die wethouder daar.
0: Die wethouder daar. En die twee mensen kennen elkaar van een heel leuk rechtsclubje uit Utrecht. Okay. Waar meneer Opdam trouwens geen lid meer van is, maar goed.
2: Ik krijg nog wel steeds een nieuwsbrief van een of andere extreemrechtse club. Ik verdenk nog steeds.
0: Heel lang geleden, hoor.
2: Ik verdenk nog steeds iemand anders ervan dat hij me erop geabonneerd heeft. Ik zelf er ook van niet.
0: Ja, ik zit heel vaak jouw e-mailadres bij dingetjes in te vullen, gewoon voor de lol. Dat is eigenlijk.
2: Of was jij dat?
1: Arjan, wat is het leuke aan een column te schrijven?
0: Het leuke aan een column schrijven vind ik dat je hoeft. Ja, jij bent Harry is journalist, dus jij moet echt op de feiten zitten. Ik kan veel met mijn eigen mening geven. Ik ben heel links, zeker in mijn column. Ja. En ik vind het heel lekker om daar eventjes goed tegen aan te schoppen. En soms is het ook niet helemaal. Maar het is lekker om even te schuren.
1: Maar heb je wel het gevoel dat je af en toe toch mensen een beetje zeer doet?
0: Ik hoop het. Ik hoop dat ik mensen af en toe een beetje zeer. Ja, het is als jij. Ja. Kijk, ik kom zelf uit theater. Ik ken heel veel homoseksuelen, helemaal heel veel lesbiens. Ik ken een aantal non-binnen. Ik vind dat.
1: Ja.
0: Dan moet je niet aan.
1: De hele club van LHBT.
0: Je moet niet aan minderheden komen.
1: Nee.
0: Dan zoek dan ruzie met mij. En dan kunnen we gaan vechten. Maar ga niet over de ruggen van minderheden proberen om je gelijk te halen.
1: Daarom vond ik de actie van onze burgemeester ook goed. Heel om mooi. Die vlag om zijn schouders te slaan.
0: Absoluut. Ja.
1: Hoe sterk was dat?
2: Ja.
0: Prachtig beeld geweest.
1: Dat vond ik echt enorm sterk. En dan kunnen ze in
0: Oldenbroek nog een pintje aanzuigen.
1: Met Tom Nooyer nog wat van leren. Maar ik denk dat... Maar goed, nee. Ik ga niet.
0: Want dan worden we boos en kwaad.
1: Ja,
0: en dan moeten we helemaal niet
1: boos en kwaad. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Harry, wat speelt er nog meer in onze gemeente?
2: Nou, dat is een goede vraag die je daar stelt. Los van die nood. Hoe heet dat ding ook weer?
0: Noodsteunpunt.
2: Noodsteunfonds.
0: Ik wist trouwens niet dat als we problemen hebben, dat we dan naar de brandweer moesten gaan. Dit was nieuwe informatie voor
2: mij. Ja, dat is voor mij ook nieuw.
0: Nee, prima.
2: De tekstkar heeft mij de ogen geopend. Ik zou anders naar de krant gestapt zijn of zo.
0: Nee, ik ga naar Anneke natuurlijk, dat snap je.
2: Maar goed, als internet inderdaad niet meer werkt of zo.
0: Ja, waar ga je heen dan?
2: Ik denk hier naar de hal van het stadhuis.
0: Dat lijkt me ook, maar je moet dus naar dat is wel fijn om te weten. Dus als er wat aan de hand is en er is geen internet, dan moet je dus naar de brandweer.
1: Ik ga eerst naar jou.
2: Ik weet het eigenlijk nog steeds niet, maar je kunt natuurlijk op je vingers natellen dat die allemaal noodaggregaten hebben.
0: Ja, maar het ook druk hebben toch, neem ik aan, want mensen zitten vast in de lift en wie weet hebben we dat niet.
2: En zij hebben inderdaad de communicatiemiddelen die wij niet hebben en die kunnen ook gebruikt worden in bijzondere omstandigheden.
1: Maar de gemeente, heeft die ook een extra aggregaat of hoe heet dat?
0: Dat zou toch haast wel?
1: Weet jij dat? Heeft de gemeente een extra aggregaat als hier wat uitvalt? Of moet je dan naar het ziekenhuis?
2: Ja, ik denk het wel. Want officieel zijn, is het stadhuis van Harderwijk nog steeds hier beneden is zo'n atoombunker. Hè?
0: Oh ja. Ja.
2: Dus ze zullen hier vast nog wel wat stretches hebben liggen. Maar of er ook nog een werkend aggregaat bij staat, dat durf ik je niet te vertellen.
1: Op 19 november dan. Als we dan nog uitzenden, dan komt de secretaris in ons programma.
2: Welke?
1: Kees Klaassen.
2: Oké, ik ken een hele oude voorzitter van de BBB nog.
1: Ja?
2: Weet je dat wel, wie dat was?
1: Ja, dat was vroeger, maar die leeft niet meer. Piet Dijkstra.
2: Piet Dijkstra.
1: Ja, dat weet ik. Ja,
2: zat
1: zeker.
2: De burgerbevolking nog in de Zevende Hemel.
1: Ja, in de Zevende Hemel.
2: Om even plastisch te zeggen, maar dat gebouw heet tegenwoordig de Zevende Hemel.
1: De Zevende Hemel.
0: Maar wat heeft het met een noodaggregaat te maken hier in het gemeentehuis? Dus ik vraag me.
2: Als de stroom uitvalt,
1: dat je naar het stadhuis kunt.
0: Snap ik, maar ik snap niet wat dat met Piet Dijkstra van de Zevende Hemel te maken heeft.
1: Oh, dan moet je een Harry vragen. Oh. Want
2: daar zat vroeger de burgerbescherming bevolking.
0: Oh, okay. Oh, dat is een of andere club die dat deed.
2: Dat was vroeger een club. Die ervoor zorgde dat er...
0: Een soort binnenlandse strijdkrachten.
2: Ja, dat was tijdens de Koude Oorlog was dat een toen nog belangrijke club mensen.
0: Maar moeten we dat niet weer gewoon gaan opzetten hier?
2: Nou, precies die vraag die stelde ik me even af. Want Martijn Noorman die zegt ook, er zijn nu weer mensen die dus zich kennelijk ergens hebben opgegeven. En die dus aankomen zetten als er problemen zijn in stad of dorp of land.
1: Ja.
2: En dat zou wel eens een soort revival of de BBB kunnen zijn. Hè?
0: Ik vind de BBB toch een beetje, dat ik denk...
2: Nee, burgerbescherming.
0: Ja, dat weet ik, maar ik krijg er toch een hele andere kriebel van. Ja. Maar als je... Want wij hebben in onze buurt, en ik kijk nu naar Anneke, wij hebben een kring. Zo'n kring dat als er iets aan de hand is, dan kan je elkaar bellen.
2: Een buurt-WhatsApp.
1: Voorzorgcirkel.
2: Voorzorgcirkel.
0: Hebben jullie dat ook in de binnenstad?
2: Nee. Ik weet wel dat 15 jaar geleden, dat was een van de eerste buurt-alerts. Via WhatsApp werden de bordjes gezet in de straat van hier is een buurt WhatsApp. Oftewel, hier zijn buren die letten op onraad en dingen die niet fris zijn.
0: Ja, dat doen wij niet. Hè,
1: die voorzorgscirkel is een landelijke club.
2: Dat is een andere club, oké. Okay.
1: En vorig jaar waren we toch al wel iets van plan. Mijn buurman die ging met pensioen, had een hele drukke baan gehad. En die viel even in een beetje zwart gat. Maar van tevoren had hij al gezegd, als ik weer even de werk achter me heb gelaten, dan wil ik vrijwilligerswerk gaan doen. En toen hadden we een leuk idee. Maar toen kwam Jeroen van Beugen hier ook in de Molenstraat. En die kwam met een artikel over...
2: Oude wethouder?
1: Nee.
2: Jeroen van Beugen?
1: Van Beugen.
2: Oh, van Beugen, sorry. Nee.
1: Oud-ambtenaar van welzijn. Nee, ja. En die kwam met het verhaal over die voorzorgscirkel. En die loopt nu sinds 2 jaar, bijna 2 jaar alweer, in de Molenstraat. En dat werkt fantastisch.
2: Dat is alleen de Molenstraat? Of
1: alleen de Molenstraat. Okay. Ja, dat is ook echt het karakter ervan, dat je het kleinschalig houdt. Ja. Dat iedereen elkaar kent. 1 keer per jaar hebben we
0: een hele zware borrel.
1: Ja, een buurtbarbecue.
0: Ja, nou, buurtbarbecue is gewoon een borrel.
2: En dan komt de voorzorgcirkel komt in actie.
0: Ja, die komt dan in actie. Die gaan met z'n allen naar de gallen.
1: Dan heb ik dienst. Maar er is ook bijvoorbeeld een cultureel clubje uit ontstaan. Okay. Er is een eetgroep uit ontstaan. En de mensen weten elkaar gewoon makkelijker te vinden.
2: Ja.
1: Als je dat overal zou doen.
0: Dan heb je al zo'n soort BBB-club, zal ik maar zeggen, zonder dat Caroline van der Plas er wat mee te maken heeft. Maar zo'n binnenlandse strijdlacht.
2: Nou, wij hebben in onze straat, de Rabbistraat, hebben we bijvoorbeeld, zitten ook allemaal op 1 app. En als er wat leuks is of wat gemeld moet worden, dan gebeurt dat ook.
0: Maar krijg je dan niet heel veel? Wij zaten vroeger in, ik kom uit Amsterdam, daar hadden we zo'n flatgebouw, zo'n app. En dan kreeg je de meest verschrikkelijke dingen. Al die mensen die aan het zeuren
2: iedereen
0: waren.
2: Die houdt zich gelukkig netjes in. Alleen met verjaardagen gaat de boel soms even los.
1: Wij hebben gezegd, als iemand jarig is, ga er naartoe. Feliciteer even. Niet daarvoor de app gebruiken.
2: Niet op de app. Ja. Ja, dat kunnen we ook doen. Maar dan moet je wel weten dat er iemand jarig is. En dat weet ik pas als iemand zegt van... gefeliciteerd, buurman. Dan denk ik van, oh! Want ik heb dat niet in mijn verjaardagskalender staan.
1: Maar je kunt het ook vragen.
2: Ja, zo is dat. Goed, we gaan nog even luisteren naar muziekje. En dan, we naderen alweer het eind van het programma.
1: Ja.
2: Maar we gaan eerst luisteren naar nog zo'n winnaar van een talentenjacht. Davina Michel met Amsterdam.

0: Ja. Ja, luisteraars, het is bijna 8 uur, dus het uurtje politiek zit er weer op. Harry, het was een heel gezellig programma. Leuk gesprek met Noorman gehad van de ChristenUnie.
1: Het lijkt wel een praatprogramma.
0: Hè? Ja, het lijkt inderdaad op een politiek praatprogramma.
1: Ja.
0: Volgende week zijn we er niet, want dan is er reces. En dan afgelopen jaren ook steeds geprobeerd om gasten te krijgen. Maar dan is gewoon
1: dat
0: iedereen
1: gaat,
0: weg.
1: Gaat vast
0: en
1: lukken.
0: Dat lukt gewoon niet.
1: Misschien iemand van het noodsteunpunt. Van de brandweer.
0: Kan niet doen. Over 2 weken zijn we er weer. En dan is vandaag de 14e plus 29 oktober zijn we er weer.
1: Ja.
0: Fijn dat u nu vanavond bij ons was. En over 2 weken treffen we u weer graag aan de microfoon. Tot dan.
1: Tot de volgende keer. En blijf luisteren naar Veluwe FM.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
2: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
1: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, Simon R. 15 oktober 2026. En we gaan weer beginnen met een heel mooi programma. Met heel veel muziek. En heel veel lol.

0: Ja, we mogen weer. Ron, kom
1: erin. Hey. Ik was er net al in. Een beetje.
2: Ik wil, toen jij hier met je zin was, zei ik als laatste, met liefde.
0: Oh, met liefde. Ja, ja. Maar je microfoon stond uit.
2: Oh, dat is niet... En met liefde.
0: Ja. We zijn geopend met het nummer In The Meantime van Space Hawk.
2: Ja, ik dacht in het begin dat ik het... toen ik plaatjes hoorde, ik dacht van... Hey, dat lijkt een beetje op U2-achtig.
0: Ja.
2: En ik dacht van, nou, hoe kan dat nou? Er was een verzoeknummertje binnengekregen. Ik dacht, is dat hem? Maar dat was hem dus niet. Dus,
0: Nee.
2: Nee, maar dat had het een beetje van weg, vond ik.
0: Ja, nou ja, het komt... Het is een beetje One Hit Wonder. 1995 uitgebracht. Het is een beetje
2: tijd geleden.
0: De soort signature nummer van die band. En heeft natuurlijk weer een hernieuwde aandacht gekregen sinds de film The Guardians of the Galaxy. Van Marvel, superhelden, space en dat soort dingen. Jij kijkt het niet, maar die films die hebben wel, er zijn drie delen van uitgebracht, die hebben wel heel veel echt goede muziek erin. En de nummer had dus weer een opleving. Dus ja, wordt eigenlijk beschouwd als een one-hit nummer. Maar ja, aan de andere kant zijn er ook een heleboel fans die zeggen... Ja, maar wacht eens even. Ze hebben wel 4 studioalbums afgeleverd. En met toch goede muziek. Dus ja, het is zo.
2: Het is zo. Nou ja, goed. Prima.
0: Het is zo. Ja, en over verzoekjes gesproken. Ik bedoel, normaal doe jij je administratieve handelingen. Maar ja, er was iemand die al jou voor was.
2: Ja, dat klopt. Maar ik ga toch eerst even mijn afkondiging doen, als het mag.
0: Ja, nee, hebben we dat afgehandeld.
2: Ja, dan hebben we dat weg. Nou, mocht hij thuis op de bank zitten. Nou, we hebben al eentje die op de bank zat. En die dacht van, ik breng wat nieuws in. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar zit je thuis op de bank, luister je mee naar ons prachtig programma. Zolang het nog duurt. Telefoonnummer 0341-360-148. En u kunt ook WhatsAppen naar 06-8309-8309. Nou ja, en je gaf net al aan, er had iemand er thuis die op de bank zat, of misschien op de stoel zit, of wat dan ook, een plaatje aangevraagd van U2, waarschijnlijk de nieuwste.
0: Ja, is recent uitgebracht.
2: Ja, Silencio. Hij had me net even geappt, maar dat heeft ook naar aanleiding dat, van dit album, dat U2 ook weer op wereldtournee gaat. En ze beginnen in Zuid-Amerika en ja, dan zullen ze zo langzamerhand rondgaan. En hij zei dan daarbij van, ja, misschien zullen ze ook wel weer in Nederland komen. Ja, ik zou wel graag willen. Ik vind het gewoon toch een, ik ben een fan vanaf het begin.
0: Ja.
2: Ik vind niet alle platen even geweldig, zeker van de laatste periode niet geweldig. Maar de kaarten zullen toch over gauw weer naar de €150 gaan. Dat vind ik...
0: Tikt aan hoor.
2: Ja, dat vind ik wel. En weet je, is dan zijn ze me even lief. Ik zou het graag willen horen, maar dan gaan we net te ver.
0: Nee.
2: Ja.
0: Nee, maar 50 jaar dus in bedrijf, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
0: En er zit ook een Nederlands sausje. Want
2: de drummer is een Nederlander, toch?
0: Nou, nee, Martin Garrix heeft ook één nummer daaraan meegewerkt.
2: Oké. Op dat album?
0: Op dat album.
2: Oké.
0: Dus ik weet even niet of dat één van de twee nummers, want je hebt Street of Dreams, dat was volgens mij de eerste die uitkwam. En Silencio is nu net recent uitgebracht, als ik me niet vergis. En Gert-Jan zit er helemaal in, dus app maar als ik het fout heb.
2: Ja.
0: Dan zal ik het in de uitzending mezelf niet corrigeren.
2: Nee, maar dan doe ik het wel. Ja, je moet ook op je fouten geweest worden, hè?
0: Ja?
2: Ja, zeker. We zijn ook niet. We zijn ook mensen, hè? Vrijwilligers.
0: Oh ja.
2: Ja, hou er rekening mee.
0: Oh, vrijwilligers. Ja. Ik dacht elke keer dat ik €20.000 van VDW FM op rekening gestopt kreeg.
2: Dat komt ergens anders vandaan.
0: Oh, dat.
2: Maar dat gaan we niet vertellen.
0: Bollejos.
2: Nee. Iemand moest zijn zwart geld kwijt, dus die heeft ons gesponsord. Dus,
0: lekker. Ja. Fijn. Nou, Silencio, die gaan we dus draaien.
2: Ja.
0: Van U2. En daarna gaan we meteen door. Met, ja, laat het licht maar komen, jongen.
2: Let there be light. Ja, nou ja, dit is ook zo'n plaat die weer via een extra afspeellijst tot ontdekking ben gekomen. Het schijnt van een album te komen van, het is van Mike Oldfield trouwens. Dat heet The Songs of the Distant Earth uit 1994. En het is zelfs zijn 16e studioalbum, dus dat is wel aardig wat. Nou ja, hij had toen voor Warner Bros. Moest hij nog 3 albums uitbrengen. En de eerste die hij toen uitbracht was Tubular Bells 2. Nou, je weet hoe dat is gegaan. Dat heeft hem geen windeieren gelegd, dus dat is prima verlopen.
0: Ja.
2: En daarna heeft hij dit album gemaakt. En dat was gebaseerd op een science fiction roman.
0: Oh?
2: Ja. Dus dat is wel fantastisch. Maar Let There Be Light kan je ook heel breed zien, hè?
0: Ja, je kan alle kanten mee op.
2: Ja, volgens mij zegt hij daar ook nog wel iets over in de plaat. Je hoort ook nog een gesproken tekstje.
0: Ik ga straks een microfoontje aanzetten als hij het doet.
2: Ja, bij deze doet hij het niet, hè, zie ik. Nee.
0: Nee.
2: Ja, hij is ook 2,36, hè. Tegen de tijd dat je denkt van ik heb een microfoon, kan hij al weer uit.
0: Daarom.
2: Ja.
0: En daarna Don't Forget Lost Frequencies. Ja, dat is volgens mij ook recent. En onze Belgische DJ, hè.
2: Oké, je gaat toch gelijk 3 achter elkaar draaien?
0: Ja,
2: Doe een blok 3.
0: Gaan we gewoon doen.
2: Ja, blok 3.
0: Ja, oké. Ron, stilte graag.

0: Don't Forget Me, Lost Frequencies.
1: Ja, als je één woord ertussen zet, dan is het een plaat van Simple Minds.
0: Don't
1: you forget about me.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja?
0: Ja,
1: ja,
0: ik heb hem. Ik heb hem
1: ja,
0: helemaal.
1: Ook, ja, ja, nee, ja. Even, ik denk even een puzzeltje ertussendoor. Moet kunnen.
0: Moet kunnen, ja.
1: Ja, daarvoor was Mike Holfling met Let There Be Light. En daarvoor was die plaat van...
0: Van Gert-Jan.
1: Van Gert-Jan met Silencio.
0: Nou, nee, niet van Gert-Jan, van U2.
1: Nou, van U2, nee, maar Gert-Jan had hem aangevraagd. Maar ja, ik kan nog niet wennen aan de nieuwe muziek van U2. Het is misschien omdat ik toch verwend ben met de oudere muziek van...
0: Ik dacht dat je zei oud. Omdat ik toch oud word.
1: Hoop ik. Ik hoop dat ik oud word.
0: Ja,
1: ja, maar niet zo heel oud. Maar dat ik wel ouder mag worden. Ja, ja, en dat ik nog aan... voorlopig kon nog blijven genieten van de muziek. En het brengen van de muziek zoals wij dat nu doen in ons programma, Simon Air.
0: Ja.
1: Dus,
0: Velo FM.
1: Ja, en misschien hebben we straks nog ergens een gaatje om ons plaatje nog ergens te promoten. Zolang het nog kan. Voor de rest zeg ik niks. Dus,
0: Je weet het. Weet het niet.
1: Misschien gooi je er ergens tussendoor en blijven gaan. Maar we gaan nu...
0: onze plaat.
1: Ja, onze plaat.
0: Ja.
1: Dat is wel ik heb hem al vandaag. Nee, ik heb hem van de week al een paar keer gehoord bij sterren.nl.
0: Oh ja.
1: Radio 538.
0: Joe?
1: We werden wel gevraagd voor Radio Joe. Ja. Vanwege onze leeftijd. Ja. Waarom wij dat nou doen? Die leeftijd nog een plaat uitbrengen,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: Ik heb wel gezegd van, nou, we gaan niet alle festivals af, want dan zijn we. Dat wordt een beetje te veel. We hebben ook ons gewone werk. Ja, en dan het vrijwilligerswerk wat we nog hebben. Dus dat wordt allemaal een beetje te. En we doen het voor ons plezier. We hoeven er niet geld aan te verdienen. Dus,
0: nee, zeker niet.
1: Nee.
0: Zeker niet.
1: Okay. Nee, dat is niks. Nee, we krijgen de eerste reactie, aanbieding, dat soort dingen.
0: Van het VVD.
1: Kom bij ons in het feestcafé op treden. Ja. Maar nee, helaas.
0: Ik hoef niks van de VVD.
1: Nee, zeker niet. Nee. Ja, box 3 moet weer veranderd worden. Dat,
0: ja, en die hoe heet ze? Ik zou zeggen functie elders.
1: Ja. Nou ja, goed. Onze militairen worden ook uitgezonden. Misschien kan ze ook ergens uitgezonden worden. Ze is van Defensie. Dus,
0: Oh ja, dat is een goeie.
1: Ja. Dus,
0: goed idee, joh.
1: Nou hè? Ja. Ergens op een marineschip onderin met al die mariniers. Nou, dat wordt wel wat.
0: Oh jongens, nou dit was weer ons politieke maatschappelijk verantwoorde praatje.
1: Dat moeten we brengen.
0: Brengen.
1: Dus dit was deel 1.
0: Dit was deel 1.
1: Nou, okay. We gaan hem erin brengen.
0: Ja,
1: ja, oké, goed zo.
2: Herinner je zich deze nog?
0: Ja, herinner je die nog?
1: Nou, ja. Nou, ik ken ze natuurlijk wel. Ik heb twee uiteenlopende stukjes muziek. De eerste is een hele oude. Dat is van de Zombies. Een Britse band uit de jaren 60. Nou, die zijn nogal bekend geworden door het succes van She's Not There. Later uitgebracht door Carlos Santana.
0: Oh ja.
1: Maar die versie van de... Ja, vind ik toch wel iets... Ja, mag ik eerlijk zeggen. Wel wat beter dan de versie uit... Maar ja, goed. Dat mag, hè. En... Nou, toen hebben ze ook nog een plaat uitgebracht van Time of the Season. En dat is gewoon een hele lekkere, zwoele plaat. Het is gewoon heerlijk om te horen. Een beetje psychedelische pop. En ik denk, gooi die erin. En de volgende is eigenlijk een beetje heel ander soort muziek. Als ik de naam zeg Slick, nou, dan zegt iedereen van Slick.
0: Slick, hè?
1: Slick wat weg.
0: Ja.
1: Maar nee, Slick is een band uit de jaren 70 en dat was een Schotse muziekband. En die hebben destijds een paar hitjes gehad. Forever and Ever, die wij zometeen niet gehoren, maar het symfonische nummer Requiem. En het bekendste bandlid, en misschien kan je, weer een quizvraagje voor jou. Mag dat?
0: Ja, dat mag.
1: Het is niet om je voor het blok te zetten, maar oké. Okay. De bekendste bandlid in die tijd was gitarist Mitch Ure. Waar ken je die van?
0: Nee, dat gaat geen bel. Sorry.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oké, hij was de zanger van Ultrafox.
0: Ja.
1: Vienna.
0: Die ken ik wel, Ultrafox, ja.
1: Ja, okay.
0: Nee, maar die naam...
1: Mitch Ure, nee. Dat geeft niet. We zitten wel een generatieverschilletje tussen ons in, dus...
0: Ja, behoorlijk, hè.
1: Nee, maar het was gewoon, ik dacht misschien, misschien wist je het, kon je het weten, maar of niet weten.
0: Had gekund.
1: Ja, had gekund. Nee, over 5 jaar misschien, dan weet je het misschien.
0: Ja, of 15 jaar.
1: Ja. Oh, ja, nou, ja, dat kan, maar dan weet ik niks meer. Dus,
0: nee?
1: Nee, jij moet dus dan vrijgebaak geworden natuurlijk, hè?
0: Oh.
1: Ah, nee, ik kan tegenwoordig alles op zoek op.
0: Ja, en anders gebruik je chat.
1: Chat. Ja, dus, nou, dus die twee platen, Zombies met Time of the Season en Slick met het nummer Rakium. En die ga je nog een keer...
0: Ja? William?
1: Ja?
0: Ja? Komt-ie.

0: Yeah, Silk.
1: Requiem.
2: Nee, Slik.
0: Slik, ja. En dyslexisch.
2: Nee, dat geeft niet, maar Silk is wat anders volgens mij.
0: Ja, Slik.
2: Ja, Slik. Ja, moet je even slikken, hè?
0: Nou, dit was wel te slikken.
2: Ja, dat toch liedje. Wel, hè? Ja. Ja. Ja. Het was een heel oud nummertje al, maar...
0: Ja, zeker. Ja. Hé, de volgende nummer.
2: Ja.
0: Dat is een bijzondere.
2: Een bijzondere.
0: Ja. Het nummer One Say Katie.
2: Nee. De naam van de groep ken ik wel, maar dit nummer ken ik niet.
0: Nee. Je hebt een Duitse groep.
2: Ja.
0: Totenhosen.
2: Totenhosen, ja.
0: Die ken je wel?
2: Dat is een rockband volgens mij.
0: Ja, Toten. Toten.
2: Dat met één O volgens mij.
0: Die Totenhosen.
2: Ja.
0: Even kijken. Nou, die hebben dus inderdaad artiest. Kijk, Wannsee. 69 miljoen keer gestreamd.
2: Nou, laat ze horen dan.
0: Ja, dat doe ik even zo. Dit is het origineel. Gaat over zomerliefde in Berlijn.

0: Toch een lekker vrolijk nummertje,
1: hè? Ja, dan zou ik nou benieuwd wat de volgende zal zijn dan.
0: Ja.
1: Ik vind deze wel heel leuk.
0: Ja, nou, het verhaal is... dit is dus een cover, maar die wordt dus gespeeld door Triggerfinger. Ja. Dat is een Belgische rockband.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus allemaal wat harder, rauwer. Nou ja, dat nummer van Licky Lee. Wat je naam? Pilling met die lepeltjes. En dat hebben ze natuurlijk gedaan. Dat is heel bekend. Maar ze hebben deze cover op het album gezet. En nou denk je van, ja, maar waarom? Nou, daarom. Zij zijn meerdere keren de support.

0: van Gary Rafferty.
1: Ja, meer heb ik er niet te zeggen.
0: Nou, mooi.
1: Vond een leuke plaat. Dus ik ben ook meer gaan verdiepen. Niet alleen in de bekende plaat van artiesten. Maar ook de wat kleinere. Onbekendere, de kleinere werken. Maar die schijnen ook, tenminste, ik ook leuk heel te zijn.
0: Kunnen pareltjes
1: Ja, kunnen heel leuk zijn, ja.
0: Inderdaad dus. Nou, ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Trek een vinger.

0: brightest star up in the sky.
1: Matt Simmons met The Brightest.
2: Ja, mooi ingetogen nummer.
1: Ja, hè? Ja. Zeker, zeker. Hey, we gaan zo afronden.
2: Nou.
1: Het eerste uur.
2: Het eerste uur alweer.
1: Het eerste uur het alweer. Wat vond je snel. Trouwens van het Duits van Ruben?
2: Niks.
1: Niks.
2: Nee, ik vond, nee, als je dat eerst niet had laten horen. Ik denk, want, nou, stel dat hij het eerst had laten horen ja. En daarna die Duits, had ik toch gekozen voor die Duits.
1: Oké. Okay.
2: Want die Duits is toch iets frivoler ja. Klinken dan dit.
1: Volgende week zetten we hem erop.
2: Ja, volgende week zet je erop.
1: Ja.
2: Dan ga je hem in Duits doen.
1: Dan ga ik Duits doen.
2: Duits, die Totenhose.
1: Totenhose, ja.
2: Oké. Okay.
1: Dus, nee, maar kan, ja, ik vond hem ook niet zo heel sterk. Maar ik vind het wel bijzonder. En het is natuurlijk wel een persoonlijk...
2: Ja, het verhaal erachter maakt het dan weer waarom je dan er ook in zet. Dat is prima, weet je wel. Maar dat ik nou zeg van, oké. Nee, ik vond het andere toch wel wat leuker.
1: Toch wel, hè?
2: Ja.
1: Ja. Hey, we gaan afsluiten met Van Direct, nummer Brother.
2: Hey, broer.
1: Broer. Ik heb het album geluisterd. Ik vind het een prachtig album. Er is natuurlijk wel heel veel gebeurd allemaal. Hè, met een paar van die bandleden. Vader overleden. Brother is geloof ik van Marcel. Zijn broer die overleden is. Vader of vader van Spike. Of van... Jay... Nee. Nou ja, maakt niet uit. Ze hebben aardig wat voor de kiezer gehad en zo. Dat hebben ze vertaald naar dit album. En november gaan Ilona en ik natuurlijk daarheen, naar Direct.
2: Okay.
1: Dus ik ben benieuwd.
2: Nou, het is sowieso een goede band.
1: Ja,
2: dus,
1: 100%.
2: Het zal gewoon een prachtig concert worden. Dus, maar, oh ja, heb je het nog even? Dus,
1: ja.
2: Ja. Dus wil je nog verder wat erover zeggen dan...
1: Nee. Maar ik, we hebben het er al eerder over gehad. Direct is natuurlijk veel volwassener geworden, hè, door de jaren heen. Voornamelijk door Marcel, maar ook gewoon door de muziekkeuze die ze gemaakt hebben. Dus ja, ik...
2: De omslag is in ieder geval goed geweest.
1: Die is zeker goed
2: dat
1: geweest.
2: Er werd geen windeieren gelegd.
1: Zeker niet. Dus het eerste uur, Direct, met Brother. En zometeen zijn we weer terug naar het nieuws.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
2: Ik heb bewust op 23 september 2 flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
3: even een tweetje afwijden.
2: Ja, nee, gewoon een statement maken.
1: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer. Vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, ik genoot van de stilte.
1: Van de stilte, ja, zeker.
0: Enjoy the silence.
1: Ja, zullen we het even een 10 seconden vasthouden? Ja.
0: Ja.
1: Nou, dat is... hoe vond je het klinken?
0: Rustig.
1: Ja. Heerlijk is dat, hè? Geen geluid aan je hoofd. Moet nagaan nou, hoe dat dan werkt naar je brains toe, als je dan constant een geluid hoort.
0: Nou, het kan soms wel een soort... Heel bevreemdend zijn. Ik bedoel, wij zijn toen voor 2 jaar terug in Zweden geweest. En daar, ik ging de hond uitlaten, de camping af. En loop je gewoon de bush in en zo. En ik ging stilstaan en ik hoorde niks. Niks. Geen vogel, geen vliegtuig, gewoon helemaal niks. Je voelt gewoon, of je hoort je eigen bloedstroom.
1: Adem.
0: Die hoor je gewoon. En voor de rest helemaal niks. En apart. Dat is heel bizar.
1: Apart, hè?
0: Ja, maar dat geeft wel een hoop rust. Dus ja, af en toe de stilte opzoeken, dat...
1: Is voor de mensen al goed.
0: Ja, en tegenwoordig met al die gekkigheid met nieuws, desinformatie, socials, allerlei verwachtingen, constant muziek aan willen hebben, constant herrie op straat, noem maar op en zo. Je brein die staat constant aan. En dus is het ook wel eens goed om eventjes...
1: Ja, en oh, ja, no, dat mag ik niet zeggen nu. Nee, ja, oké, stil. Ja, ik denk dat mensen dan... ik snap best wel dat mensen overprikkeld kunnen worden.
0: Mm-hmm.
1: Door of geluid of door licht en dat soort dingen.
0: Of heel veel mensen, ja. Reuring. Ja.
1: Dus ik ben wel van de rust, zeg maar.
0: Nou, ik ook. En weet je wat wel het punt is? Als jij dat niet opzoekt dus en je blijft dus constant met... dat je zegt, ja, ik kan niet tegen de stilte of dat soort dingen. Dan op een gegeven moment kan je dan ook echt niet tegen de stilte. Je wordt horendol, word je hem gek.
1: Ik zou wel eens, niet dat ik het wil ervaren, maar hoe zou het zijn als jij, nou ja, praat over gewoon een week. Een week in de gevangenis zit en je hoort gewoon helemaal niets.
0: Nou, ik denk niet dat hij in de gevangenis dat gaat lukken.
1: Nee, oké, maar goed. Maar het lijkt me gewoon lastig dat je gewoon... Dat je niks, geen radio en televisie aan mag of zo. En je zit echt achter zo'n deur en het is allemaal geluidsdicht en wat dan ook.
0: Ja.
1: Dat je echt helemaal niks hoort. Volgens mij word je dan gewoon gek van jezelf. Als je, en een week. Moet je nagaan dat je dan 20 jaar opgesloten zit.
0: Ja, nee, dat is niks. Maar je hebt ook van die retrets, hè? Dat je dus naar zo'n klooster voor een paar dagen gaat.
1: Maar dat lijkt me ook wel wat, want op een gegeven moment...
0: Ik heb er wel eens een keer naar zitten kijken, hoor.
1: Want je levert wel dit in, hè?
0: Ja, die telefoon. Alles.
1: Dus je wordt niet overgeleverd aan de social media. Je bent gewoon je bent in de rust. Je gaat vroeg slapen.
0: Ja. Hè?
1: Je moet er vroeg uit. Je moet je werkjes doen. Het is bidden, het is zingen. Het is een en al rust.
0: Ja, of gewoon helemaal niks. Er zijn ook kloosters waar je gewoon... 's ochtends alleen bij het ontbijt is er dan een moment dat je even wat kan zeggen. Maar iedereen zit daar ook te eten. En voor de rest ben je alleen maar aan het lezen.
1: Ja.
0: En wandelen en niks zeggen. En je kan zo'n kerkdienst bijwonen van die monniken. En ja, dat is het.
1: Nou, we gaan erover nadenken.
0: Bezinning. Dat geeft dan ook meteen een state of independence. Een gevoel van onafhankelijkheid.
1: Ja. Als je het zo die stap kan maken, dan klopt het wel, ja.
0: Ja.
1: Ja. State of independence. Ik heb gekozen voor het nummer van John en van Jealous. Je hebt hem ook van Donna Summer. Maar ik vond het nummer ook apart, omdat John heeft nogal een vrij... Ja, bekende stem. Als je die stem hoort, dan weet je gelijk al... Oké, dat is John Anderson. Hij was vroeger zanger van de band Jess. En hij heeft heel veel samenwerking gedaan. Maar heel veel met Van Jealous. En Van Jealous is natuurlijk de keyboard specialist.
0: Ja, ja, ja.
1: Die bekend was geworden door de band Aphrodite Child. Die samen met Damon Roeselstens op had gericht. En ik heb gekozen voor dit nummer en dan weliswaar de langere versie. 7:56 en
0: zo.
1: Nee, 7:56. Dus laat je gewoon lekker meevoeren. En je kan je mee laten voeren naar, als je wil, naar Iris.
0: Iris. Oh, daarna. Ja, van de Koekoedols.
1: Ja.
0: Ja, dat, ja, ik zat even te kijken of er nog meer koffers waren van State of Independence.
1: Ja.
0: Maar ja, Donna Summer.
1: Donna Summer is daar,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ik zat een beetje in mijn hoofd met zo'n Amerikaanse zangeres.
1: Ja, Donna Summer is Amerikaans.
0: Ja, nee, maar State of... Daar zat ik mee.
1: Oh, dat is van Alicia Keys.
0: Ja.
1: State of New York of New York.
0: Dat zat. State of New York?
1: Ja, State of New York. En dan nog wat.
0: En dan nog wat. Nou ja, maakt niet uit.
1: Gaan we zoeken op.
0: Ja, zoeken we op. John Evangelis, State of Independence. En daarna Iris van de Koekoek Dolls.

0: Ja, Simonet!
1: Ja.
0: Adio!
1: Zeker, zeker, zeker. Ja, en alle luisteraars, promote deze plaat. Want we hebben twee weken geleden. Nee, is het twee weken geleden?
0: Ja.
1: Had je hem uitgebracht? Twee weken geleden, hè?
0: Ja, zoiets,
1: twee. Ja. Ik voor het eerst op de. Zeg maar, ja, je had hem al eerder uitgebracht, maar nu kwam die officieel
0: op Spotify.
1: Op Spotify uit.
0: Ja. En toen hebben we dan. Tidal, Apple Music, noem maar op.
1: Ja, toen hebben wij, zeg maar, tenminste ik. Ik heb de druk achter gezet om een. om voor kerst dat hij 100 keer gestreamd zou worden. Nou, verleden week zaten we op 27. Nou, iemand heeft net gekeken. En we zijn gestegen naar 32.
0: Ja, het gaat hard.
1: Het gaat hard, maar nog niet hard genoeg. Ik zou graag willen dat iedereen hem gewoon een keertje draait.
0: Voor één keer.
1: Voor één keer. En dat hoeft maar 100 keer. Dan zijn we die 100 gehaald en dan zijn wij blij.
0: Ja.
1: Ja,
0: we hebben dan, dikke money verdiend.
1: Ja, waarschijnlijk dat we toe moeten leggen, denk ik. Maar het gaat om het idee van, dan weet je van, ook het wordt geruis naar de radio, hij wordt gedraaid. En dan, 100 keer moet toch haalbaar zijn, denk ik.
0: Ja, en als je denkt van, maar ik vind echt helemaal niks. Draai minimaal 30 seconden.
1: Je hoeft het geluid niet aan te zetten.
0: Oh, dat kan ook, ja.
1: Dan denk je, vindt helemaal niks. Hoeft geluid niet aan. Nee. Je mag hem ook op repeat zeggen een hele nacht. Mag ook. Dan, dat schijnt ook te helpen. Maar dat vind ik niet eerlijk.
0: Nee,
1: moet gewoon wel één keer, misschien twee keer gedraaid worden. Dat prima. Maar laat het aan je vrienden horen en zeggen, promote het gewoon. En luisteren zeker naar ons programma.
0: Ja, straks komt hij in de top 40, joh.
1: Nou, dat zou ik echt fantastisch. Nou ja, hoeft nog niks. Dan mag je ook van de top 40 of 50 van de sterren.nl.
0: Maar stel je voor,
1: ja.
0: Saks, die 2000.
1: Top 2000?
0: Als ze daarin terechtkomen,
1: jongen. Oh ja, dan zou ik dus een promotie willen maken voor het nummer. Om iedereen te stemmen op het Simon R.
0: Ja.
1: En dat schrijf je als S-I-M, een hoofdletter S, en dan om met een hoofdletter. En dan R, dat is het tweede woord, een hoofdletter. Het nummer heet Samen Sterk met een uitroepteken. Nou, ja. Dan kom je vanzelf. Nou, als je die zorgt dat je die met z'n allen promoot. Nou, dat zou toch mooi wezen. Ja, ik hoef dan niet toch gelijk op nummer 1. Dat vind ik dat loopt.
0: Nee.
1: Ik wil Queen niet voor de voeten lopen. Maar nummer 2 vind ik ook leuk. Maar nee, dat flauwekul. Nee, maar je zou maar bij de eerste 2000 staan. Hè?
0: Ja.
1: Van mij pas 1999.
0: Ja.
1: Nou, hoeft maar één keer. En ik denk, dat ze.
0: Nou, dan kunnen we toch gelukkig sterven. Als dat gebeurt.
1: Nou, dat zou echt een mooi overwinningsmoment voor onszelf zijn.
0: Ja,
1: als we het zover kunnen krijgen.
0: Ja.
1: Maar ja, dan moet je eerst al die luisteraars hebben die eerst al gezegd van oké, ga hem draaien, want ik wil die 100 halen.
0: Ja.
1: Dan moeten we al die luisteraars mobiliseren dat ze
0: allemaal gaan stemmen
1: op. Want hij zal waarschijnlijk niet in het lijstje staan die je voorgeschoteld krijgt.
0: Nee, dat maakt niet uit.
1: Maar je mag mij bij extra toevoeging mag je een nummer aangeven die niet op de lijst staan. En dat zou het zo leuk zijn als Samen Sterk met de uitroepteken door Simon R. erbij staat.
0: Ja. Nou, ik zie het positief in, jongen.
1: Ja, nee, we gaan elke week gaan we gewoon een oproep ervoor doen.
0: Ja, gaan we doen.
1: En we gaan net zo lang door tot we echt hier niet op de duizend staan.
0: Nou, ik zie mogelijkheden.
1: Ja, ja.
0: Ja, we gaan even door naar andere, gewoon goede muziek, hè?
1: Ik vind het wel goede muziek, ja.
0: Ja. Dat is een lang nummertje, jongen.
1: Ja, dat is een, het nummer is van Derek William Dick. En dan denk je, wie is dit? Ja, dat is dus Fish. Fish was vroeger zanger van de band Marillion.
0: Oh, ja?
1: Ja, dat ken je wel. Dus hij heeft wel een specifieke stem. Dus als je stem hoort, dan denk je, oh ja, dat is Marillion. Maar hij is, in 1988 heeft hij de band verlaten om te beginnen aan zijn eigen solo carrière. En het nummer waar hij de meeste succes heeft gehad was. En die had ik ook wel op lijst staan. Maar ja, ik denk dat die mensen hem wel kennen. A Gentleman Excuse Me. Prachtig nummer.
0: Ja.
1: Maar hij heeft ook een album gemaakt. Vigil in a Wilderness of Mirrors. Dat was zijn debuutalbum. En daar staat het nummer Vigil op. En dat betekent onschuld. Dat komt van een science fiction boek van T.S. Eliot. En dat het nummer is eigenlijk een beetje. Ik vind hem eigenlijk een beetje net zoals. Hoe heet die man ook weer? Meatloaf, dat hij het nummer theatraal zingt, zeg maar.
0: Ja.
1: zo zingt hij dit nummer ook. En ja, hij sleept echt van begin tot eind met je, sleept het met je mee.
0: Oké.
1: Okay. Maar goed, zo kijk ik er tegenaan, zo vind ik het mooi. Maar misschien als een andere mooi denk ik, ja, wat verdriet, ik vind eigenlijk helemaal niks. Maar dat kan natuurlijk.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik vond hem zelf te moeite. Maar ik heb zelfs twee keer achter elkaar geluisterd en denk, oké, dit is echt, want ik vind de muziek van Marillion wel goed. En dat album heeft Gert-Jan destijds mijn getipt van, die moet je eens een keer luisteren. En die heb ik toen geluisterd en ik zat vanaf begin tot eind in. Toen ik het de eerste keer hoorde, weet je hoe vaak ik hem achter elkaar heb gedraaid, die album? Wel, denk 10, 12 keer.
0: Achter elkaar?
1: Achter elkaar. Ik zat zo in dat album. Het is echt van nummer 1 tot nummer laatst gewoon prachtig om te horen.
0: Oké, nou moet ik ook maar eens even doen dan.
1: Je moet niks, maar als je me hoort, echt gewoon even met de koptelefoon op. Dat je thuis alleen zit. Maar gewoon laat het gewoon over je heen komen. Prachtig album is het. Nou. Van Marillion zelf, hè?
0: Ja, Marillion. Ja. Oké. Okay. Nou, maar nu Fish dus met...
1: Hoe die aan de naam komt, dat is ook zo leuk.
0: Oh, Fish, ja?
1: Ja, Fish. Nou, eigenlijk spreekt het voor zichzelf. Hij kreeg de naam Fish omdat hij nogal graag lang in bad lag.
0: Hij voelde zich als een vis in het water.

0: is behoorlijk theatraal.
1: Ja.
0: Ik vind hem wel mooi.
1: Nou ja, goed. Dit eigenlijk zet hij een beetje voort wat hij ook met bij Marillion deed. Op deze manier zingen. Want dat album waar het om gaat, dat gaat ook aan één stuk door. Ja. Het is niet het einde plaat en dan begint een nieuwe. Het gaat gewoon aan wat jij toen straks hebt uitgeschakeld.
0: Ja.
1: Dat gaat nu, dat je denkt van nee, waarom werkt het niet? Maar dat komt omdat het een stuk doorgaat.
0: Ja, dat is eigenlijk is het één nummer dan.
1: Ja, maar
0: In hoofdstukken opgedeeld,
1: maar wel één verhaal.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ik vind het mooi, prachtig. Ja.
0: Ja, zeker. Dus ik ga hem nog eens een keer luisteren. En dan ga ik ook even naar teksten kijken, want het is ook echt een verhaal die verteld wordt. Dus ja, heel mooi. Hoe laat is het? 42. We hebben nog een kleine 18 minuten. Ja. Voordat we weer mogen aftaaien.
1: Aftaaien richting Harderwijk.
0: Naar Harderwijk, ja. Het mooiste stadje van de Veluwe.
1: Zonder dolfijnen straks.
0: Ja, maar dat zat er al aan te komen.
1: Tuurlijk.
0: Maar goed.
1: Ja. Ze hebben nu een heel mooi waterpark erbij. En ik vind ook niet als ze bijvoorbeeld iets... educatief doen. Hè? Daar zijn ze al mee begonnen. Ja. En als ze daarin mee gaan uitbreiden, dan zonder dat gedoe eromheen.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat je dan nog genoeg mensen trekt voor de park.
0: Ja, ik vind het ook wel goed dat ze in ieder geval een afbouwsysteem doen. Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, het moet allemaal meteen weg. Maar je kan ze niet uitzetten.
1: Nee, we moeten die beesten in één keer heen.
0: Ja, dan worden ze afgemaakt.
1: Nee,
0: dus dat, moeten we ook niet willen. Maar dat er een einde gaat komen aan de opzet hoe het al die jaren geweest is. Ja, dat is gewoon over en duidelijk.
1: Ja.
0: Volgende nummer, Glorybox, Portishead. Ken je niet?
1: De groepnaam heb ik wel een keer gehoord, maar het nummer ken ik niet. Maar, nee.
0: Nou ja, mooi. Dan ga je het ervaren.
1: Yeah.
0: Ja, en daarna On The Border met Al Stewart.
1: Ja, Al Stewart, een Schotse singer-songwriter, heeft toen één hele goede album gemaakt. En dat is Year of the Cat.
0: Ja.
1: Daar is ook een nummer voor gezongen. En On The Border heeft hij ook nog gemaakt. Dat is zijn tweede single die van de plaat afkwam. En dat nummer gaat over de Baschische afscheidingsbeweging en de Rhodesische crisis. Dus, en er staat bij, kenmerk van het nummer is de lange monotone synthesize noten op de achtergrond. Maar ik denk dat je je daar niet op moet concentreren, want dan gaat het...
0: lang duren.
1: Dan gaat het nummer volgens mij ten onder.
0: Oh.
1: Volgens mij heb je dat wel vaker. Als je een nummer luistert, op een gegeven moment dan hoor je... Maar als je hem dan nog een keer luistert en je hoort in één keer een ding erdoorheen. Dan ga je daarop focussen. Ja, en dan vind je het nummer niks meer.
0: Nee, dan vind je niks meer.
1: Nee, dus nee. We gaan ons niet concentreren.
0: Nee.
1: Of misschien de een wel, de ander niet.
0: Nou ja, we gaan het meemaken. Glorybox, Portishead.

0: Ja, Al Stewart met On The Border. Ja, en zo kruipen we naar het einde van uur 2. En die gaan we afsluiten met de Everlasting van The Manic Street Preachers. En daar is wel een gek dingetje mee aan de hand. Dat kan ik wel even snel vertellen. Dat in 1995 is de gitarist-songwriter Richie Edwards plotseling verdwenen. Zijn auto is gevonden bij een tankstation en ze hebben hem nooit meer gevonden. 10 jaar later is hij doodverklaard. En hij kampte al met psychische problemen en dat soort dingen allemaal. Dus daar gaan we mee afsluiten, Ron.
1: Nou, fijne afsluiting als je dat zo hoort.
0: Jongen, jongen, jongen. De Everlasting.
1: Ja, nou, klinkt echt Everlasting. Maar ja, we gaan lekker draaien, want we zijn er bijna.
0: Dat bedoel ik.
1: Even erbij zeggen, volgende week zijn we er niet.
0: Nee.
1: Want dan heeft Ivan een sabbatical.
0: Ja.
1: En dat week. En dan,
0: week erop,
1: dan zijn we er weer.
0: Zijn we weer. En dan zou ik zeggen, goed weekend alvast.
1: Jij ook. En hele fijne dagen waar je ook heen gaat.
0: Ja, dankjewel, Ron. Dankjewel mensen thuis. En nou ja, geniet van The Everlasting Manic Street Preachers.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
2: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
1: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regionieuws. De gemeente Ermelo zet in op de komst van een extra weekmarkt op vrijdag. Daarmee wil het gemeentebestuur niet alleen het centrum aantrekkelijker maken, maar ook een oplossing vinden voor de al jaren slepende kwestie rond de standplaatsen op de markt. Volgens Dagblad de Stentor ziet de gemeente kansen om de vrijdag als extra marktdag in te voeren. Die dag geldt als een aantrekkelijke dag voor marktbezoek, onder meer doordat inwoners dan hun boodschappen voor het weekend doen. De plannen hangen samen met de juridische situatie rond de huidige standplaatsen op de markt. De gemeente heeft vastgesteld dat er geen toereikende juridische grondslag is om daarvoor nieuwe standplaatsvergunningen te verlenen. Gedeputeerde staten van Gelderland hebben het conceptontwerp van het Gelders programma Water 2028 tot 2033 vastgesteld. Het document is voor advies voorgelegd aan provinciale staten. In het programma beschrijft de provincie hoe ze de komende jaren wil werken aan voldoende en schoon water, waterveiligheid en een klimaatbestendige leefomgeving. Een belangrijk onderdeel vormt de Europese kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn stelt eisen aan de kwaliteit van oppervlaktewater en aan de kwaliteit en hoeveelheid grondwater. De volgende stap is de vaststelling van het ontwerpprogramma, die voor begin 2027 op de planning staat. En tot slot, in Ermelo is woensdag de 10-jarige Hugo, leerling van de Prins Willem-Alexander School, geïnstalleerd als derde kinderburgemeester van Ermelo. Hij werd gekozen uit 8 kandidaten van verschillende basisscholen in de gemeente en volgt Dané op. Die vervulde het afgelopen jaar de functie. Als kinderburgemeester zal Hugo zich het komende jaar inzetten om de stem van kinderen in Ermelo te laten horen. De verkiezing begon verleden maand op 8 basisscholen in de gemeente. De leerlingen kozen daar hun vertegenwoordiger.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Country Time, een programma met veel country muziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Morning's come. And Lord, my mind is aching. Yes, it is.

Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van den Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
2: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
3: In welke vorm moet het dan gebeuren?
2: Ja, zwart op wit.
1: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaanoever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Country Time met Bob Voorn.

Wil je rechtstreeks binnenkomen in de studio van Veluwe FM? Stuur dan nu een e-mail naar studio@veluwefm.nl. Studio@veluwefm.nl.

Het groene hart van je radio. 24 uur per dag voor Ermelo en Putten. Dit is Veluwe FM.

0: And that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Wat jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. In Ermelo is woensdag een man gewond geraakt nadat hij tijdens een wandeling ten val kwam. Het incident vond plaats op de Dr. Holtropstraat. De man kwam op de stoep terecht en had medische hulp nodig. De man is ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel. Hij is uiteindelijk meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De gemeente Putten gaat aanvullend onderzoek doen naar geschikte locaties voor buitenunits van warmtepompen en mogelijke geluidsoverlast in de wijken Bijsteren en Husselerveld. Aanleiding zijn zorgen van inwoners over geluid die naar voren kwamen tijdens een recente informatieavond. De gemeente benadrukt dat een zorgvuldige plaatsing en installatie belangrijk zijn om overlast te voorkomen. Eerder onderzoek wees uit dat een hybride warmtepomp voor veel woningen een geschikte stap kan zijn richting duurzamer verwarmen. Tegelijkertijd leven er vragen over geluidsoverlast, veranderend overheidsbeleid en de beste oplossing voor individuele woningen. Meer informatie is beschikbaar op de website putten.nl/warmtetransitie. En tot slot, gedeputeerde staten van Gelderland hebben het conceptontwerp van het Gelders programma Water 2028 tot 2033 vastgesteld. Het document is voor advies voorgelegd aan provinciale staten. In het programma beschrijft de provincie hoe ze de komende jaren wil werken aan voldoende en schoon water, waterveiligheid en een klimaatbestendige leefomgeving. Een belangrijk onderdeel vormt de Europese kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn stelt eisen aan de kwaliteit van oppervlaktewater en aan de kwaliteit en hoeveelheid grondwater. De volgende stap is de vaststelling van het ontwerpprogramma, die voor begin 2027 op de planning staat. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger naar ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt af naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Er komt een tijd dat jullie niet meer willen knuffelen met papa, niet meer willen stoeien. Op de bank wanneer jullie opgroeien, komt er een tijd waarin wij een hoop kwijt zullen raken. Want dan vinden jullie het niet meer fijn als ik jullie kleine kusjes geef in jullie nek. Een tijd waarin jullie niet meer kruipen in mijn bed, wanneer jullie bang zijn. Want dan zijn mijn kleine mannetjes niet meer klein, niet meer in voor een verhaaltje. Vlak voor het naar bed gaan, ik vraag me af, waarom moet het nou zo snel gaan? Ik lach en ik laat een traan tot op een dag.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In de hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.